0: Sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
1: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
3: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
1: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
4: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla.
0: toezichthouder FDA, denkt dat een groenteleverancier

0: leverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
1: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
4: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
1: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
3: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
7: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
8: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
9: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
10: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
11: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het zuiden en oosten kans op een enkele bui, soms met onweer. Het wordt rond de 19 graden, maar in de grotere steden blijft het boven de 20. De wind is zwak tot matig. Morgen begint droog en zonnig. In de middag wordt het warm, met temperaturen tussen 28 graden aan zee en plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Later is er vooral in het oosten kans op onweersbuien met windstoten. In het westen daalt de temperatuur later naar 23 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Er geldt code geel voor hitte in het hele land en voor onweer in Limburg. Overmorgen wordt het minder warm, met maxima tussen 21 en 28 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle.
18: In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer.
19: Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. Het NL-alert dat maandagmiddag is verstuurd wegens de rook die vrijkomt bij de natuurbrand in de Rosmolen in Noord-Limburg, blijft voorlopig gehandhaafd. Dat meldt de veiligheidsregio. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees krijgen het advies uit de rook te blijven, hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook en de hulpdiensten de ruimte te geven. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp-Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld.
20: Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rozenveld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
21: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
22: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
27: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
28: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog.
0: Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
1: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
2: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
3: De suikerbietenteelt in Nederland krijgt te maken met een serieuze opbrengstenderving door droogte en hitte. In meerdere delen van het land groeien de suikerbieten nauwelijks nog verder, zegt sectorspecialist Evelien Drent van LTO Nederland. Ook in Duitsland en Frankrijk, de grootste suikerbietenproducent van Europa, vallen de oogsten tegen door extreme hitte en droogte. In Zuid-Duitsland wordt de suikerproductie een derde lager verwacht dan vorig jaar, de laagste opbrengst sinds de Duitse hereniging. LTO waarschuwde vorige week al dat de droogte voor agrariërs op meerdere plekken knellend wordt.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
6: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
7: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in twee sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
8: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop.
9: Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praesterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Paulien Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het zuiden en oosten een enkele bui, soms met onweer. Het blijft warm met temperaturen rond de 19 graden, in grotere steden boven de 20. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog met periode van zon. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag eerst zonnig, later in het oosten kans op een onweersbui met mogelijk windstoten. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 28 graden aan zee en lokaal 34 graden in het zuidoosten. In het gehele land geldt code geel vanwege de warmte. In Limburg ook voor mogelijke onweersbuien. Vanavond nog kans op een enkele bui. Morgen wordt het wat minder warm, met in het westen rond de 21 graden en in het oosten nog zo'n 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizer Bergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
15: Het NL-alert dat maandagmiddag is verstuurd wegens de rook die vrijkomt bij de natuurbrand in de Rosmolen in Noord-Limburg, blijft voorlopig gehandhaafd. Dat meldt de veiligheidsregio. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees krijgen het advies uit de rook te blijven, hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook en de hulpdiensten de ruimte te geven.
17: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
18: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan.
16: Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam-Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
22: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
23: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
24: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
25: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen.
0: De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
1: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
5: ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt.
26: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%. Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
27: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
28: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
29: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
7: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
8: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
9: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
10: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
11: Schoonspringster Else Praesterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Paulien Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterink op hetzelfde onderdeel ook brons.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het zuiden en oosten kans op een enkele bui, soms met onweer. Het blijft zeer warm met minimaal 19 graden, in de steden zelfs boven de 20. Er geldt code geel voor zeer warm weer in het hele land en in Limburg voor mogelijk onweer. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog met periode zon. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig.
16: Vanmiddag is het eerst zonnig. Later vooral in het oosten kans op onweer met windstoten. Het wordt warm met temperaturen tussen 28 graden aan zee en plaatselijk 34 graden in het oosten. In het westen koelt het later af naar 23 graden. Vanavond is er nog kans op een enkele regen- of onweersbui. Morgen wordt het minder warm met wisselend bewolkt weer en temperaturen tussen 21 en 28 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
20: Het NL-alert dat maandagmiddag is verstuurd wegens de rook die vrijkomt bij de natuurbrand in de Rosmolen in Noord-Limburg, blijft voorlopig gehandhaafd. Dat meldt de veiligheidsregio. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees krijgen het advies uit de rook te blijven, hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook en de hulpdiensten de ruimte te geven.
21: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
22: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
23: De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening.
0: Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
1: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
2: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
3: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
4: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
5: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt.
27: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen.
7: De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
8: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur

0: al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
1: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
4: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
5: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in twee sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
6: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
7: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid.

0: met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizer Bergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. De brand in natuurgebied De Rosmolen bij Oostrum breidt zich rond 9 uur 's avonds niet echt meer uit, maar is nog niet onder controle. In het gebied van 21 hectare gaat het vuur aan de ene kant uit en laait het aan de andere kant weer op. In de middag was er nog sprake van forse wind die het vuur aanwakkerde, maar in de avond is het bijna windstil. De veiligheidsregio houdt de NL Alert actief, waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit

0: de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
1: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
1: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
2: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%. Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran.
0: Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
2: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
4: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
2: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
0: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
5: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
6: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel.
5: Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt in het zuiden en oosten eerst plaatselijk wat regen. De temperatuur zakt naar een graad of 19, maar in grotere steden blijft het boven de 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit verschillende richtingen. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag begint zonnig, maar later is er vooral in het oosten kans op een onweersbui. Mogelijk met stevige windstoten. Het wordt warm, met in grote delen van het land een hittekracht 8. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Later koelt het in het westen af naar 23 graden. De wind draait in het westen geleidelijk naar het westen. Er geldt code geel vanwege de hitte. Vanavond is er nog kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind blijft matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het minder warm, met in het westen ongeveer 21 graden en in het oosten tot 28 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is flink uitgebreid. Een gebied van in totaal 100 hectare is getroffen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Maandagmiddag besloeg de brand nog 21 hectare. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen.
14: Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
15: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
16: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11:00 s'avonds tot dinsdagochtend 5:00 geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
18: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
19: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
20: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
21: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko.
2: De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
4: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt.
25: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%. Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
26: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
27: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
28: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering.
0: Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
1: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
6: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
7: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
8: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
9: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
28: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt in het zuiden en oosten eerst plaatselijk wat regen. De temperatuur zakt naar een graad of 19, maar in grotere steden blijft het boven de 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit verschillende richtingen. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag begint zonnig, maar later is er vooral in het oosten kans op een onweersbui. Mogelijk met stevige windstoten. Het wordt warm, met in grote delen van het land een hittekracht 8. De temperatuur loopt uiteen van 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Later koelt het in het westen af naar 23 graden. De wind draait in het westen geleidelijk naar het westen. Er geldt code geel vanwege de hitte. Vanavond is er nog kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind blijft matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het minder warm, met in het westen ongeveer 21 graden en in het oosten tot 28 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is flink uitgebreid. Een gebied van in totaal 100 hectare is getroffen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Maandagmiddag besloeg de brand nog 21 hectare. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
14: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer.
15: Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
16: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
17: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
31: Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
0: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
0: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
1: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort
31: te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar en de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt.
5: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
6: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
7: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
8: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
9: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
23: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati.
10: De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praesterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vannacht eerst nog plaatselijk nat in het zuiden en oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 19, maar in de steden blijft het boven de 20 graden. De wind is zwak tot matig. Vanochtend is het op de meeste plekken droog met af en toe zon. Vanmiddag wordt het eerst zonnig en heel warm, met temperaturen tussen 28 graden aan zee en lokaal 34 graden in het zuidoosten. Later in de middag neemt de kans op onweersbuien toe, vooral in het oosten, met mogelijk windstoten. In het westen koelt het af naar 23 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Vanavond blijft de kans op enkele buien. Let op, er geldt code geel vanwege de warmte. Morgen wordt het een stuk minder warm.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
0: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
15: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
31: Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
15: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde.
31: Volgens Oekraïnse media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïnse anticorruptiebureau voor wangedrag. Maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
2: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden

0: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%. Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt. Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers. De meeste Europese

0: Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praesterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vannacht eerst nog plaatselijk nat in het zuiden en oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 19, maar in de steden blijft het boven de 20 graden. De wind is zwak tot matig. Vanochtend is het op de meeste plekken droog met af en toe zon. Vanmiddag wordt het eerst zonnig en heel warm, met temperaturen tussen 28 graden aan zee en lokaal 34 graden in het zuidoosten. Later in de middag neemt de kans op onweersbuien toe, vooral in het oosten, met mogelijk windstoten. In het westen koelt het af naar 23 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Vanavond blijft de kans op enkele buien. Let op, er geldt code geel vanwege de warmte. Morgen wordt het een stuk minder warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizer Bergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
5: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
6: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
5: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
6: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%. Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran.
0: Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
5: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
4: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
6: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
0: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
7: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Macy Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu eens weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt in het zuiden en oosten eerst wat regen. De temperatuur blijft rond de 19 graden, in steden boven de 20. Vanochtend is het meestal droog met af en toe zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het eerst zonnig en warm, in het oosten zelfs tot 34 graden. Later neemt de kans toe op onweersbuien met windstoten, vooral in het oosten. In het westen koelt het later af naar 23 graden. Ook vanavond is er nog kans op een enkele bui. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte. Morgen wordt het minder warm, met temperaturen tussen de 21 en 28 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op 1 plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
12: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt.
13: Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
14: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
15: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11:00 s'avonds tot dinsdagochtend 5:00 geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
18: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
19: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
20: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
21: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk.
5: Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
6: In de Amerikaanse staat Michigan zijn twee mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
24: ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt.
22: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%. Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
25: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
26: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
27: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
2: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
3: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
4: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
7: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
8: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu eens weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt in het zuiden en oosten eerst wat regen. De temperatuur blijft rond de 19 graden, in steden boven de 20. Vanochtend is het meestal droog met af en toe zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het eerst zonnig en warm, in het oosten zelfs tot 34 graden. Later neemt de kans toe op onweersbuien met windstoten, vooral in het oosten. In het westen koelt het later af naar 23 graden. Ook vanavond is er nog kans op een enkele bui. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte. Morgen wordt het minder warm, met temperaturen tussen de 21 en 28 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
13: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer.
14: Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizer Bergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
15: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
16: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening.
0: Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
5: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
6: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
19: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
20: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure.
21: In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden aan een parasietenuitbraak. De slachtoffers hadden ernstige onderliggende gezondheidsproblemen die mogelijk zijn verergerd door de ziekte. Duizenden mensen in meerdere staten zijn ziek geworden door de Cyclospora-uitbraak, met meer dan 11.000 gevallen en bijna 200 ziekenhuisopnames in Michigan. De uitbraak wordt in verband gebracht met ijsbergsla. Toezichthouder FDA denkt dat een groenteleverancier van Taylor Farms in Mexico verantwoordelijk is.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
0: ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt.
22: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen.
1: De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
2: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
3: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
4: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
9: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena.
10: Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger

0: De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met af en toe zon. In het noordoosten begint het nog bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag wordt het eerst zonnig, later vooral in het oosten kans op een onweersbui met mogelijk windstoten. Het wordt warm tot zeer warm. Aan zee rond de 28 graden, in het oosten plaatselijk 34 graden. Later in de middag koelt het in het westen af naar 23 graden. Er geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond en vannacht is er vooral in het oosten nog kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 19 graden. In grotere steden blijft het boven de 20 graden. Morgen wordt het minder warm met maxima tussen 21 graden in het westen en 28 graden in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op 1 plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.

0: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11:00 s'avonds tot dinsdagochtend 5:00 geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds 5 juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. De Franse topchef Jean Humbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Humbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Humbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïnse media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïnse anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept Europese leiders op humaan en solidair te reageren op de chaos die vorige week ontstond in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De organisatie noemt de eerste reactie van Europese leiders op de aankomst van tienduizenden migranten zeer verontrustend en gevaarlijk. Verschillende lidstaten hadden kritiek op Spanje en zeiden een schorsing van Spanje uit het Schengen-verdrag te overwegen. Amnesty zegt dat het beschrijven van de migranten als invasie racistische stereotypen versterkt en resoluut moet worden afgewezen. De organisatie benadrukt dat Spanje en Marokko ervoor moeten zorgen dat mensen die dat willen toegang krijgen tot een asielprocedure. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%. Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt. Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt-het-vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
3: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
4: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
5: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
6: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
7: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met zonnige perioden. Alleen in het noordoosten eerst bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm, met temperaturen tussen 28 graden aan zee en plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Later kunnen er vooral in het oosten onweersbuien vallen, mogelijk met windstoten. In het westen koelt het later af naar 23 graden. Let op, er geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond en vannacht nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Morgen wordt het minder warm, met 21 tot 28 graden, en blijft het overwegend droog.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11 uur 's avonds tot dinsdagochtend 5 uur geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen. In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds 5 juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden.
0: Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar en de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
15: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
16: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
17: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
20: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
21: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
22: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
1: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Paulien Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisy Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met zonnige perioden. Alleen in het noordoosten eerst bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm, met temperaturen tussen 28 graden aan zee en plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Later kunnen er vooral in het oosten onweersbuien vallen, mogelijk met windstoten. In het westen koelt het later af naar 23 graden. Let op, er geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond en vannacht nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Morgen wordt het minder warm, met 21 tot 28 graden, en blijft het overwegend droog.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op 1 plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
27: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizer Bergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
4: Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol is maandagmiddag iets na 5:30 een bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er vanaf 11:00 s'avonds tot dinsdagochtend 5:00 geen intercities meer tussen die stations. Reizigers moeten gebruik maken van stoptreinen en overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Een trein heeft ongeveer 40 minuten stilgestaan, waarna de reizigers uit de trein zijn gehaald. De bovenleiding is over een lengte van ongeveer 60 meter beschadigd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen.
7: In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds 5 juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
8: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
9: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïnse media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïnse anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne,
27: dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
27: ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar en de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt.
0: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
27: Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
0: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
27: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
0: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%.
27: terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
13: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
14: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
15: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
16: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
17: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. In het oosten is het eerst bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en draait later naar het zuidwesten. Vanmiddag begint zonnig, maar in de middag trekken er vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien over. Bij die buien is kans op windstoten. Het wordt warm, 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het oosten. Als er een bui passeert, zakt de temperatuur snel naar zo'n 22 graden. Let op, voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond en komende nacht is er nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het koelt af naar 19 graden, maar in de steden blijft het boven de 20 graden. Morgen wordt het wat minder warm, met zo'n 21 graden in het westen en 28 graden in het oosten. Het is dan wisselend bewolkt, met in het oosten nog kans op een enkele bui.
31: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens. Zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar. Een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht.
2: Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
3: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer.
4: Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
5: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen.
22: In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte.
0: Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen week

0: militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
1: De Franse topchef Jean Imbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Imbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Imbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar en de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
4: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat groot

0: de oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
1: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers. De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme. President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
4: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
5: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
6: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
7: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs.
8: Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. In het oosten is het eerst bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en draait later naar het zuidwesten. Vanmiddag begint zonnig, maar in de middag trekken er vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien over. Bij die buien is kans op windstoten. Het wordt warm, 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het oosten. Als er een bui passeert, zakt de temperatuur snel naar zo'n 22 graden. Let op, voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond en komende nacht is er nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het koelt af naar 19 graden, maar in de steden blijft het boven de 20 graden. Morgen wordt het wat minder warm, met zo'n 21 graden in het westen en 28 graden in het oosten. Het is dan wisselend bewolkt, met in het oosten nog kans op een enkele bui.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens. Zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar. Een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1.446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht.
15: Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
16: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer.
17: Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva.
18: De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizerbergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
19: De politie heeft maandagavond een explosief gevonden in de tuin van een woning in Rotterdam. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief verwijderd en brengt het elders tot ontploffing. De politie was naar de woning aan de Voorde in Tuindorp Vreewijk gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen in het huis werden gecontroleerd, maar de agenten vonden geen vuurwapen. De omgeving is inmiddels vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen. In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. De Franse topchef Jean Humbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Humbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Humbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun,
0: ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïnse media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïnse anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
20: Apple heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. Het Amerikaanse techbedrijf verzet zich tegen een eis van het ministerie van Binnenlandse Zaken om toegang te geven tot versleutelde cloud-backups van Britse gebruikers. Vorig jaar trok de Britse regering al een eerder plan in na onderhandelingen met de Amerikaanse regering. De Britse overheid zegt dat sterke versleuteling belangrijk is, maar dat opsporingsdiensten toegang moeten kunnen krijgen om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Mensenrechtenorganisatie Liberty waarschuwt dat een achterdeur naar versleutelde gegevens grote risico's met zich meebrengt voor de privacy van burgers.
0: De meeste Europese beurzen zijn maandag flink gestegen door dalende olieprijzen. De hoop op nieuwe onderhandelingen in het Midden-Oosten zorgde voor optimisme.
1: President Trump zei dat de gesprekken met Iran over een nieuw staakt het vuren maandag beginnen. De AEX steeg 0,3% naar 1102 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5%. Betalingsbedrijf Adyen was koploper in Amsterdam met een winst van ruim 3,5%. Terwijl oliedienstverlener SBM Offshore daalde door de lagere olieprijs.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rose mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
23: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
24: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
25: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
26: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
27: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. In het oosten is het eerst wat bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag begint het zonnig, maar later komen er van het zuidwesten uit enkele regen- en onweersbuien. Bij die buien kunnen er windstoten optreden. Het wordt warm, aan zee rond de 28 graden, in het oosten plaatselijk 34 graden. Als de buien passeren, zakt de temperatuur snel naar een graad of 22. Let op, er geldt code geel voor zeer warm weer in het hele land. Vanavond is er nog kans op een enkele bui. Vannacht vooral in het oosten nog wat regen mogelijk, verder droog met minimaal 19 graden. Morgen wisselend bewolkt, in het oosten een enkele bui. De temperatuur komt uit tussen 21 graden in het westen en 28 graden in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venraai, is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. Afgelopen nacht waren 250 tot 300 brandweermensen bezig met blussen. En ook vandaag gaat eenzelfde aantal aan het werk. Vanaf 9 uur vliegen blushelikopters van Defensie weer mee. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens, zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar, een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht.
5: Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
6: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer.
7: Door een grote brand in een natuurgebied bij Venraai rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9 uur stil tussen Venraai en Boksmeer, verwacht vervoerder Arriva. De brand woedt in de Rosmolen en de Boshuizer Bergen, aan beide kanten van het spoor dat door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer hervat kan worden, hangt af van het verloop van de brand. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen.
0: In een dierentuin in Tokio zijn drie leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. De Franse topchef Jean Humbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Humbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Humbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om het ontslag te hebben gevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden. Ze schrijft op Facebook dat ze veel heeft bereikt, zoals het opvoeren van Amerikaanse wapenleveringen en het behouden van steun, ook toen het politieke klimaat in Washington veranderde. Volgens Oekraïense media wordt Stefanishina onderzocht door het Oekraïense anticorruptiebureau voor wangedrag, maar ze is nog niet formeel ergens van beschuldigd. De ambassadeurspost is cruciaal voor Oekraïne, dat afhankelijk is van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. VMN Media heeft Vastgoedjournaal overgenomen. Het vastgoedvakblad komt daardoor onder één dak met andere vakmedia, zoals Vastgoedmarkt, Cobouw, Distrifood en Misset Horeca. Het bedrag van de overname is niet bekendgemaakt. Medewerkers van Vastgoedjournaal gaan mee naar VMN Media. Het blad blijft onder de eigen naam opereren. Lufthansa zag de winst afgelopen kwartaal kelderen door hoge brandstofkosten en stakingen. De brandstofkosten lagen 40% hoger dan vorig jaar door de oorlog in het Midden-Oosten. Stakingen van piloten en cabinepersoneel in april zorgden voor 200 miljoen euro extra kosten. De netto-winst daalde met 88% tot 123 miljoen euro. De omzet steeg met bijna 8% naar 11,1 miljard euro, vooral door vluchten naar Azië. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt.
1: In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%. Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD. Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor 60 handelspartners. De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Vorige maand voerde de regering Trump nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Amerikaanse staten en kleine bedrijven hebben al eerder met succes bezwaar gemaakt tegen wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde.
2: De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de hoge olieprijzen als gevolg van het tekort aan ruwe olie door de Iran-oorlog. Trump zei maandag in het Witte Huis dat bedrijven als ExxonMobil en Chevron veel te veel geld verdienen door het tekort. De twee Amerikaanse olie- en gasbedrijven boekten in het afgelopen kwartaal enorme winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen. De kwartaalwinsten van de twee maatschappijen stegen naar het hoogste niveau sinds 2022. Trump stelt dat de maatschappijen een deel van de winst moeten teruggeven aan het publiek en de prijzen aan de pomp moeten verlagen. De olieprijzen gingen in het tweede kwartaal met meer dan 25% omhoog vergeleken met het eerste kwartaal, nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz sterk had beperkt.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
13: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
14: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
15: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Macy Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. Alleen in het oosten eerst wat bewolkt. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richting. Vanmiddag wordt het eerst zonnig, maar later kunnen er van het zuidwesten uit enkele regen- en onweersbuien binnentrekken met kans op windstoten. Het wordt warm, 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Bij de buien daalt de temperatuur snel naar ongeveer 22 graden. Er geldt code geel voor zeer warm weer in het hele land. Vanavond is er nog kans op een enkele bui. Vannacht is er eerst in het oosten mogelijk een bui, verder blijft het droog met een minimum rond 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vooral in het oosten kans op een bui, met temperaturen tussen 21 en 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. 250 tot 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Blushelikopters van Defensie worden ingezet vanaf 9 uur vanochtend. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Arriva verwacht dat er tot zeker 6 uur vanavond geen treinen rijden tussen Venraai en Boksmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. De brand brak maandag uit in de Boshuizerbergen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens, zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar, een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1.446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht.
18: Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen.
4: Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
19: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen en bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterweg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt.
23: Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen.
24: In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden.
25: Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
26: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
0: De Franse topchef Jean Humbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Humbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Humbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
5: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door de sterk gestegen olieprijzen. Die stijging komt door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro, tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade door olie te transporteren via een pijplijn van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Die pijpleiding draait op maximale capaciteit.
6: Webwinkelconcern Zalando heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2026 verlaagd. Het bedrijf verwacht nu dat de groei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven range van 12 tot 17% uitkomt. De vooruitzichten voor de bedrijfswinst zijn bijgesteld naar een bedrag tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro. Zalando kende in het afgelopen kwartaal opnieuw een winstgevende groei, mede door de overname van de Duitse webshop About You en de inzet van kunstmatige intelligentie.
7: VMN Media heeft Vastgoedjournaal overgenomen. Het vastgoedvakblad komt daardoor onder één dak met andere vakmedia, zoals Vastgoedmarkt, Cobouw, Distrifood en Misset Horeca. Het bedrag van de overname is niet bekendgemaakt. Medewerkers van Vastgoedjournaal gaan mee naar VMN Media. Het blad blijft onder de eigen naam opereren.
8: Lufthansa zag de winst afgelopen kwartaal kelderen door hoge brandstofkosten en stakingen. De brandstofkosten lagen 40% hoger dan vorig jaar door de oorlog in het Midden-Oosten. Stakingen van piloten en cabinepersoneel in april zorgden voor 200 miljoen euro extra kosten. De netto-winst daalde met 88% tot 123 miljoen euro. De omzet steeg met bijna 8% naar 11,1 miljard euro, vooral door vluchten naar Azië.
9: ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar en de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt.
10: De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK's zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022.

0: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praesterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. Alleen in het oosten eerst wat bewolkt. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richting. Vanmiddag wordt het eerst zonnig, maar later kunnen er van het zuidwesten uit enkele regen- en onweersbuien binnentrekken met kans op windstoten. Het wordt warm, 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Bij de buien daalt de temperatuur snel naar ongeveer 22 graden. Er geldt code geel voor zeer warm weer in het hele land. Vanavond is er nog kans op een enkele bui. Vannacht is er eerst in het oosten mogelijk een bui, verder blijft het droog met een minimum rond 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vooral in het oosten kans op een bui, met temperaturen tussen 21 en 28 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. 250 tot 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Blushelikopters van Defensie worden ingezet vanaf 9 uur vanochtend. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Arriva verwacht dat er tot zeker 6 uur vanavond geen treinen rijden tussen Venraai en Boksmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. De brand brak maandag uit in de Boshuizer Bergen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens, zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar, een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1.446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind

0: verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen en bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterweg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen. In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. De Franse topchef Jean Humbert is gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Tegen hem zijn zeker 3 aanklachten gedaan die teruggaan tot 2012. De voormalige Miss Frankrijk 2006, Alexandra Rosenfeld, zegt dat Humbert haar neus in 2013 heeft gebroken tijdens opnames van een programma dat ze samen presenteerde. Humbert ontkent alle beschuldigingen en nam volgens zijn advocaten bewijs mee dat zijn versie ondersteunt. Hij is bekend van sterrenrestaurants als La Palme d'Or in Cannes en het Plaza Athénée in Parijs. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door de sterk gestegen olieprijzen. Die stijging komt door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro, tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade door olie te transporteren via een pijplijn van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Die pijpleiding draait op maximale capaciteit. Wetwinkelconcern Zalando heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2026 verlaagd. Het bedrijf verwacht nu dat de groei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven range van 12-17% uitkomt. De vooruitzichten voor de bedrijfswinst zijn bijgesteld naar een bedrag tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro. Zalando kende in het afgelopen kwartaal opnieuw een winstgevende groei, mede door de overname van de Duitse webshop About You en de inzet van kunstmatige intelligentie. VMN Media heeft Vastgoedjournaal overgenomen. Het vastgoedvakblad komt daardoor onder één dak met andere vakmedia, zoals Vastgoedmarkt, Cobouw, Distrifood en Misset Horeca. Het bedrag van de overname is niet bekendgemaakt. Medewerkers van Vastgoedjournaal gaan mee naar VMN Media. Het blad blijft onder de eigen naam opereren. Lufthansa zag de winst afgelopen kwartaal kelderen door hoge brandstofkosten en stakingen. De brandstofkosten lagen 40% hoger dan vorig jaar door de oorlog in het Midden-Oosten. Stakingen van piloten en cabinepersoneel in april zorgden voor 200 miljoen euro extra kosten. De netto-winst daalde met 88% tot 123 miljoen euro. De omzet steeg met bijna 8% naar 11,1 miljard euro, vooral door vluchten naar Azië. ING Research verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit en volgend jaar maar licht stijgt. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 7% minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank denkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2026 licht stijgt, naar ongeveer 71.000. En in 2027 verder toeneemt tot 74.000. Stikstofbeperkingen, personeelstekort, te weinig capaciteit op het volle stroomnet en hoge bouwkosten blijven de productie remmen. Tussen vergunningverlening en oplevering zit vaak ruim 2 jaar. En de capaciteit bij bouwbedrijven blijft beperkt. De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,3% hoger op een recordstand van 53.178 punten. Vooral technologieaandelen stegen fors. Meta Platforms won 6%, Amazon steeg 4,6% en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van $3 biljoen. De olieprijs daalde. Brentolie zakte 4,6% nadat president Trump afzag van geplande aanvallen op Iran. Beleggers kijken deze week uit naar kwartaalresultaten van onder meer McDonald's, Disney en chipfabrikanten als AMD.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen.
3: Rose werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketiah Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham. Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praesterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praesterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon, al is het in het oosten eerst nog bewolkt. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag wordt het eerst zonnig, maar later kunnen er vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien binnenkomen met kans op windstoten. Het wordt erg warm, aan zee rond de 28 graden, maar in het oosten kan het plaatselijk oplopen tot 34 graden. Bij de buien zakt de temperatuur snel naar een graad of 22. Er geldt code geel vanwege de hitte. Vanavond en vannacht zijn er nog enkele buien mogelijk, vooral in het oosten. Morgen is het koeler met zo'n 21 graden in het westen en maximaal 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. 250 tot 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Blushelikopters van Defensie worden ingezet vanaf 9 uur vanochtend. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Arriva verwacht dat er tot zeker 6 uur vanavond geen treinen rijden tussen Venray en Boksmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. De brand brak maandag uit in de Boshuizer Bergen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venray en Nijmegen. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens, zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar, een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht.
6: Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
0: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het bij nachtelijke aanvallen 320 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten 9 anderen gewond. In de regio's rond Moskou en Sint-Petersburg liepen magazijnen schade op. Bij Sint-Petersburg werd een magazijn van online verkoper Wildberries getroffen en vloog in brand. Oekraïne voert regelmatig drone-aanvallen uit op Russische infrastructuur, waarbij Wildberries vaker doelwit is omdat Russische militairen er volgens Oekraïne spullen kunnen kopen die bruikbaar zijn in de oorlog.
7: Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen en bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterweg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt.
0: Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen.
8: In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
0: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Rabobank investeert de komende 3 jaar tot 2 miljard euro in het versterken van zijn IT- en datasystemen. De bank wil daarmee het gebruik van kunstmatige intelligentie opschalen en digitaal weerbaarder worden. Topman Stefan de Krane zegt dat AI, data en nieuwe technologieën de manier waarop klanten willen bankieren veranderen. De investeringen moeten de bank ook beter beschermen tegen mogelijke AI-gedreven cyberaanvallen, waarvoor de Nederlandse bank eerder dit jaar waarschuwde. Rabobank boekte in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst, evenveel als een jaar geleden. Het Japanse autoconcern Toyota heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt en zijn netto winst flink opgevoerd. De grootste autofabrikant ter wereld profiteerde van hogere verkopen van hybride voertuigen en kostenbesparingen. De omzet steeg naar omgerekend ongeveer 74,4 miljard euro. De winst kwam uit op bijna 1,5 biljoen yen. Toyota heeft zijn verwachtingen voor het hele boekjaar verhoogd en verwacht nu een omzet van 54 biljoen yen. In China kampt Toyota nog altijd met flinke concurrentie van Chinese producenten als BYD, die goedkopere en steeds geavanceerdere elektrische auto's en plug-in hybrides op de markt brengen. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door de sterk gestegen olieprijzen. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro, tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade van de Straat van Hormuz door olie te transporteren via een pijplijn naar de Rode Zee. Topman Amin Nasser spreekt van een ongekende verstoring van de oliemarkt en verwacht dat die verstoringen voorlopig zullen aanhouden. Saudi Aramco keert een kwartaaldividend uit van $21,9 miljard, een grote bron van inkomsten voor de Saoedische overheid. Wetwinkelconcern Zalando heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2026 verlaagd. Het bedrijf verwacht nu dat de groei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven range van 12-17% uitkomt. De verwachting voor de bedrijfswinst is bijgesteld naar een bedrag tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro.
10: Zalando behaalde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst van bijna 205 miljoen euro. De omzet groeide met bijna 21% tot ruim 3,4 miljard euro. Het aantal actieve gebruikers van de verschillende apps ligt op 62,5 miljoen. Bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder.
11: Hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten en stakingen hebben het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op de financiële resultaten van Lufthansa. De brandstofkosten lagen in het tweede kwartaal 40% hoger dan vorig jaar, waardoor het luchtvaartbedrijf bijna 750 miljoen euro meer kwijt was aan brandstof. Stakingen van piloten en cabinepersoneel in april zorgden voor zo'n 200 miljoen euro extra kosten. De netto-winst was 88% lager dan vorig jaar en kwam uit op 123 miljoen euro. Lufthansa heeft afgelopen kwartaal een bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Ook Air France KLM dingt mee naar een minderheidsbelang.
12: VMN Media heeft Vastgoedjournaal overgenomen. Het vastgoedvakblad komt daardoor onder één dak met andere vakmedia, zoals Vastgoedmarkt, Cobouw, Distrifood en Misset Horeca. Het bedrag van de overname is niet bekendgemaakt. Medewerkers van Vastgoedjournaal gaan mee naar VMN Media. Het blad blijft onder de eigen naam opereren.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinster Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
15: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
16: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.
17: AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV.
18: Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa.
19: Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. Al is het in het oosten eerst nog bewolkt. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag wordt het eerst zonnig, maar later kunnen er vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien binnenkomen met kans op windstoten. Het wordt erg warm, aan zee rond de 28 graden, maar in het oosten kan het plaatselijk oplopen tot 34 graden. Bij de buien zakt de temperatuur snel naar een graad of 22. Er geldt code geel vanwege de hitte. Vanavond en vannacht zijn er nog enkele buien mogelijk, vooral in het oosten. Morgen is het koeler met zo'n 21 graden in het westen en maximaal 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. 250 tot 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Blushelikopters van Defensie worden ingezet vanaf 9 uur vanochtend. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Arriva verwacht dat er tot zeker 6 uur vanavond geen treinen rijden tussen Venraai en Boksmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. De brand brak maandag uit in de Boshuizerbergen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens, zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar, een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1.446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht.
24: Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan.
25: Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
26: De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. De brand is nog niet onder controle. In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met blussen. Blushelikopters worden in het donker niet ingezet vanwege het slechte zicht. Ook rijden er in ieder geval tot 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Venraai en Boksmeer.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het bij nachtelijke aanvallen 320 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten 9 anderen gewond. In de regio's rond Moskou en Sint-Petersburg liepen magazijnen schade op. Bij Sint-Petersburg werd een magazijn van online verkoper Wildberries getroffen en vloog in brand. Oekraïne voert regelmatig drone-aanvallen uit op Russische infrastructuur, waarbij Wildberries vaker doelwit is omdat Russische militairen er volgens Oekraïne spullen kunnen kopen die bruikbaar zijn in de oorlog.
0: Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen. En bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterweg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt.
27: Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen. In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rabobank investeert de komende 3 jaar tot 2 miljard euro in het versterken van zijn IT- en datasystemen. De bank wil daarmee het gebruik van kunstmatige intelligentie opschalen en digitaal weerbaarder worden. Topman Stefaan de Kranen zegt dat AI, data en nieuwe technologieën de manier waarop klanten willen bankieren veranderen. De investeringen moeten de bank ook beter beschermen tegen mogelijke AI-gedreven cyberaanvallen, waarvoor de Nederlandse bank eerder dit jaar waarschuwde. Rabobank boekte in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst, evenveel als een jaar geleden.
27: Het Japanse autoconcern Toyota
4: heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt en zijn netto-winst flink opgevoerd. De grootste autofabrikant ter wereld profiteerde van hogere verkopen van hybride voertuigen en kostenbesparingen. De omzet steeg naar omgerekend ongeveer 74,4 miljard euro. De winst kwam uit op bijna 1,5 biljoen yen. Toyota heeft zijn verwachtingen voor het hele boekjaar verhoogd en verwacht nu een omzet van 54 biljoen yen. In China kampt Toyota nog altijd met flinke concurrentie van Chinese producenten als BYD, die goedkopere en steeds geavanceerdere elektrische auto's en plug-in hybrides op de markt brengen. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door de sterk gestegen olieprijzen. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro, tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade van de Straat van Hormuz door olie te transporteren via een pijplijn naar de Rode Zee. Topman Amin Nasser spreekt van een ongekende verstoring van de oliemarkt en verwacht dat die verstoringen voorlopig zullen aanhouden. Saudi Aramco keert een kwartaaldividend uit van 21,9 miljard dollar, een grote bron van inkomsten voor de Saoedische overheid. Wetwinkelconcern Zalando heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2026 verlaagd. Het bedrijf verwacht nu dat de groei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven range van 12 tot 17% uitkomt. De verwachting voor de bedrijfswinst is bijgesteld naar een bedrag tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro. Zalando behaalde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst van bijna 205 miljoen euro. De omzet groeide met bijna 21% tot ruim 3,4 miljard euro. Het aantal actieve gebruikers van de verschillende apps ligt op 62,5 miljoen. Bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder. Hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten en stakingen hebben het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op de financiële resultaten van Lufthansa. De brandstofkosten lagen in het tweede kwartaal 40% hoger dan vorig jaar, waardoor het luchtvaartbedrijf bijna 750 miljoen euro meer kwijt was aan brandstof. Stakingen van piloten en cabinepersoneel in april zorgden voor zo'n 200 miljoen euro extra kosten. De netto-winst was 88% lager dan vorig jaar en kwam uit op 123 miljoen euro. Lufthansa heeft afgelopen kwartaal een bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Ook Air France KLM dingt mee naar een minderheidsbelang. VMN Media heeft Vastgoedjournaal overgenomen. Het vastgoedvakblad komt daardoor onder één dak met andere vakmedia, zoals Vastgoedmarkt, Cobouw, Distrifood en Misset Horeca. Het bedrag van de overname is niet bekendgemaakt. Medewerkers van Vastgoedjournaal gaan mee naar VMN Media. Het blad blijft onder de eigen naam opereren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Meerkamper Sven Rozen mist de Europese kampioenschappen atletiek van volgende week in Birmingham vanwege een blessure. De 25-jarige atleet raakte vorige week geblesseerd bij het verspringen. Rozen werd tijdens de Olympische Spelen in Parijs vierde en is houder van het Nederlands record met 8.607 punten. Ook sprinter Nketia Sedo moet het EK vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.
7: Venus en Serena Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het Masters toernooi in Cincinnati. De zussen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022. Eerder dit jaar kregen ze ook een wildcard voor Wimbledon, maar daar kwamen ze niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel.
8: Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in twee sets, 7-6, 6-4.
9: Voor de 28-jarige Frits was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Macy Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. In het noordoosten begint het bewolkt. Vanmiddag eerst zonnig, maar in de tweede helft kunnen er van het zuidwesten uit enkele regen- en onweersbuien binnentrekken met kans op windstoten. Het wordt warm, 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het oosten. Bij de buien zakt de temperatuur snel naar ongeveer 22 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Morgen koeler met 21 tot 28 graden en wisselend bewolkt.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een blushhelikopter van Defensie vliegt weer boven de natuurbrand in Limburg. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venraai is nog niet onder controle. Maandag werden 2 Chinook-transporthelikopters ingezet met waterzakken van ongeveer 7600 liter. Vandaag wordt vooralsnog 1 helikopter gebruikt. 250 tot 300 brandweermensen proberen het vuur te blussen in een gebied van ongeveer 100 hectare. Een brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. 250 tot 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Blushelikopters van Defensie worden ingezet vanaf 9 uur vanochtend. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Arriva verwacht dat er tot zeker 6 uur vanavond geen treinen rijden tussen Venraai en Boksmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. De brand brak maandag uit in de Boshuizerbergen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens, zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar,
27: een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht.
2: Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan.
27: Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het bij nachtelijke aanvallen 320 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten 9 anderen gewond. In de regio's rond Moskou en Sint-Petersburg liepen magazijnen schade op. Bij Sint-Petersburg werd een magazijn van online verkoper Wildberries getroffen en vloog in brand. Oekraïne voert regelmatig drone-aanvallen uit op Russische infrastructuur, waarbij Wildberries vaker doelwit is omdat Russische militairen er volgens Oekraïne spullen kunnen kopen die bruikbaar zijn in de oorlog.
2: Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen en bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterweg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt.
27: Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen.
16: In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden.
27: Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening.
17: Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp.
18: Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers.

0: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De AEX-index op het Damrak is dinsdag verder gestegen, met de chipbedrijven voorop. Besi steeg bijna 5% nadat de Duitse investeringsbank Berenberg het aandeel op de kooplijst zette. Ook ASML en ASMI gingen omhoog, met plussen van 2,2 en 2,5%. De stemming op de beurs werd gesteund door fors hogere slotstanden op Wall Street, waar de Dow Jones-index een nieuw record bereikte. De AEX noteerde kort na opening 0,5% hoger op 1108,12 punten. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door sterk gestegen olieprijzen. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade van de straat van Hormuz door olie te transporteren via een pijplijn naar de Rode Zee. Topman Amin Nasser spreekt van een ongekende verstoring van de oliemarkt en verwacht dat die voorlopig aanhoudt. Saudi Aramco keert een kwartaaldividend uit van $21,9 miljard. Een belangrijke bron van inkomsten voor de Saoedische overheid.
3: Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in het versterken van zijn IT- en datasystemen. De bank wil daarmee het gebruik van kunstmatige intelligentie opschalen en zijn digitale weerbaarheid verbeteren. Topman Stefan de Krane verwacht dat de grotere inzet van AI op termijn ook banenverlies oplevert. Maar dat gaat volgens hem niet om hele grote aantallen. Rabobank zette in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst in de boeken. Evenveel als een jaar terug. De kosten voor kredietverliezen liepen wel op door 2 probleemdossiers in Zuid-Amerika.
4: Hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten en stakingen hebben het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op de financiële resultaten van Lufthansa. De brandstofkosten lagen in het tweede kwartaal 40% hoger dan vorig jaar, waardoor het luchtvaartbedrijf bijna 750 miljoen euro meer kwijt was aan brandstof. Stakingen van piloten en cabinepersoneel in april zorgden voor zo'n 200 miljoen euro extra kosten. De netto-winst was 88% lager dan vorig jaar en kwam uit op 123 miljoen euro. Lufthansa heeft afgelopen kwartaal een bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Ook Air France KLM dingt mee naar een minderheidsbelang.
5: Het Japanse autoconcern Toyota heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt en zijn netto-winst flink opgevoerd. De grootste autofabrikant ter wereld profiteerde van hogere verkopen van hybride voertuigen en kostenbesparingen. De omzet steeg naar omgerekend ongeveer 74,4 miljard euro. De winst kwam uit op bijna 1,5 biljoen yen. Toyota heeft zijn verwachtingen voor het hele boekjaar verhoogd en verwacht nu een omzet van 54 biljoen yen. In China kampt Toyota nog altijd met flinke concurrentie van Chinese producenten als BYD, die goedkopere en steeds geavanceerdere elektrische auto's en plug-in hybrides op de markt brengen.
6: Webwinkelconcern Zalando heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2026 verlaagd. Het bedrijf verwacht nu dat de groei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven range van 12 tot 17% uitkomt. De verwachting voor de bedrijfswinst is bijgesteld naar een bedrag tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro. Zalando behaalde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst van bijna 205 miljoen euro. De omzet groeide met bijna 21% tot ruim 3,4 miljard euro. Het aantal actieve gebruikers van de verschillende apps ligt op 62,5 miljoen. Bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Jodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.

0: De nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een blushhelikopter van Defensie vliegt weer boven de natuurbrand in Limburg. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venraai is nog niet onder controle. Maandag werden twee Chinook-transporthelikopters ingezet met waterzakken van ongeveer 7600 liter. Vandaag wordt vooralsnog één helikopter gebruikt. 250 tot 300 brandweermensen proberen het vuur te blussen in een gebied van ongeveer 100 hectare. Een brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. 250 tot 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Blushelikopters van Defensie worden ingezet vanaf 9 uur vanochtend. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Arriva verwacht dat er tot zeker 6 uur vanavond geen treinen rijden tussen Venraai en Boksmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. De brand brak maandag uit in de Boshuizenbergen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens, zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar, een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1.446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het bij nachtelijke aanvallen 320 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten 9 anderen gewond. In de regio's rond Moskou en Sint-Petersburg liepen magazijnen schade op. Bij Sint-Petersburg werd een magazijn van online verkoper Wildberries getroffen en vloog in brand. Oekraïne voert regelmatig drone-aanvallen uit op Russische infrastructuur, waarbij Wildberries vaker doelwit is omdat Russische militairen er volgens Oekraïne spullen kunnen kopen die bruikbaar zijn in de oorlog.
3: Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen. En bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterwegen.

0: weg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen. In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De AEX-index op het Damrak is dinsdag verder gestegen, met de chipbedrijven voorop. Besi steeg bijna 5% nadat de Duitse investeringsbank Berenberg het aandeel op de kooplijst zette. Ook ASML en ASMI gingen omhoog, met plussen van 2,2 en 2,5%. De stemming op de beurs werd gesteund door fors hogere slotstanden op Wall Street, waar de Dow Jones-index een nieuw record bereikte. De AEX noteerde kort na opening 0,5% hoger op 1108,12 punten. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door sterk gestegen olieprijzen. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade van de straat van Hormuz door olie te transporteren via een pijplijn naar de Rode Zee. Topman Amin Nasser spreekt van een ongekende verstoring van de oliemarkt en verwacht dat die voorlopig aanhoudt. Saudi Aramco keert een kwartaaldividend uit van 21,9 miljard dollar, een belangrijke bron van inkomsten voor de Saoedische overheid. Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in het versterken van zijn IT- en datasystemen. De bank wil daarmee het gebruik van kunstmatige intelligentie opschalen en zijn digitale weerbaarheid verbeteren. Topman Stefan de Kranen verwacht dat de grotere inzet van AI op termijn ook banenverlies oplevert. Maar dat gaat volgens hem niet om hele grote aantallen. Rabobank zette in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst in de boeken evenveel als een jaar terug. De kosten voor kredietverliezen liepen wel op door twee probleemdossiers in Zuid-Amerika. Hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten en stakingen hebben het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op de financiële resultaten van Lufthansa. De brandstofkosten lagen in het tweede kwartaal 40% hoger dan vorig jaar, waardoor het luchtvaartbedrijf bijna 750 miljoen euro meer kwijt was aan brandstof. Stakingen van piloten en cabinepersoneel in april zorgden voor zo'n 200 miljoen euro extra kosten. De netto-winst was 88% lager dan vorig jaar en kwam uit op 123 miljoen euro. Lufthansa heeft afgelopen kwartaal een bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Ook Air France KLM dingt mee naar een minderheidsbelang. Het Japanse autoconcern Toyota heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt en zijn netto-winst flink opgevoerd. De grootste autofabrikant ter wereld profiteerde van hogere verkopen van hybride voertuigen en kostenbesparingen. De omzet steeg naar omgerekend ongeveer 74,4 miljard euro. De winst kwam uit op bijna 1,5 biljoen yen. Toyota heeft zijn verwachtingen voor het hele boekjaar verhoogd en verwacht nu een omzet van 54 biljoen yen. In China kampt Toyota nog altijd met flinke concurrentie van Chinese producenten als BYD, die goedkopere en steeds geavanceerdere elektrische auto's en plug-in hybrides op de markt brengen. Wetwinkelconcern Zalando heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2026 verlaagd. Het bedrijf verwacht nu dat de groei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven range van 12 tot 17% uitkomt. De verwachting voor de bedrijfswinst is bijgesteld naar een bedrag tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro. Zalando behaalde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst van bijna 205 miljoen euro. De omzet groeide met bijna 21% tot ruim 3,4 miljard euro. Het aantal actieve gebruikers van de verschillende apps ligt op 62,5 miljoen. Bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Macy Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Turner Elijah Faverus is opgenomen in de Nederlandse selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De 19-jarige Faverus won 3 van de 4 kwalificatiewedstrijden en verzekerde zich daarmee als meerkamper van een plek. De ploeg bestaat verder uit Loran de Munck, Jermaine Grunberg, Amine Abaidi en Jordi Hagenaar, terwijl Martijn de Veer individueel in actie komt. De mannenploeg richt zich op een top 6 klassering in de landenwedstrijd om zo een teamticket voor de WK in oktober in Rotterdam veilig te stellen. De Europese titelstrijd voor mannen vindt plaats van 19 tot en met 23 augustus. Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Vladimir Petkovic. De 62-jarige Bosnier vertrekt in onderling overleg, ondanks het nieuwe tweejarige contract dat hij vlak voor het WK tekende. Op het toernooi strandde Algerije in de 16e finales tegen Zwitserland. Petkovic was eerder van 2014 tot 2021 bondscoach van Zwitserland en begon in 2024 bij Algerije. Het Noord-Afrikaanse land begint in september aan de kwalificatie voor de volgende Afrika Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. In het noordoosten begint het bewolkt. Vanmiddag eerst zonnig, maar in de tweede helft kunnen er van het zuidwesten uit enkele regen- en onweersbuien binnentrekken met kans op windstoten. Het wordt warm, 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het oosten. Bij de buien zakt de temperatuur snel naar ongeveer 22 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Voor het hele land geldt code geel vanwege de warmte. Morgen koeler met 21 tot 28 graden en wisselend bewolkt. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een blushhelikopter van Defensie vliegt weer boven de natuurbrand in Limburg. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venraai is nog niet onder controle. Maandag werden twee Chinook-transporthelikopters ingezet met waterzakken van ongeveer 7600 liter. Vandaag wordt vooralsnog één helikopter gebruikt. 250 tot 300 brandweermensen proberen het vuur te blussen in een gebied van ongeveer 100 hectare. Een brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. 250 tot 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Blushelikopters van Defensie worden ingezet vanaf 9 uur vanochtend. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Arriva verwacht dat er tot zeker 6 uur vanavond geen treinen rijden tussen Venraai en Boksmeer door een grote brand in een natuurgebied in Noord-Limburg. De brand brak maandag uit in de Boshuizenbergen. De regionale vervoerder zet bussen in tussen Venraai en Nijmegen. De politie neemt steeds vaker wapens in beslag die lijken op echte vuurwapens, zoals pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen, schrijft de NOS. Het aantal inbeslagnames steeg van 4.080 in 2022 naar 5.165 vorig jaar, een toename van bijna 27%. Vooral pepperspray is populair. Vorig jaar nam de politie 1446 stuks in beslag, tegen 992 in 2022. In de eerste helft van 2026 werden er al 851 in beslag genomen. De wapens zijn in Nederland verboden, maar worden vlak over de grens in Duitsland eenvoudig gekocht en het land binnengebracht. Een natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is uitgebreid naar 100 hectare. Maandagmiddag was nog 21 hectare getroffen. Door draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller naar alle kanten. De brandweer heeft stoplijnen getrokken bij de Maashessenweg en de spoorlijn om de brand in te dammen. Op één plek is het vuur al over de spoorlijn heen gegaan. Het NL-alert voor de natuurbrand bij de Rosmolen in Noord-Limburg blijft voorlopig van kracht. Inwoners van onder andere Smakt en Holtees moeten uit de rook blijven, ramen en deuren sluiten en de hulpdiensten de ruimte geven. Rond 3 uur vannacht draaide de wind en komt nu vanuit het westen, waardoor de rook naar het oosten trekt. Mensen die eerder geen last hadden van de rook, kunnen daar nu wel hinder van ondervinden. Ook voor hen geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het bij nachtelijke aanvallen 320 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten 9 anderen gewond. In de regio's rond Moskou en Sint-Petersburg liepen magazijnen schade op. Bij Sint-Petersburg werd een magazijn van online verkoper Wildberries getroffen en vloog in brand. Oekraïne voert regelmatig drone-aanvallen uit op Russische infrastructuur, waarbij Wildberries vaker doelwit is omdat Russische militairen er volgens Oekraïne spullen kunnen kopen die bruikbaar zijn in de oorlog.
7: Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen en bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterweg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt.
0: Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen en 6 anderen gewond geraakt. Een industriegebied in het district Tsjechov werd getroffen, waarbij meerdere branden ontstonden. Ook een woning en een auto raakten beschadigd. Volgens Russische berichten is opnieuw een locatie van webwinkel Wildberries getroffen. Oekraïne viel de afgelopen weken vaker distributiecentra van het bedrijf aan, omdat Kiev stelt dat Wildberries de Russische krijgsmacht ondersteunt met de levering van militaire goederen.
7: In een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk overleden aan een hitteberoerte. Sinds half juli vertoonden 10 van de 16 leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Volgens de dierentuin zijn leeuwen wel gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt nu extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners. In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Het dodental van de aardbevingen die Venezuela in juni troffen is opgelopen tot 6.125. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez maandag bekendgemaakt. Bijna 61.000 mensen zijn in ziekenhuizen behandeld en ruim 16% van het puin is geruimd. Waarnemend president Delcy Rodriguez verdedigt de respons van haar regering na kritiek op de hulpverlening. Volgens critici kwamen militairen en functionarissen te laat en kregen slachtoffers onvoldoende hulp. Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. De bemiddelaars wijzen in een gezamenlijke verklaring op voortdurende Israëlische schendingen, waaronder het bombarderen van zorginstellingen en burgerslachtoffers. Bij hernieuwde aanvallen zijn volgens berichten meer dan 20 mensen om het leven gekomen. De landen roepen Israël op zich te houden aan de verplichtingen uit de wapenstilstandsovereenkomst die vorige week door president Trump werd aangekondigd. Een vertegenwoordiger van de Vredesraad van Trump heeft premier Netanyahu ontmoet
0: en benadrukt dat Israël zich pas terugtrekt als de ontwapening van Hamas is voltooid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
7: De AIX-index op het Damrak is dinsdag verder gestegen, met de chipbedrijven voorop. Besi steeg bijna 5% nadat de Duitse investeringsbank Berenberg het aandeel op de kooplijst zette. Ook ASML en ASMI gingen omhoog, met plussen van 2,2 en 2,5%. De stemming op de beurs werd gesteund door fors hogere slotstanden op Wall Street, waar de Dow Jones-index een nieuw record bereikte. De AIX noteerde kort na opening 0,5% hoger op 1108,12 punten.
0: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door sterk gestegen olieprijzen. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade van de straat van Hormuz door olie te transporteren via een pijplijn naar de Rode Zee. Topman Amin Nasser spreekt van een ongekende verstoring van de oliemarkt en verwacht dat die voorlopig aanhoudt. Saudi Aramco keert een kwartaaldividend uit van $21,9 miljard, een belangrijke bron van inkomsten voor de Saoedische overheid.
7: Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in het versterken van zijn IT- en datasystemen. De bank wil daarmee het gebruik van kunstmatige intelligentie opschalen en zijn digitale weerbaarheid verbeteren. Topman Stefan de Kranen verwacht dat de grotere inzet van AI op termijn ook banenverlies oplevert. Maar dat gaat volgens hem niet om hele grote aantallen. Rabobank zette in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst in de boeken. Evenveel als een jaar terug. De kosten voor kredietverliezen liepen wel op door 2 probleemdossiers in Zuid-Amerika.
0: Hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten en stakingen hebben het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op de financiële resultaten van Lufthansa. De brandstofkosten lagen in het tweede kwartaal 40% hoger dan vorig jaar, waardoor het luchtvaartbedrijf bijna 750 miljoen euro meer kwijt was aan brandstof. Stakingen van piloten en cabinepersoneel in april zorgden voor zo'n 200 miljoen euro extra kosten. De netto-winst was 88% lager dan vorig jaar en kwam uit op 123 miljoen euro. Lufthansa heeft afgelopen kwartaal een bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Ook Air France KLM dingt mee naar een minderheidsbelang.
7: Het Japanse autoconcern Toyota heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt en zijn netto-winst flink opgevoerd. De grootste autofabrikant ter wereld profiteerde van hogere verkopen van hybride voertuigen en kostenbesparingen. De omzet steeg naar omgerekend ongeveer 74,4 miljard euro. De winst kwam uit op bijna 1,5 biljoen yen. Toyota heeft zijn verwachtingen voor het hele boekjaar verhoogd en verwacht nu een omzet van 54 biljoen yen. In China kampt Toyota nog altijd met flinke concurrentie van Chinese producenten als BYD, die goedkopere en steeds geavanceerdere elektrische auto's en plug-in hybrides op de markt brengen. Webwinkelconcern Zalando heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2026 verlaagd. Het bedrijf verwacht nu dat de groei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven range van 12 tot 17% uitkomt. De verwachting voor de bedrijfswinst is bijgesteld naar een bedrag tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro. Zalando behaalde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst van bijna 205 miljoen euro. De omzet groeide met bijna 21% tot ruim 3,4 miljard euro. Het aantal actieve gebruikers van de verschillende apps ligt op 62,5 miljoen. Bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Taylor Fritz heeft voor het eerst het ATP-toernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale de 19-jarige Spanjaard Rafael Yodar in 2 sets, 7-6, 6-4. Voor de 28-jarige Fritz was het zijn 11e ATP-titel. Talon Griekspoor, de enige Nederlandse deelnemer in Washington, verloor in de eerste ronde van de Chileen Alejandro Tabilo. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Turner Elijah Faverus is opgenomen in de Nederlandse selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De 19-jarige Faverus won 3 van de 4 kwalificatiewedstrijden en verzekerde zich daarmee als meerkamper van een plek. De ploeg bestaat verder uit Loran de Munk, Germaine Grunberg, Amine Abaidi en Jordi Hagenaar, terwijl Martijn de Veer individueel in actie komt. De mannenploeg richt zich op een top 6 klassering in de landenwedstrijd om zo een teamticket voor de WK in oktober in Rotterdam veilig te stellen. De Europese titelstrijd voor mannen vindt plaats van 19 tot en met 23 augustus. Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Vladimir Petkovic. De 62-jarige Bosnier vertrekt in onderling overleg, ondanks het nieuwe 2-jarige contract dat hij vlak voor het WK tekende. Op het toernooi strandde Algerije in de 16e finales tegen Zwitserland. Petkovic was eerder van 2014 tot 2021 bondscoach van Zwitserland en begon in 2024 bij Algerije. Het Noord-Afrikaanse land begint in september aan de kwalificatie voor de volgende Afrika Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. Alleen in het noordoosten is het eerst bewolkt. Later vanmiddag kunnen er vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien binnentrekken met kans op windstoten. Het wordt warm, 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Bij de buien kan de temperatuur snel zakken naar een graad of 22. Er geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond en vannacht is er nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Vannacht koelt het af naar 19 graden, in de steden blijft het boven de 20. Morgen wordt het wisselend bewolkt en wat koeler, met temperaturen tussen 21 en 28 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: De brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray zorgt dinsdagochtend voor geuroverlast in de omgeving van Nijmegen. In gemeenten als Nijmegen, Heumen en Bergendal is een sterke brandlucht te ruiken, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De geur heeft het gebied bereikt doordat de wind is gedraaid en nu vanuit het zuiden waait. Mensen met klachten wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Ruim 250 brandweermensen en een blushelikopter proberen de brand onder controle te krijgen. Tot nu toe is ongeveer 100 hectare getroffen. Burgemeester Michiel Uydehaag van Venray noemt de impact van de brand in de Boshuizenbergen groot. Van de getroffen vierkante kilometer natuur is volgens hem weinig meer over, wat hij dramatisch noemt. De burgemeester bezocht dinsdagochtend de verzamelplaats van hulpdiensten bij Hotel Asteria en sprak met brandweermensen die de hele nacht hebben gewerkt. In de omgeving van de brand zijn een camping en vier woningen ontruimd vanwege rookoverlast. Uydehaag roept mensen op weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten hun werk te laten doen. Oudea, het bedrijf achter Ecoplaza, roept potten gemengde notenpasta zeezout van het merk Horizon terug. Door een productiefout kunnen er stukjes glas in zitten. Het gaat om potten van 350 gram met houdbaarheidsdatum 28 december 2027. Volgens een medewerker van producent Horizon Natuurvoeding zijn er ook potten met de productiefout verkocht in andere winkels. De politie maakt zich zorgen over de toename van in beslag genomen gas- en alarmpistolen, meldt een woordvoerder. Het aantal steeg van 1685 in 2022 naar 1959 vorig jaar. Ook pepperspray is populairder geworden. Het aantal in beslagnames steeg van 992 in 2022 naar 1446 vorig jaar. De wapens worden vaak net over de grens gekocht, bijvoorbeeld in Duitsland, en komen vervolgens eenvoudig Nederland binnen. In Nederland is het verboden om een wapen te kopen dat nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden is. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en België meer moeten samenwerken voor stroomproductie. Hij sprak dat uit tijdens de opening van hoogspanningsstation Brabo 3 in Antwerpen. Het station moet het elektriciteitsnet rond Antwerpen versterken en de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger maken. Volgens Jetten is het zorgen voor eigen energie de laatste jaren ook een veiligheidsvraagstuk geworden. Hij was samen met de Belgische premier Bart De Wever bij de opening. Blushelikopters van Defensie zijn dinsdagochtend weer ingezet bij de natuurbrand in Limburg. De eerste helikopter ging rond 20:30 de lucht in. Een tweede Chinook transporthelikopter is onderweg. Het blussen wordt bemoeilijkt doordat de luchtvochtigheid is gedaald en de wind is aangetrokken. De komende uren zijn 250 tot 300 brandweermensen aan het werk om het vuur te blussen. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. De brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray is nog niet onder controle. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Op de Krim zijn zeker 4 mensen omgekomen nadat een militair het vuur opende. Volgens gouverneur Mikhail Razvozhayev schoot de militair eerst een medemilitair dood en daarna 3 burgers. De omgekomen burgers zijn 2 mannen van 71 en 59 jaar en een vrouw van 64. De schutter is aangehouden. De Krim is sinds de Russische annexatie in 2014 een belangrijke militaire uitvalsbasis tijdens de oorlog in Oekraïne. Leerlingen die op jonge leeftijd beginnen met sociale media halen slechtere schoolresultaten dan kinderen die dat later doen. Dat blijkt uit Italiaans onderzoek in het vakblad Nature Human Behavior. Vroege gebruikers scoorden slechter voor Italiaans en wiskunde, met volgens sommige berekeningen een leerachterstand van een half jaar. Bij Engels werd geen negatief verband gevonden. Mogelijk omdat veel content op sociale media in het Engels is. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben aangekondigd de minimumleeftijd voor sociale media te verhogen naar 15 of 16 jaar. Voor de kust van Spanje wordt gevreesd dat 17 migranten zijn omgekomen tijdens een overtocht naar Europa. Ten zuiden van Mallorca zijn twee overlevenden gered van een boot die ruim 2 weken op drift was. Zij verklaarden dat oorspronkelijk 19 mensen aan boord waren. De twee overlevenden, vermoedelijk uit Noord-Afrika, zijn met uitdrogings- en ondervoedingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 2014 zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie tienduizenden migranten omgekomen op de Middellandse Zee. De natuurbrand ten westen van Athene is grotendeels onder controle, meldt de Griekse brandweer. Het blussen gaat dinsdag voor de 5e dag door, met honderden brandweerlieden en 30 blusvliegtuigen en helikopters. De brand heeft tot nu toe ruim 13.000 hectare getroffen. Zondag kwamen 2 inzittenden, een Deen en een Griek, om bij een botsing tussen 2 blushelikopters. De brandweer ziet de hete middaguren nog steeds als risico voor verdere verspreiding. Rusland zegt dat het bij nachtelijke aanvallen 320 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten 9 anderen gewond. In de regio's rond Moskou en Sint-Petersburg liepen magazijnen schade op. Bij Sint-Petersburg werd een magazijn van online verkoper Wildberries getroffen en vloog in brand. Oekraïne voert regelmatig drone-aanvallen uit op Russische infrastructuur, waarbij Wildberries vaker doelwit is omdat Russische militairen er volgens Oekraïne spullen kunnen kopen die bruikbaar zijn in de oorlog. Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen en bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterweg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: Het aantal brouwerijen in Duitsland is gedaald naar 1415. Het laagste niveau in bijna 10 jaar. Dat zijn er 53 minder dan een jaar eerder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. De daling komt doordat er al jaren minder bier wordt verkocht en producenten te maken hebben met sterk stijgende kosten. De vraag naar alcoholvrij bier groeit wel, maar dat compenseert de afname van traditioneel bier niet. De zuidelijke deelstaat Beieren telde vorig jaar de meeste brouwerijen, 588 in totaal.
11: Rabobank-topman Stefan de Kranen is blij dat de overheid met het stikstofpakket van juni eindelijk contouren heeft geschetst van een oplossing voor de stikstofcrisis. Volgens de baas van de huisbank van veel agrariërs zal een aantal boeren wel geraakt worden, maar niks doen zou slechter zijn. De Kranen vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Alles hangt nu af van de uitwerking, zegt hij. Het moet juridisch implementeerbaar en werkbaar zijn. En er moet uiteindelijk ook voor de boer een verdienmodel zijn. Tanken in België wordt woensdag een stuk goedkoper. De maximumprijs voor een liter euro 95 zakt met ruim 9 cent tot 1,866 euro, meldt de Federale Overheidsdienst Economie. In Nederland is de adviesprijs dinsdag met ruim 2 cent gedaald tot 2,599 euro per liter. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee opgelopen tot boven de 70 cent. De prijs van benzine en diesel reageert met vertraging op de olieprijzen, die maandag flink omlaag gingen na uitspraken van president Trump over het voorlopig afblazen van een geplande aanval op Iran.
7: De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omhoog, onder aanvoering van de chipbedrijven. De stemming werd gesteund door de fors hogere slotstanden op Wall Street, waar de Dow Jones-index een nieuw record bereikte. Bij de Amsterdamse hoofdfondsen stond chiptoeleverancier Besi bovenaan, met een winst van ruim 4%, nadat de Duitse investeringsbank Berenberg het aandeel op de kooplijst zette. Branchegenoten ASML en ASMI volgden met plussen van 2,5%. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6% hoger, op 1108,30 punten. Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in het versterken van zijn IT- en datasystemen. Daarmee wil de bank het gebruik van kunstmatige intelligentie opschalen, heeft het financiële concern aangekondigd bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Topman Stefaan de Krane denkt dat de grotere inzet van AI op termijn ook banenverlies oplevert. Maar dat gaat volgens hem niet om hele grote aantallen. De investeringen zijn mede bedoeld om de bank digitaal weerbaarder te maken. Rabobank zette in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst in de boeken. Evenveel als een jaar terug.
0: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door sterk gestegen olieprijzen. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade van de straat van Hormuz door olie te transporteren via een pijplijn naar de Rode Zee. Topman Amin Nasser spreekt van een ongekende verstoring van de oliemarkt en verwacht dat die voorlopig aanhoudt. Saudi Aramco keert een kwartaaldividend uit van $21,9 miljard, een belangrijke bron van inkomsten voor de Saoedische overheid.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Vladimir Petkovic. De 62-jarige Bosnier vertrekt in onderling overleg, ondanks het nieuwe 2-jarige contract dat hij vlak voor het WK tekende. Op het toernooi strandde Algerije in de 16e finales tegen Zwitserland. Petkovic was eerder van 2014 tot 2021 bondscoach van Zwitserland en begon in 2024 bij Algerije. Het Noord-Afrikaanse land begint in september aan de kwalificatie voor de volgende Afrika Cup. Turner Elijah Faverus is opgenomen in de Nederlandse selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De 19-jarige Faverus won 3 van de 4 kwalificatiewedstrijden en verzekerde zich daarmee als meerkamper van een plek. De ploeg bestaat verder uit Loran de Munk, Germain Grunberg, Amine Abaidi en Jordi Hagenaar, terwijl Martijn de Veer individueel in actie komt. De mannenploeg richt zich op een top 6 klassering in de landenwedstrijd om zo een teamticket voor de WK in oktober in Rotterdam veilig te stellen. De Europese titelstrijd voor mannen vindt plaats van 19 tot en met 23 augustus. Ajax heeft de Duitse doelman Marc-André ter Stegen op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. De 34-jarige keeper, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, wordt herenigd met trainer Michel. De twee werkten eerder dit jaar samen bij Girona. Ter Stegen kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed en kwam daardoor weinig in actie. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een directe versterking voor de selectie. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met perioden van zon. Alleen in het noordoosten is het eerst bewolkt. Later vanmiddag kunnen er vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien binnentrekken met kans op windstoten. Het wordt warm, 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Bij de buien kan de temperatuur snel zakken naar een graad of 22. Er geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond en vannacht is er nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Vannacht koelt het af naar 19 graden, in de steden blijft het boven de 20. Morgen wordt het wisselend bewolkt en wat koeler, met temperaturen tussen 21 en 28 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray zorgt dinsdagochtend voor geuroverlast in de omgeving van Nijmegen. In gemeenten als Nijmegen, Heumen en Bergendal is een sterke brandlucht te ruiken, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De geur heeft het gebied bereikt doordat de wind is gedraaid en nu vanuit het zuiden waait. Mensen met klachten wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Ruim 250 brandweermensen en een blushelikopter proberen de brand onder controle te krijgen. Tot nu toe is ongeveer 100 hectare getroffen. Burgemeester Michiel Uydehaag van Venray noemt de impact van de brand in de Boshuizenbergen groot. Van de getroffen vierkante kilometer natuur is volgens hem weinig meer over, wat hij dramatisch noemt. De burgemeester bezocht dinsdagochtend de verzamelplaats van hulpdiensten bij Hotel Asteria en sprak met brandweermensen die de hele nacht hebben gewerkt. In de omgeving van de brand zijn een camping en vier woningen ontruimd vanwege rookoverlast. Uydehaag roept mensen op weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten hun werk te laten doen.
15: Oudea, het bedrijf achter Ecoplaza, roept potten gemengde notenpasta zeezout van het merk Horizon terug. Door een productiefout kunnen er stukjes glas in zitten. Het gaat om potten van 350 gram met houdbaarheidsdatum 28 december 2027. Volgens een medewerker van producent Horizon Natuurvoeding zijn er ook potten met de productiefout verkocht in andere winkels.
16: De politie maakt zich zorgen over de toename van in beslag genomen gas- en alarmpistolen, meldt een woordvoerder. Het aantal steeg van 1685 in 2022 naar 1959 vorig jaar. Ook pepperspray is populairder geworden. Het aantal inbeslagnames steeg van 992 in 2022 naar 1446 vorig jaar. De wapens worden vaak net over de grens gekocht, bijvoorbeeld in Duitsland, en komen vervolgens eenvoudig Nederland binnen. In Nederland is het verboden om een wapen te kopen dat nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden is.
17: Premier Rob Jette zegt dat Nederland en België meer moeten samenwerken voor stroomproductie. Hij sprak dat uit tijdens de opening van hoogspanningsstation Brabo 3 in Antwerpen.
18: Het station moet het elektriciteitsnet rond Antwerpen versterken en de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger maken. Volgens Jette is het zorgen voor eigen energie de laatste jaren ook een veiligheidsvraagstuk geworden. Hij was samen met de Belgische premier Bart De Wever bij de opening.
19: Blushelikopters van Defensie zijn dinsdagochtend weer ingezet bij de natuurbrand in Limburg. De eerste helikopter ging rond 9:30 de lucht in. Een tweede Chinook transporthelikopter is onderweg. Het blussen wordt bemoeilijkt doordat de luchtvochtigheid is gedaald en de wind is aangetrokken. De komende uren zijn 250 tot 300 brandweermensen aan het werk om het vuur te blussen. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen. De brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai is nog niet onder controle. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Op de Krim zijn zeker 4 mensen omgekomen nadat een militair het vuur opende. Volgens gouverneur Mikhail Razvozhayev schoot de militair eerst een medemilitair dood en daarna 3 burgers. De omgekomen burgers zijn 2 mannen van 71 en 59 jaar en een vrouw van 64. De schutter is aangehouden. De Krim is sinds de Russische annexatie in 2014 een belangrijke militaire uitvalsbasis tijdens de oorlog in Oekraïne.
22: Leerlingen die op jonge leeftijd beginnen met sociale media halen slechtere schoolresultaten dan kinderen die dat later doen. Dat blijkt uit Italiaans onderzoek in het vakblad Nature Human Behavior. Vroege gebruikers scoorden slechter voor Italiaans en wiskunde, met volgens sommige berekeningen een leerachterstand van een 30 jaar. Bij Engels werd geen negatief verband gevonden, mogelijk omdat veel content op sociale media in het Engels is. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben aangekondigd de minimumleeftijd voor sociale media te verhogen naar 15 of 16 jaar.
23: Voor de kust van Spanje wordt gevreesd dat 17 migranten zijn omgekomen tijdens een overtocht naar Europa. Ten zuiden van Mallorca zijn 2 overlevenden gered van een boot die ruim 2 weken op drift was. Zij verklaarden dat oorspronkelijk 19 mensen aan boord waren. De 2 overlevenden, vermoedelijk uit Noord-Afrika, zijn met uitdrogings- en ondervoedingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 2014 zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie 10.000 migranten omgekomen op de Middellandse Zee.
24: De natuurbrand ten westen van Athene is grotendeels onder controle, meldt de Griekse brandweer. Het blussen gaat dinsdag voor de 5e dag door, met honderden brandweerlieden en 30 blusvliegtuigen en helikopters. De brand heeft tot nu toe ruim 13.000 hectare getroffen. Zondag kwamen 2 inzittenden, een Deen en een Griek, om bij een botsing tussen 2 blushelikopters. De brandweer ziet de hete middaguren nog steeds als risico voor verdere verspreiding.
25: Rusland zegt dat het bij nachtelijke aanvallen 320 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten 9 anderen gewond. In de regio's rond Moskou en Sint-Petersburg liepen magazijnen schade op. Bij Sint-Petersburg werd een magazijn van online verkoper Wildberries getroffen en vloog in brand. Oekraïne voert regelmatig drone-aanvallen uit op Russische infrastructuur, waarbij Wildberries vaker doelwit is omdat Russische militairen er volgens Oekraïne spullen kunnen kopen die bruikbaar zijn in de oorlog.
26: Iran en Oman werken aan een deal over het beheer van de Straat van Hormuz. Dat schrijft de New York Times op basis van Iraanse en Amerikaanse bronnen. Schepen die naar de Perzische Golf varen, zouden dan langs Iran moeten varen en bij het verlaten van de golf langs de kust van Oman. De landen delen de opbrengsten van servicekosten die schepen moeten betalen. Iran wil de waterweg wel gesloten houden totdat de Amerikaanse zeeblokkade verdwijnt.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
7: Het aantal brouwerijen in Duitsland is gedaald naar 1415. Het laagste niveau in bijna 10 jaar. Dat zijn er 53 minder dan een jaar eerder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. De daling komt doordat er al jaren minder bier wordt verkocht en producenten te maken hebben met sterk stijgende kosten.

0: De Kranen vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Alles hangt nu af van de uitwerking, zegt hij. Het moet juridisch implementeerbaar en werkbaar zijn. En er moet uiteindelijk ook voor de boer een verdienmodel zijn.
1: Tanken in België wordt woensdag een stuk goedkoper. De maximumprijs voor een liter euro 95 zakt met ruim 9 cent tot 1,866 euro, meldt de federale overheidsdienst Economie. In Nederland is de adviesprijs dinsdag met ruim 2 cent gedaald tot 2,599 euro per liter. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee opgelopen tot boven de 70 cent. De prijs van benzine en diesel reageert met vertraging op de olieprijzen, die maandag flink omlaag gingen na uitspraken van president Trump over het voorlopig afblazen van een geplande aanval op Iran. De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omhoog, onder aanvoering van de chipbedrijven. De stemming werd gesteund door de fors hogere slotstanden op Wall Street, waar de Dow Jones-index een nieuw record bereikte. Bij de Amsterdamse hoofdfondsen stond chiptoeleverancier BESI bovenaan, met een winst van ruim 4%, nadat de Duitse investeringsbank Berenberg het aandeel op de kooplijst zette. Branchegenoten ASML en ASMI volgden met plussen van 2,5%. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6% hoger, op 1108,30 punten. Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in het versterken van zijn IT- en datasystemen. Daarmee wil de bank het gebruik van kunstmatige intelligentie opschalen, heeft het financiële concern aangekondigd bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Topman Stefaan de Kranen denkt dat de grotere inzet van AI op termijn ook banenverlies oplevert. Maar dat gaat volgens hem niet om hele grote aantallen. De investeringen zijn mede bedoeld om de bank digitaal weerbaarder te maken. Rabobank zette in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst in de boeken. Evenveel als een jaar terug. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door sterk gestegen olieprijzen. De winst bedroeg omgerekend 29 miljard euro tegen bijna 95 miljard rial een jaar geleden. Saudi Aramco omzeilt de blokkade van de Straat van Hormuz door olie te transporteren via een pijplijn naar de Rode Zee. Topman Amin Nasser spreekt van een ongekende verstoring van de oliemarkt en verwacht dat die voorlopig aanhoudt. Saudi Aramco keert een kwartaaldividend uit van 21,9 miljard dollar, een belangrijke bron van inkomsten voor de Saoedische overheid.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. AZ verhuurt verdediger Alexandre Penetra aan het Turkse Çorum FK. De 24-jarige Portugees gaat spelen voor de club die dit seizoen uitkomt in de hoogste Turkse voetbalcompetitie. In de huurovereenkomst zit ook een optie tot koop. Penetra speelde de afgelopen 3 seizoenen 136 wedstrijden voor AZ, maar maakte afgelopen zondag geen deel meer uit van de selectie voor de gewonnen Johan Cruijffschaal tegen PSV. Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo Garcia verkocht aan Fulham. De 22-jarige Spanjaard tekent een contract voor 5 jaar met een optie voor nog een seizoen. Garcia doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en debuteerde in 2023 in het eerste elftal. Met de Spaanse recordkampioen werd hij 1 keer landskampioen en won hij het WK voor clubs. Hij zegt blij te zijn met de overstap en kijkt uit naar de samenwerking met trainer Alvaro Arbeloa. Schoonspringster Else Praasterink heeft brons gewonnen op de 10 meter toren bij het EK zwemmen in Parijs. De 23-jarige Brabantse kwam na 5 sprongen uit op 305,15 punten. Daarmee bleef ze 1500ste verwijderd van het zilver van de Duitse Pauline Pfeiff. Het goud ging naar de Britse Maisie Bond. Vorig jaar won Praasterink op hetzelfde onderdeel ook brons. Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Vladimir Petkovic.

0: Het kan gaan onweren. De rook van de brand trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Ook Duitsland kan er last van gaan krijgen. Premier Rob Jette zei tijdens de opening van een hoogspanningsstation in Antwerpen dat Nederland en België meer moeten samenwerken voor stroomproductie. Het gaat volgens Jette onder meer over waterstof, kern- en windenergie. Het hoogspanningsstation Brabo 3 moet het elektriciteitsnet rond Antwerpen versterken en de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger maken. Jette was samen met de Belgische premier Bart De Wever bij de opening. De Belgische netbeheerder Elia kondigde samen met TenneT ook een nieuwe verbinding aan tussen het Belgisch-Limburgse Kinrooi en Maasbracht in Nederland. De autoriteit persoonsgegevens roept op terughoudend te zijn met het delen van informatie met menstruatie-apps. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app om de menstruatiecyclus bij te houden. Volgens de AP is vaak onduidelijk wat zo'n applicatie doet met de gegevens die worden gedeeld. De apps verzamelen een grote hoeveelheid zeer persoonlijke gegevens, die volgens de wet extra beschermd moeten worden. De AP stelt de apps in het vizier te hebben en sluit niet uit een onderzoek te starten. Rook van de brand die woedt in natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg is in meerdere provincies te ruiken. Vanuit onder meer Friesland, Overijssel en Gelderland komen meldingen van een brandlucht. De wind waait momenteel vanuit het zuiden, waardoor de rook richting het noorden trekt. Omdat de rook over een grote afstand verspreid is, is deze verdund. Mensen die toch last hebben van de geur doen er goed aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen tijdelijk uit te zetten. De gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf woensdag mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. Dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering voor bepaalde teelten op het onttrekkingsverbod. Naar schatting hebben 150 bedrijven direct last van het sproeiverbod. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-topgeneraal Valery Zaloznyj denkt dat zijn land nooit lid wordt van de NAVO, hoe graag de regering dat ook wil. Zaloznyj, nu ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, zegt 12 jaar lang te hebben gewerkt aan NAVO-standaarden, maar elk jaar hetzelfde verhaal te horen. Volgens hem zijn de NAVO-standaarden verouderd, terwijl de Oekraïense krijgsmacht zich juist hard heeft ontwikkeld. De wens om lid te worden staat sinds 2018 in de grondwet. President Poetin noemde het een van de redenen voor de oorlog die hij in februari 2022 begon. Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat ze in de problemen kwamen bij een poging het kanaal over te steken. Een kleine boot vatte vlam op de grens van de Franse en Britse wateren, waardoor de opvarenden overboord moesten springen. Britse en Franse vaartuigen schoten te hulp en redden 157 mensen. Voor zover bekend vielen er geen doden, maar er zijn wel berichten over onderkoelingsverschijnselen. De aanpak van illegale oversteken is in het Verenigd Koninkrijk al jaren een politieke prioriteit. Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen begonnen in 1900. Het was gemiddeld 24,9 graden, warmer dan tijdens de beruchte zomer van 2003, toen bijna 15.000 mensen stierven door de hitte. Het was ook een van de droogste juli's ooit, met fors minder neerslag dan gebruikelijk. De combinatie van hitte, droogte en wind verhoogde de kans op natuurbranden, die onder meer woedden in het zuidwesten bij Bordeaux, waar ruim 200.000 mensen moesten vluchten. Ook andere Europese landen gaan deze zomer gebukt onder extreem weer.

0: De Libanese Hezbollah-beweging staat open voor overleg met de nieuwe leiders van Syrië. Leider Naim Qassem zegt op televisie dat er geen beletsel is voor een ontmoeting, op een moment dat beide partijen geschikt vinden. Hij pleit voor positieve betrekkingen na de machtswisseling in het buurland. Hezbollah vocht tijdens de Syrische burgeroorlog aan de zijde van dictator Assad, die net als de beweging een bondgenoot was van Iran. Eind 2024 nam voormalig jihadistische leider Ahmed al-Sharra de macht over en haalde hij de banden met het Westen aan. Leerlingen die op jonge leeftijd beginnen met sociale media halen slechtere schoolresultaten dan kinderen die dat later doen. Dat blijkt uit Italiaans onderzoek in het vakblad Nature Human Behavior. Vroege gebruikers scoorden slechter voor Italiaans en wiskunde, met volgens sommige berekeningen een leerachterstand van een half jaar. Bij Engels werd geen negatief verband gevonden, mogelijk omdat veel content op sociale media in het Engels is. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben aangekondigd de minimumleeftijd voor sociale media te verhogen naar 15 of 16 jaar. Voor de kust van Spanje wordt gevreesd dat 17 migranten zijn omgekomen tijdens een overtocht naar Europa. Ten zuiden van Mallorca zijn twee overlevenden gered van een boot die ruim 2 weken op drift was. Zij verklaarden dat oorspronkelijk 19 mensen aan boord waren. De twee overlevenden, vermoedelijk uit Noord-Afrika, zijn met uitdrogings- en ondervoedingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 2014 zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie 10.000 migranten omgekomen op de Middellandse Zee. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Apple heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar behaald in India, meldt persbureau Bloomberg. Dat is omgerekend zo'n 8,7 miljard euro. De omzet steeg in de 12 maanden tot en met maart van ongeveer 9 naar ruim 10 miljard dollar. iPhones waren goed voor een groot deel van de verkoop, maar ook de vraag naar iPads en MacBooks nam toe. India wordt steeds belangrijker voor Apple, zowel als afzetmarkt als productielocatie, waar inmiddels 1 op de 4 iPhones wordt gemaakt.
3: Rabobank-topman Stefan de Crane is blij dat de overheid met het stikstofpakket van juni eindelijk contouren heeft geschetst voor een oplossing. Volgens de Crane hebben boeren duidelijkheid nodig om te kunnen investeren en het vergunningsbeleid zit compleet vast. Hij vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Sommige boeren rond waterwinnings- en natuurgebieden zijn minder gelukkig met de plannen. Maar volgens de Crane zijn de maatregelen nodig om terug te gaan naar klimaatvriendelijkere landbouw. Rabobank praat mee met de overheid over de uitwerking en heeft eerder 3 miljard euro beschikbaar gesteld om boeren te helpen bij de omslag.
4: Sinds 31 juli moeten EU-lidstaten de Europese Right to Repair-richtlijn omgezet hebben in nationale wetgeving. Nederland heeft deze deadline niet gehaald. Batterijen in smartphones zijn vaak stevig verlijmd en voor het demonteren van sommige schroeven is speciaal en duur gereedschap nodig. Dit is mogelijk omdat Europese regels een uitzondering bevatten voor smartphones met een waterbestendige behuizing en een batterij die na 1000 laadcycli nog minimaal 80% van de oorspronkelijke capaciteit behoudt. Volgens Swappie moeten apparaten repareerbaar worden ontworpen en moet reparatie betaalbaar blijven, zodat consumenten echt kunnen kiezen tussen reparatie, refurbishment en een nieuw toestel.
5: Tanken in België wordt woensdag een stuk goedkoper. De maximumprijs voor een liter euro 95 zakt met ruim 9 cent tot 1,866 euro, meldt de Federale Overheidsdienst Economie. In Nederland is de adviesprijs dinsdag met ruim 2 cent gedaald tot 2,599 euro per liter. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee opgelopen tot boven de 70 cent. De prijs van benzine en diesel reageert met vertraging op de olieprijzen,
0: die maandag flink omlaag gingen na uitspraken van president Trump over het voorlopig afblazen van een geplande aanval op Iran.
6: Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in het versterken van zijn IT- en datasystemen. Daarmee wil de bank het gebruik van kunstmatige intelligentie opschalen, heeft het financiële concern aangekondigd bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Topman Stefaan de Kranen denkt dat de grotere inzet van AI op termijn ook banenverlies oplevert. Maar dat gaat volgens hem niet om hele grote aantallen. De investeringen zijn mede bedoeld om de bank digitaal weerbaarder te maken. Rabobank zette in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst in de boeken. Evenveel als een jaar terug.
7: Het aantal brouwerijen in Duitsland is gedaald naar 1415. Het laagste niveau in bijna 10 jaar. Dat zijn er 53 minder dan een jaar eerder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. De daling komt doordat er al jaren minder bier wordt verkocht en producenten te maken hebben met sterk stijgende kosten. De vraag naar alcoholvrij bier groeit wel, maar dat compenseert de afname van traditioneel bier niet. De zuidelijke deelstaat Beieren telde vorig jaar de meeste brouwerijen, 588 in totaal.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Vladimir Petkovic. De 62-jarige Bosnier vertrekt in onderling overleg, ondanks het nieuwe 2-jarige contract dat hij vlak voor het WK tekende. Op het toernooi strandde Algerije in de 16e finales tegen Zwitserland. Petkovic was eerder van 2014 tot 2021 bondscoach van Zwitserland en begon in 2024 bij Algerije. Het Noord-Afrikaanse land begint in september aan de kwalificatie voor de volgende Afrika-cup. Turner Elijah Faverus is opgenomen in de Nederlandse selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De 19-jarige Faverus won 3 van de 4 kwalificatiewedstrijden en verzekerde zich daarmee als meerkamper van een plek. De ploeg bestaat verder uit Loran de Munk, Germaine Grunberg, Amine Abaidi en Jordi Hagenaar, terwijl Martijn de Veer individueel in actie komt. De mannenploeg richt zich op een top 6 klassering in de landenwedstrijd om zo een teamticket voor de WK in oktober in Rotterdam veilig te stellen. De Europese titelstrijd voor mannen vindt plaats van 19 tot en met 23 augustus. Ajax heeft de Duitse doelman Marc-André ter Stegen op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. De 34-jarige keeper, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, wordt herenigd met trainer Michel. De twee werkten eerder dit jaar samen bij Girona. Ter Stegen kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed en kwam daardoor weinig in actie. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een directe versterking voor de selectie. Ajax mag dinsdag de namen van Marc-André ter Stegen en Julian Brandt toevoegen aan de spelerslijst voor de Conference League. Beide Duitsers kunnen daardoor donderdag al debuteren in de thuiswedstrijd tegen het Ierse Shelbourne. Ajax ronde dinsdag de komst van doelman Ter Stegen af, die voor een seizoen wordt gehuurd van FC Barcelona. Brandt tekende vorige week transfervrij bij Ajax na 7 jaar bij Borussia Dortmund. Ook aanvaller Tolu Arokodare, die vorige week werd vastgelegd, kan donderdag vanaf 8 uur 's avonds zijn eerste duel voor Ajax in de Johan Cruijff Arena spelen. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst zonnig, maar later in de middag kan er in het midden en zuiden een plaatselijke regen- of onweersbui vallen met windstoten. Het wordt zeer warm met 28 graden aan de kust tot lokaal 34 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte tot morgen vroeg. Bij een bui daalt de temperatuur snel naar onder de 25 graden. Vanavond is er nog kans op een bui. Komende nacht blijft het warm met rond de 20 graden, in de steden zelfs ruim daarboven. Morgen wordt het koeler, tussen de 21 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten, met wisselende bewolking en in het oosten een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer in natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg moet door de voortdurend draaiende wind continu bijstellen met blussen. Dat maakt het lastig om de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De komende uren worden spannend, omdat de wind verder toeneemt en het kan gaan onweren. De rook trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Vanwege de weersomstandigheden en de grotere impact op de omgeving is rond het middaguur opgeschaald naar grip 3. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van €6.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto, nadat die van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. Het gezin met 3 jonge kinderen kreeg eerder te maken met stenen door de ramen en een dreigbrief. De politie hield bij de autobrand rekening met brandstichting. De organisatoren zeggen dat inwoners van de gemeente Tubbergen hiermee laten zien naar elkaar om te zien. De autoriteit persoonsgegevens roept op terughoudend te zijn met het delen van informatie met menstruatie-apps. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app om de menstruatiecyclus bij te houden. Volgens de AP is vaak onduidelijk wat zo'n applicatie doet met de gegevens die worden gedeeld. De apps verzamelen een grote hoeveelheid zeer persoonlijke gegevens, die volgens de wet extra beschermd moeten worden. De AP stelt de apps in het vizier te hebben en sluit niet uit een onderzoek te starten. Het RIVM waarschuwt voor smog door ozon in Flevoland, delen van Friesland en lokaal in het midden van Nederland. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben, vooral in de namiddag en vroege avond. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Smog door ozon ontstaat bij een ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Aan het eind van de dag verdwijnt de smog door schonere en koudere lucht vanuit het westen. Bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen hebben ook in hoger beroep verloren in hun zaak tegen de gemeente over meer inspraak bij de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente weliswaar op sommige punten onhandig, maar niet onrechtmatig heeft geopereerd. De stichting Leefbaar Stadshagen
15: eiste dat de gemeente alle voorbereidingen zou staken en een participatietraject zou starten. Maar het Hof wijst dat af. Volgend jaar moet in Stadshagen ruimte komen voor maximaal 400 asielzoekers. De huidige opvanglocatie aan de Meeuwelaan gaat per 1 februari 2027 dicht.
16: Rook van de brand die woedt in natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg is in meerdere provincies te ruiken. Vanuit onder meer Friesland, Overijssel en Gelderland komen meldingen van een brandlucht. De wind waait momenteel vanuit het zuiden, waardoor de rook richting het noorden trekt. Omdat de rook over een grote afstand verspreid is, is deze verdund. Mensen die toch last hebben van de geur doen er goed aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen tijdelijk uit te zetten.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft de dodelijke hittegolf in zijn land een nationale ramp genoemd. Hij riep op tot meer maatregelen om mensen te helpen. Sinds eind juli gaat Zuid-Korea gebukt onder extreme hitte. Die heeft volgens de gezondheidsautoriteiten het leven gekost aan zeker 19 mensen, onder wie 13 80-plussers. In hoofdstad Seoul werd het dinsdag rond het middaguur 38 graden. En in de stad Yangsan steeg het kwik afgelopen weekend tot 42,5 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in het land.
19: De Oekraïense oud-topgeneraal Valery Zaloznyj denkt dat zijn land nooit lid wordt van de NAVO, hoe graag de regering dat ook wil. Zaloznyj, nu ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, zegt 12 jaar lang te hebben gewerkt aan NAVO-standaarden, maar elk jaar hetzelfde verhaal te horen. Volgens hem zijn de NAVO-standaarden verouderd, terwijl de Oekraïense krijgsmacht zich juist hard heeft ontwikkeld. De wens om lid te worden staat sinds 2018 in de grondwet. President Poetin noemde het een van de redenen voor de oorlog die hij in februari 2022 begon. Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat ze in de problemen kwamen bij een poging het kanaal over te steken. Een kleine boot vatte vlam op de grens van de Franse en Britse wateren, waardoor de opvarenden overboord moesten springen. Britse en Franse vaartuigen schoten te hulp en redden 157 mensen. Voor zover bekend vielen er geen doden, maar er zijn wel berichten over onderkoelingsverschijnselen. De aanpak van illegale oversteken is in het Verenigd Koninkrijk al jaren een politieke prioriteit. Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen begonnen in 1900. Het was gemiddeld 24,9 graden. Warmer dan tijdens de beruchte zomer van 2003, toen bijna 15.000 mensen stierven door de hitte. Het was ook een van de droogste juli's ooit, met fors minder neerslag dan gebruikelijk. De combinatie van hitte, droogte en wind verhoogde de kans op natuurbranden, die onder meer woedden in het zuidwesten bij Bordeaux, waar ruim 200.000 mensen moesten vluchten. Ook andere Europese landen gaan deze zomer gebukt onder extreem weer.
20: De Libanese Hezbollah-beweging staat open voor overleg met de nieuwe leiders van Syrië. Leider Naim Qassem zegt op televisie dat er geen beletsel is voor een ontmoeting, op een moment dat beide partijen geschikt vinden. Hij pleit voor positieve betrekkingen na de machtswisseling in het buurland. Hezbollah vocht tijdens de Syrische burgeroorlog aan de zijde van dictator Assad, die net als de beweging een bondgenoot was van Iran. Eind 2024 nam voormalig jihadistische leider Ahmed al-Sharaa de macht over en haalde hij de banden met het Westen aan.
21: Op de Krim zijn zeker 4 mensen omgekomen nadat een militair het vuur opende. Volgens gouverneur Mikhail Razvozhayev schoot de militair eerst een medemilitair dood en daarna 3 burgers. De omgekomen burgers zijn 2 mannen van 71 en 59 jaar en een vrouw van 64. De schutter is aangehouden.
1: De Krim is sinds de Russische annexatie in 2014 een belangrijke militaire uitvalsbasis tijdens de oorlog in Oekraïne.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. Het aantal actieve gebruikers steeg naar 777 miljoen, tegenover 761 miljoen een kwartaal eerder. Het aantal premium gebruikers groeide in een jaar tijd van 276 miljoen naar 300 miljoen. De totale omzet nam met 14% toe, tot bijna 4,8 miljard euro. Voor het komende kwartaal verwacht Spotify 788 miljoen gebruikers, 305 miljoen premium gebruikers en een omzet van 5 miljard euro.
24: De topman van onlinebank Revolut wordt in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd door een jachtmakelaarskantoor. Nick Storonski zou 17,5 miljoen euro aan commissie hebben ontdoken bij de aankoop van een superjacht. Het jacht werd door de Braziliaanse voormalig eigenaar gewaardeerd op 350 miljoen euro. Makelaar Cecil Wright zegt dat het familiekantoor van Storonski het bedrijf vroeg een luxe vaartuig te zoeken, maar het kantoor vervolgens aan de kant schoof toen de miljardair het jacht kocht. Een woordvoerder van het familiekantoor noemt de aanklacht ongegrond en zegt zich ertegen te verweren.
25: Apple heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar behaald in India, meldt persbureau Bloomberg. Dat is omgerekend zo'n 8,7 miljard euro. De omzet steeg in de 12 maanden tot en met maart van ongeveer 9 naar ruim 10 miljard dollar. iPhones waren goed voor een groot deel van de verkoop, maar ook de vraag naar iPads en MacBooks nam toe. India wordt steeds belangrijker voor Apple, zowel als afzetmarkt als productielocatie, waar inmiddels 1 op de 4 iPhones wordt gemaakt.
26: Rabobank-topman Stefaan de Kranen is blij dat de overheid met het stikstofpakket van juni eindelijk contouren heeft geschetst voor een oplossing. Volgens de Kranen hebben boeren duidelijkheid nodig om te kunnen investeren en het vergunningsbeleid zit compleet vast. Hij vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Sommige boeren rond waterwinnings- en natuurgebieden zijn minder gelukkig met de plannen. Maar volgens de Kranen zijn de maatregelen nodig om terug te gaan naar klimaatvriendelijkere landbouw. Rabobank praat mee met de overheid over de uitwerking en heeft eerder 3 miljard euro beschikbaar gesteld om boeren te helpen bij de omslag.
27: Sinds 31 juli moeten EU-lidstaten de Europese Right to Repair-richtlijn omgezet hebben in nationale wetgeving. Nederland heeft deze deadline niet gehaald. Batterijen in smartphones zijn vaak stevig verlijmd en voor het demonteren van sommige schroeven is speciaal en duur gereedschap nodig. Dit is mogelijk omdat Europese regels een uitzondering bevatten voor smartphones met een waterbestendige behuizing en een batterij die na 1000 laadcycli nog minimaal 80% van de oorspronkelijke capaciteit behoudt. Volgens Swappie moeten apparaten repareerbaar worden ontworpen en moet reparatie betaalbaar blijven, zodat consumenten echt kunnen kiezen tussen reparatie, refurbishment en een nieuw toestel.
28: Tanken in België wordt woensdag een stuk goedkoper. De maximumprijs voor een liter euro 95 zakt met ruim 9 cent tot 1,866 euro, meldt de Federale Overheidsdienst Economie. In Nederland is de adviesprijs dinsdag met ruim 2 cent gedaald tot 2,599 euro per liter. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee opgelopen tot boven de 70 cent. De prijs van benzine en diesel reageert met vertraging op de olieprijzen, die maandag flink omlaag gingen na uitspraken van president Trump over het voorlopig afblazen van een geplande aanval op Iran.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Vladimir Petkovic. De 62-jarige Bosnier vertrekt in onderling overleg, ondanks het nieuwe tweejarige contract dat hij vlak voor het WK tekende. Op het toernooi strandde Algerije in de 16e finales tegen Zwitserland. Petkovic was eerder van 2014 tot 2021 bondscoach van Zwitserland en begon in 2024 bij Algerije. Het Noord-Afrikaanse land begint in september aan de kwalificatie voor de volgende Afrika Cup. Ajax heeft de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. De 34-jarige keeper, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, wordt herenigd met trainer Michel. De twee werkten eerder dit jaar samen bij Girona. Ter Stegen kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed en kwam daardoor weinig in actie. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een directe versterking voor de selectie. Ajax mag dinsdag de namen van Marc-André Ter Stegen en Julian Brandt toevoegen aan de spelerslijst voor de Conference League. Beide Duitsers kunnen daardoor donderdag al debuteren in de thuiswedstrijd tegen het Ierse Shelbourne. Ajax ronde dinsdag de komst van doelman Ter Stegen af, die voor een seizoen wordt gehuurd van FC Barcelona. Brandt tekende vorige week transfervrij bij Ajax na 7 jaar bij Borussia Dortmund. Ook aanvaller Tolu Arokodare, die vorige week werd vastgelegd, kan donderdag vanaf 8 uur 's avonds zijn eerste duel voor Ajax in de Johan Cruijff Arena spelen. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag eerst zonnig, maar later in de middag kans op een plaatselijke regen- of onweersbui in het midden en zuiden. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 28 graden aan de kust en 34 graden in het oosten. Bij een bui daalt de temperatuur snel onder de 25 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte. Ook vannacht blijft het warm rond de 20 graden. Morgen koeler met 21 tot 28 graden en in het oosten kans op een enkele bui.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners geen lidmaatschap te geven. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij lokale jongeren en AZC-inwoners betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor AZC-bewoners. Twee mannen probeerden in de jaren daarna lid te worden, maar er werden geen lidmaatschappen aangeboden. Het college stelt dat dit gelijk staat aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit.
9: De brandweer in natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg moet door de voortdurend draaiende wind continu bijstellen met blussen. Dat maakt het lastig om de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De komende uren worden spannend, omdat de wind verder toeneemt en het kan gaan omweren. De rook trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Vanwege de weersomstandigheden en de grotere impact op de omgeving is rond het middaguur opgeschaald naar grip 3.
10: Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van €6.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto, nadat die van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. Het gezin met drie jonge kinderen kreeg eerder te maken met stenen door de ramen en een dreigbrief. De politie hield bij de autobrand rekening met brandstichting. De organisatoren zeggen dat inwoners van de gemeente Tubbergen hiermee laten zien naar elkaar om te zien.
11: De gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf woensdag mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. Dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering voor bepaalde teelten op het onttrekkingsverbod. Naar schatting hebben 150 bedrijven direct last van het sproeiverbod.
12: De autoriteit persoonsgegevens roept op terughoudend te zijn met het delen van informatie met menstruatie-apps. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app om de menstruatiecyclus bij te houden. Volgens de AP is vaak onduidelijk wat zo'n applicatie doet met de gegevens die worden gedeeld. De apps verzamelen een grote hoeveelheid zeer persoonlijke gegevens, die volgens de wet extra beschermd moeten worden. De AP stelt de apps in het vizier te hebben en sluit niet uit een onderzoek te starten.
14: Bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen hebben ook in hoger beroep verloren in hun zaak tegen de gemeente over meer inspraak bij de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente weliswaar op sommige punten onhandig, maar niet onrechtmatig heeft geopereerd. De stichting Leefbaar Stadshagen eiste dat de gemeente alle voorbereidingen zou staken en een participatietraject zou starten. Maar het hof wijst dat af. Volgend jaar moet in Stadshagen ruimte komen voor maximaal 400 asielzoekers. De huidige opvanglocatie aan de Meeuwelaan gaat per 1 februari 2027 dicht.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws.
31: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft de dodelijke hittegolf in zijn land een nationale ramp genoemd. Hij riep op tot meer maatregelen om mensen te helpen. Sinds eind juli gaat Zuid-Korea gebukt onder extreme hitte. Die heeft volgens de gezondheidsautoriteiten het leven gekost aan zeker 19 mensen, onder wie 13 80-plussers. In hoofdstad Seoul werd het dinsdag rond het middaguur 38 graden
1: En in de stad Yangshan steeg het kwik afgelopen weekend tot 42,5 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in het land.
2: De Oekraïense oud-topgeneraal Valery Zaloznyj denkt dat zijn land nooit lid wordt van de NAVO, hoe graag de regering dat ook wil. Zaloznyj, nu ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, zegt 12 jaar lang te hebben gewerkt aan NAVO-standaarden, maar elk jaar hetzelfde verhaal te horen. Volgens hem zijn de NAVO-standaarden verouderd, terwijl de Oekraïense krijgsmacht zich juist hard heeft ontwikkeld. De wens om lid te worden staat sinds 2018 in de grondwet. President Poetin noemde het een van de redenen voor de oorlog die hij in februari 2022 begon. Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat ze in de problemen kwamen bij een poging het kanaal over te steken. Een kleine boot vatte vlam op de grens van de Franse en Britse wateren, waardoor de opvarenden overboord moesten springen. Britse en Franse vaartuigen schoten te hulp en redden 157 mensen. Voor zover bekend vielen er geen doden, maar er zijn wel berichten over onderkoelingsverschijnselen. De aanpak van illegale oversteken is in het Verenigd Koninkrijk al jaren een politieke prioriteit.
13: Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen begonnen in 1900. Het was gemiddeld 24,9 graden. Warmer dan tijdens de beruchte zomer van 2003, toen bijna 15.000 mensen stierven door de hitte. Het was ook een van de droogste juli's ooit, met fors minder neerslag dan gebruikelijk. De combinatie van hitte, droogte en wind verhoogde de kans op natuurbranden, die onder meer woedden in het zuidwesten bij Bordeaux, waar ruim 200.000 mensen moesten vluchten. Ook andere Europese landen gaan deze zomer gebukt onder extreem weer.
17: De Libanese Hezbollah-beweging staat open voor overleg met de nieuwe leiders van Syrië. Leider Naim Qassem zegt op televisie dat er geen beletsel is voor een ontmoeting, op een moment dat beide partijen geschikt vinden. Hij pleit voor positieve betrekkingen na de machtswisseling in het buurland. Hezbollah vocht tijdens de Syrische burgeroorlog aan de zijde van dictator Assad, die net als de beweging een bondgenoot was van Iran. Eind 2024 nam voormalig jihadistische leider Ahmed al-Sharaa de macht over en haalde hij de banden met het Westen aan.
18: Op de Krim zijn zeker 4 mensen omgekomen nadat een militair het vuur opende. Volgens gouverneur Mikhail Razvozhayev schoot de militair eerst een medemilitair dood en daarna 3 burgers. De omgekomen burgers zijn 2 mannen van 71 en 59 jaar en een vrouw van 64. De schutter is aangehouden. De Krim is sinds de Russische annexatie in 2014 een belangrijke militaire uitvalsbasis tijdens de oorlog in Oekraïne.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De topman van online bank Revolut is verwikkeld geraakt in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Nick Storonski wordt door een jachtmakelaarskantoor beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij de aankoop van een superjacht. Makelaarskantoor Cecil Wright stelt dat het familiekantoor van Storonski het bedrijf heeft benaderd om een geschikt luxe vaartuig te vinden, maar dat het naar eigen zeggen ten onrechte aan de kant werd geschoven toen de miljardair het schip uiteindelijk kocht. Volgens de advocaten van Cecil Wright probeerden Storonski en de verkoper de transactie af te ronden zonder tussenkomst van makelaars, om zo de prijs te verlagen die hij voor het jacht zou betalen. Een woordvoerder van het familiekantoor van Storonski noemt de aanklacht ongegrond en zegt dat het zich ertegen zal verweren.
22: Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. Het aantal actieve gebruikers steeg naar 777 miljoen, tegenover 761 miljoen een kwartaal eerder. Het aantal premium gebruikers groeide in een jaar tijd van 276 miljoen naar 300 miljoen.
0: De totale omzet nam met 14% toe, tot bijna 4,8 miljard euro. Voor het komende kwartaal verwacht Spotify 788 miljoen gebruikers, 305 miljoen premium gebruikers en een omzet van 5 miljard euro.
3: Apple heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar behaald in India, meldt persbureau Bloomberg. Dat is omgerekend zo'n 8,7 miljard euro. De omzet steeg in de 12 maanden tot en met maart van ongeveer 9 naar ruim 10 miljard dollar. iPhones waren goed voor een groot deel van de verkoop, maar ook de vraag naar iPads en MacBooks nam toe. India wordt steeds belangrijker voor Apple, zowel als afzetmarkt als productielocatie, waar inmiddels 1 op de 4 iPhones wordt gemaakt.
4: Rabobank-topman Stefaan de Krane is blij dat de overheid met het stikstofpakket van juni eindelijk contouren heeft geschetst voor een oplossing. Volgens de Krane hebben boeren duidelijkheid nodig om te kunnen investeren en het vergunningsbeleid zit compleet vast. Hij vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Sommige boeren rond waterwinnings- en natuurgebieden zijn minder gelukkig met de plannen. Maar volgens de Krane zijn de maatregelen nodig om terug te gaan naar klimaatvriendelijkere landbouw. Rabobank praat mee met de overheid over de uitwerking en heeft eerder 3 miljard euro beschikbaar gesteld om boeren te helpen bij de omslag.
5: Sinds 31 juli moeten EU-lidstaten de Europese Right to Repair-richtlijn omgezet hebben in nationale wetgeving. Nederland heeft deze deadline niet gehaald. Batterijen in smartphones zijn vaak stevig verlijmd en voor het demonteren van sommige schroeven is speciaal en duur gereedschap nodig. Dit is mogelijk omdat Europese regels een uitzondering bevatten voor smartphones met een waterbestendige behuizing en een batterij die na 1000 laadcycli nog minimaal 80% van de oorspronkelijke capaciteit behoudt. Volgens Swappie moeten apparaten repareerbaar worden ontworpen en moet reparatie betaalbaar blijven, zodat consumenten echt kunnen kiezen tussen reparatie, refurbishment en een nieuw toestel.
6: Tanken in België wordt woensdag een stuk goedkoper. De maximumprijs voor een liter euro 95 zakt met ruim 9 cent tot 1,866 euro, meldt de federale overheidsdienst Economie. In Nederland is de adviesprijs dinsdag met ruim 2 cent gedaald tot 2,599 euro per liter. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee opgelopen tot boven de 70 cent. De prijs van benzine en diesel reageert met vertraging op de olieprijzen, die maandag flink omlaag gingen na uitspraken van president Trump over het voorlopig afblazen van een geplande aanval op Iran.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Vladimir Petkovic. De 62-jarige Bosnier vertrekt in onderling overleg, ondanks het nieuwe tweejarige contract dat hij vlak voor het WK tekende. Op het toernooi strandde Algerije in de 16e finales tegen Zwitserland. Petkovic was eerder van 2014 tot 2021 bondscoach van Zwitserland en begon in 2024 bij Algerije. Het Noord-Afrikaanse land begint in september aan de kwalificatie voor de volgende Afrika Cup. Ajax heeft de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. De 34-jarige keeper, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, wordt herenigd met trainer Michel. De twee werkten eerder dit jaar samen bij Girona. Ter Stegen kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed en kwam daardoor weinig in actie. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een directe versterking voor de selectie. Ajax mag dinsdag de namen van Marc-André Ter Stegen en Julian Brandt toevoegen aan de spelerslijst voor de Conference League. Beide Duitsers kunnen daardoor donderdag al debuteren in de thuiswedstrijd tegen het Ierse Shelbourne. Ajax ronde dinsdag de komst van doelman Ter Stegen af, die voor een seizoen wordt gehuurd van FC Barcelona. Brandt tekende vorige week transfervrij bij Ajax na 7 jaar bij Borussia Dortmund.
7: Ook aanvaller Tolu Arokodare, die vorige week werd vastgelegd, kan donderdag vanaf 8 uur 's avonds zijn eerste duel voor Ajax in de Johan Cruijff Arena spelen. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag eerst zonnig, maar later in de middag kan er in het midden en zuiden plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt zeer warm, 28 graden aan de kust tot lokaal 34 graden in het oosten. Bij een bui kan de temperatuur snel zakken. De wind waait matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden, vooral in steden zelf daarboven. Er is nog kans op een enkele bui. Let op, code geel voor warmte is tot morgen vroeg actief. Morgen wordt het iets koeler met overdag 21 tot 28 graden en af en toe een bui in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners geen lidmaatschap te geven. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023... waarbij lokale jongeren en AZC-inwoners betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor AZC-bewoners. 2 mannen probeerden in de jaren daarna lid te worden, maar er werden geen lidmaatschappen aangeboden. Het college stelt dat dit gelijk staat aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit.
14: De brandweer in natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg moet door de voortdurend draaiende wind continu bijstellen met blussen. Dat maakt het lastig om de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De komende uren worden spannend, omdat de wind verder toeneemt en het kan gaan omweren. De rook trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Vanwege de weersomstandigheden en de grotere impact op de omgeving is rond het middaguur opgeschaald naar grip 3.
1: Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van €6.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto, nadat die van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. Het gezin met drie jonge kinderen kreeg eerder te maken met stenen door de ramen en een dreigbrief. De politie hield bij de autobrand rekening met brandstichting. De organisatoren zeggen dat inwoners van de gemeente Tubbergen hiermee laten zien naar elkaar om te zien. De gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf woensdag mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. Dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering voor bepaalde teelten op het onttrekkingsverbod. Naar schatting hebben 150 bedrijven direct last van het sproeiverbod.
2: De autoriteit persoonsgegevens roept op terughoudend te zijn met het delen van informatie met menstruatie-apps. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app om de menstruatiecyclus bij te houden. Volgens de AP is vaak onduidelijk wat zo'n applicatie doet met de gegevens die worden gedeeld. De apps verzamelen een grote hoeveelheid zeer persoonlijke gegevens, die volgens de wet extra beschermd moeten worden. De AP stelt de apps in het vizier te hebben en sluit niet uit een onderzoek te starten.
13: Bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen hebben ook in hoge beroep verloren in hun zaak tegen de gemeente over meer inspraak bij de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente weliswaar op sommige punten onhandig, maar niet onrechtmatig heeft geopereerd. De stichting Leefbaar Stadshagen eiste dat de gemeente alle voorbereidingen zou staken en een participatietraject zou starten. Maar het hof wijst dat af. Volgend jaar moet in Stadshagen ruimte komen voor maximaal 400 asielzoekers. De huidige opvanglocatie aan de Meeuwelaan gaat per 1 februari 2027 dicht.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen, waren ook enkele personen die eerder door Spanje het land uit waren gezet. De Spaanse politie zou zeker 10 mensen hebben gedetecteerd die in Spanje zijn veroordeeld in een terrorismeonderzoek. Het is niet duidelijk of zij de exclave alweer hebben verlaten of dat ze zich nu nog in Ceuta bevinden. Antiterreureenheden kijken nu samen met de immigratiedienst naar camerabeelden van de circa 50.000 mensen die donderdag en vrijdag de exclave binnenkwamen vanuit Marokko. De overgrote meerderheid vertrok na enkele uren alweer. Maar mogelijk zijn er nog enkele duizenden achtergebleven.
26: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft de dodelijke hittegolf in zijn land een nationale ramp genoemd. Hij riep op tot meer maatregelen om mensen te helpen. Sinds eind juli gaat Zuid-Korea gebukt onder extreme hitte. Die heeft volgens de gezondheidsautoriteiten het leven gekost aan zeker 19 mensen, onder wie 13 80-plussers. In hoofdstad Seoul werd het dinsdag rond het middaguur 38 graden. En in de stad Yangsan steeg het kwik afgelopen weekend tot 42,5 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in het land.
27: Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen begonnen in 1900. Het was gemiddeld 24,9 graden. Warmer dan tijdens de beruchte zomer van 2003, toen bijna 15.000 mensen stierven door de hitte. Het was ook een van de droogste juli's ooit, met fors minder neerslag dan gebruikelijk. De combinatie van hitte, droogte en wind verhoogde de kans op natuurbranden, die onder meer woedden in het zuidwesten bij Bordeaux, waar ruim 200.000 mensen moesten vluchten. Ook andere Europese landen gaan deze zomer gebukt onder extreem weer.
0: Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat ze in de problemen kwamen bij een poging het kanaal over te steken. Een kleine boot vatte vlam op de grens van de Franse en Britse wateren, waardoor de opvarenden overboord moesten springen. Britse en Franse vaartuigen schoten te hulp en redden 157 mensen. Voor zover bekend vielen er geen doden, maar er zijn wel berichten over onderkoelingsverschijnselen. De aanpak van illegale oversteken is in het Verenigd Koninkrijk al jaren een politieke prioriteit.
3: De Oekraïense oud-topgeneraal Valery Zaloznyj denkt dat zijn land nooit lid wordt van

0: De Libanese Hezbollah-beweging staat open voor overleg met de nieuwe leiders van Syrië. Leider Naim Qassem zegt op televisie dat er geen beletsel is voor een ontmoeting, op een moment dat beide partijen geschikt vinden. Hij pleit voor positieve betrekkingen na de machtswisseling in het buurland. Hezbollah vocht tijdens de Syrische burgeroorlog aan de zijde van dictator Assad, die net als de beweging een bondgenoot was van Iran. Eind 2024 nam voormalig jihadistische leider Ahmed al-Sharaa de macht over en haalde hij de banden met het Westen aan.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. De Zweedse muziekstreamingdienst telt nu 777 miljoen actieve gebruikers, waarvan 300 miljoen een premium abonnement hebben. De omzet steeg met 14% naar bijna 4,8 miljard euro. De winst na aftrek van standaardkosten kwam uit op 655 miljoen euro. Spotify breidt zijn aanbod uit met onder meer een samenwerking met Live Nation voor concerttoegang en een AI-functie waarmee gebruikers nummers kunnen remixen. Voor het komende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van 5 miljard euro en een winst van 670 miljoen euro. Dit is een expertquote via ANP Expert Support. Aanleiding: www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2026/WorldPrideAmsterdam. Amsterdam viert de Canal Parade. Hier is geen afwijzing. Hier is liefde. Jan-Willem van der Schoot, Mastercard. Dit weekend was World Pride in Amsterdam, dat zichtbaar maakt dat inclusie belangrijk is, maar ook dat het continu actie vereist. Echte inclusie vraagt niet alleen om zichtbaarheid, maar om stappen. Dat begint met het ontwikkelen van producten en diensten die voor iedereen geschikt zijn, waaronder betaalmiddelen. Als een betaalmiddel niet voor iedereen bruikbaar is, is het geen goed betaalmiddel. Ook de behoeften van kleinere gebruikersgroepen moeten vanaf het begin worden meegenomen in innovatie en ontwerp. Betalen is een dagelijkse noodzaak die naadloos, veilig en voor iedereen beschikbaar hoort te zijn. Dat vraagt om een betaalsysteem dat erop is ingericht dat iedereen in staat is deze handeling op een makkelijke en fijne manier uit te voeren. Bij betaalontwikkelingen moet daarom altijd de mens op de voorgrond staan. Het fysieke en emotionele knelpunt. Betalen doen we zo vaak dat het onbewust een bijna onzichtbaar onderdeel van het dagelijks leven is. Maar voor blinden en slechtzienden is makkelijk en zelfstandig betalen minder vanzelfsprekend. Het herkennen van de juiste pas in een overvolle portemonnee is vaak een obstakel. Daarnaast ervaren transgender personen barrières wanneer de naam op hun betaalpas niet overeenkomt met hun identiteit. Dit leidt tot ongemakkelijke en onnodige confrontaties aan de kassa. Innovaties voor tastbare inclusiviteit. De oplossing ligt in personalisatie en universeel design. Door strategische samenwerkingen in de sector kunnen consumenten inmiddels hun gekozen naam in plaats van hun paspoortnaam op de pas laten zetten. Dit vergroot de emotionele veiligheid. Tegelijkertijd maakt een fysieke innovatie, zoals een unieke inkeping in de rand van de kaart, het product tastbaar bruikbaar voor mensen met een visuele beperking. Verschillende inkepingen zorgen ervoor dat een gebruiker op de tast direct weet of het een pinpas, creditcard of andere soort kaart betreft. Daag de industrie uit om frictie weg te nemen. Inclusiviteit is geen keuze, maar een randvoorwaarde. Mensen achterlaten in het betaallandschap is ervoor kiezen dat een groep minder toegang heeft tot een van de belangrijkste handelingen in onze maatschappij. Door de industrie uit te dagen frictie weg te nemen, wordt het betaallandschap niet alleen moderner en veiliger, maar bovenal menselijker. Noot voor de redactie. Contact: www.mastercard.com/nl/nl. Mastercard. Kim van de Meerakker.

0: +31 6L9 914 699. kim.vandemeerakker@omc.com. Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst AMP Expert Support. De AMP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie www.amp.nl/experts. ANP Expert Support is een initiatief van het ANP. De topman van onlinebank Revolut is verwikkeld geraakt in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Nick Storonski wordt door een jachtmakelaarskantoor beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij de aankoop van een superjacht. Makelaarskantoor Cecil Wright stelt dat het familiekantoor van Storonski het bedrijf heeft benaderd om een geschikt luxe vaartuig te vinden, maar dat het naar eigen zeggen ten onrechte aan de kant werd geschoven toen de miljardair het schip uiteindelijk kocht. Volgens de advocaten van Cecil Wright probeerden Storonski en de verkoper de transactie af te ronden zonder tussenkomst van makelaars, om zo de prijs te verlagen die hij voor het jacht zou betalen. Een woordvoerder van het familiekantoor van Storonski noemt de aanklacht ongegrond en zegt dat het zich ertegen zal verweren.
1: Rabobank-topman Stefaan de Kranen is blij dat de overheid met het stikstofpakket van juni eindelijk contouren heeft geschetst voor een oplossing. Volgens de Kranen hebben boeren duidelijkheid nodig om te kunnen investeren en het vergunningsbeleid zit compleet vast. Hij vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Sommige boeren rond waterwinnings- en natuurgebieden zijn minder gelukkig met de plannen. Maar volgens de Kranen zijn de maatregelen nodig om terug te gaan naar klimaatvriendelijkere landbouw. Rabobank praat mee met de overheid over de uitwerking en heeft eerder 3 miljard euro beschikbaar gesteld om boeren te helpen bij de omslag.
2: Apple heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar behaald in India, meldt persbureau Bloomberg. Dat is omgerekend zo'n 8,7 miljard euro. De omzet steeg in de 12 maanden tot en met maart van ongeveer 9 naar ruim 10 miljard dollar. iPhones waren goed voor een groot deel van de verkoop, maar ook de vraag naar iPads en MacBooks nam toe. India wordt steeds belangrijker voor Apple, zowel als afzetmarkt als productielocatie, waar inmiddels 1 op de 4 iPhones wordt gemaakt.
3: Sinds 31 juli moeten EU-lidstaten de Europese Right to Repair-richtlijn omgezet hebben in nationale wetgeving. Nederland heeft deze deadline niet gehaald. Batterijen in smartphones zijn vaak stevig verlijmd en voor het demonteren van sommige schroeven is speciaal en duur gereedschap nodig. Dit is mogelijk omdat Europese regels een uitzondering bevatten voor smartphones met een waterbestendige behuizing en een batterij die na 1000 laadcycli nog minimaal 80% van de oorspronkelijke capaciteit behoudt. Volgens Swappie moeten apparaten repareerbaar worden ontworpen en moet reparatie betaalbaar blijven, zodat consumenten echt kunnen kiezen tussen reparatie, refurbishment en een nieuw toestel.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Vladimir Petkovic. De 62-jarige Bosnier vertrekt in onderling overleg, ondanks het nieuwe tweejarige contract dat hij vlak voor het WK tekende. Op het toernooi strandde Algerije in de 16e finales tegen Zwitserland. Petkovic was eerder van 2014 tot 2021 bondscoach van Zwitserland en begon in 2024 bij Algerije. Het Noord-Afrikaanse land begint in september aan de kwalificatie voor de volgende Afrika-cup. Ajax heeft de Duitse doelman Marc-André ter Stegen op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. De 34-jarige keeper, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, wordt herenigd met trainer Michel. De twee werkten eerder dit jaar samen bij Girona. Ter Stegen kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed en kwam daardoor weinig in actie. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een directe versterking voor de selectie. Ajax mag dinsdag de namen van Marc-André Ter Stegen en Julian Brandt toevoegen aan de spelerslijst voor de Conference League. Beide Duitsers kunnen daardoor donderdag al debuteren in de thuiswedstrijd tegen het Ierse Shelbourne. Ajax ronde dinsdag de komst van doelman Ter Stegen af, die voor een seizoen wordt gehuurd van FC Barcelona. Brandt tekende vorige week transfervrij bij Ajax na 7 jaar bij Borussia Dortmund. Ook aanvaller Tolu Arokodare, die vorige week werd vastgelegd, kan donderdag vanaf 8 uur 's avonds zijn eerste duel voor Ajax in de Johan Cruijff Arena spelen. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst zonnig, maar later op de middag kan er in het midden en zuiden een regen- of onweersbui vallen. Bij een bui is er kans op windstoten. Het wordt zeer warm, 28 graden aan de kust en plaatselijk 34 graden in het oosten. Als het regent, daalt de temperatuur snel naar onder de 25 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Er geldt code geel vanwege de warmte. Het hitteplan is nog tot woensdagochtend actief. Vanavond en vannacht is er vooral in het oosten nog kans op een bui. De nacht wordt warm met zo'n 20 graden, in steden zelfs ruim daarboven. Morgen wordt het koeler. In het westen 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28. Er is kans op een enkele bui.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van €6.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor een vervangende auto, nadat de auto van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. Het gezin met 3 jonge kinderen kreeg eerder te maken met stenen door de ramen en een dreigbrief. De politie gaat uit van brandstichting en doet deze week een oproep voor tips. Er is nog niemand aangehouden. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners geen lidmaatschap te geven. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.
12: Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij lokale jongeren en AZC-inwoners betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor AZC-bewoners. Twee mannen probeerden in de jaren daarna lid te worden, maar er werden geen lidmaatschappen aangeboden. Het college stelt dat dit gelijk staat aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit.
13: De brandweer in natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg moet door de voortdurend draaiende wind continu bijstellen met blussen. Dat maakt het lastig om de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De komende uren worden spannend, omdat de wind verder toeneemt en het kan gaan omweren. De rook trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Vanwege de weersomstandigheden en de grotere impact op de omgeving is rond het middaguur opgeschaald naar grip 3. De gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf woensdag mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. Dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering voor bepaalde teelten op het onttrekkingsverbod. Naar schatting hebben 150 bedrijven direct last van het sproeiverbod.
14: De autoriteit persoonsgegevens roept op terughoudend te zijn met het delen van informatie met menstruatie-apps. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app om de menstruatiecyclus bij te houden. Volgens de AP is vaak onduidelijk wat zo'n applicatie doet met de gegevens die worden gedeeld. De apps verzamelen een grote hoeveelheid zeer persoonlijke gegevens, die volgens de wet extra beschermd moeten worden. De AP stelt de apps in het vizier te hebben en sluit niet uit een onderzoek te starten.
15: Bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen hebben ook in hoger beroep verloren in hun zaak tegen de gemeente over meer inspraak bij de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente weliswaar op sommige punten onhandig, maar niet onrechtmatig heeft geopereerd. De stichting Leefbaar Stadshagen eiste dat de gemeente alle voorbereidingen zou staken en een participatietraject zou starten. Maar het hof wijst dat af. Volgend jaar moet in Stadshagen ruimte komen voor maximaal 400 asielzoekers. De huidige opvanglocatie aan de Meeuwelaan gaat per 1 februari 2027 dicht.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen, waren ook enkele personen die eerder door Spanje het land uit waren gezet. De Spaanse politie zou zeker 10 mensen hebben gedetecteerd die in Spanje zijn veroordeeld in een terrorismeonderzoek. Het is niet duidelijk of zij de exclave alweer hebben verlaten of dat ze zich nu nog in Ceuta bevinden. Antiterreureenheden kijken nu samen met de immigratiedienst naar camerabeelden van de circa 50.000 mensen die donderdag en vrijdag de exclave binnenkwamen vanuit Marokko. De overgrote meerderheid vertrok na enkele uren alweer. Maar mogelijk zijn er nog enkele duizenden achtergebleven.
18: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft de dodelijke hittegolf in zijn land een nationale ramp genoemd. Hij riep op tot meer maatregelen om mensen te helpen. Sinds eind juli gaat Zuid-Korea gebukt onder extreme hitte. Die heeft volgens de gezondheidsautoriteiten het leven gekost aan zeker 19 mensen, onder wie 13 80-plussers. In hoofdstad Seoul werd het dinsdag rond het middaguur 38 graden. En in de stad Yangsan steeg het kwik afgelopen weekend tot 42,5 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in het land.
19: Frankrijk heeft de warmste maand achter de rug sinds de metingen begonnen in 1900. Het was gemiddeld 24,9 graden. Warmer dan tijdens de beruchte zomer van 2003, toen bijna 15.000 mensen stierven door de hitte. Het was ook een van de droogste juli's ooit, met fors minder neerslag dan gebruikelijk. De combinatie van hitte, droogte en wind verhoogde de kans op natuurbranden, die onder meer woedden in het zuidwesten bij Bordeaux, waar ruim 200.000 mensen moesten vluchten. Ook andere Europese landen gaan deze zomer gebukt onder extreem weer. Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat ze in de problemen kwamen bij een poging het kanaal over te steken. Een kleine boot vatte vlam op de grens van de Franse en Britse wateren, waardoor de opvarenden overboord moesten springen. Britse en Franse vaartuigen schoten te hulp en redden 157 mensen. Voor zover bekend vielen er geen doden, maar er zijn wel berichten over onderkoelingsverschijnselen. De aanpak van illegale oversteken is in het Verenigd Koninkrijk al jaren een politieke prioriteit. De Oekraïense oud-topgeneraal Valery Zaloznyj denkt dat zijn land nooit lid wordt van de NAVO, hoe graag de regering dat ook wil. Zaloznyj, nu ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, zegt 12 jaar lang te hebben gewerkt aan NAVO-standaarden, maar elk jaar hetzelfde verhaal te horen. Volgens hem zijn de NAVO-standaarden verouderd, terwijl de Oekraïense krijgsmacht zich juist hard heeft ontwikkeld. De wens om lid te worden staat sinds 2018 in de grondwet. President Poetin noemde het een van de redenen voor de oorlog die hij in februari 2022 begon. De Libanese Hezbollah-beweging staat open voor overleg met de nieuwe leiders van Syrië. Leider Naim Qassem zegt op televisie dat er geen beletsel is voor een ontmoeting, op een moment dat beide partijen geschikt vinden. Hij pleit voor positieve betrekkingen na de machtswisseling in het buurland. Hezbollah vocht tijdens de Syrische burgeroorlog aan de zijde van dictator Assad, die net als de beweging een bondgenoot was van Iran. Eind 2024 nam voormalig jihadistische leider Ahmed al-Sharra de macht over en haalde hij de banden met het Westen aan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken. Dit is een expertquote via ANP Expert Support. Aanleiding. www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2026/World Pride Amsterdam. Amsterdam viert de Canal Parade. Hier is geen afwijzing, hier is liefde. Jan-Willem van der Schoot, Mastercard. Dit weekend was World Pride in Amsterdam, dat zichtbaar maakt dat inclusie belangrijk is, maar ook dat het continu actie vereist. Echte inclusie vraagt niet alleen om zichtbaarheid, maar om stappen. Dat begint met het ontwikkelen van producten en diensten die voor iedereen geschikt zijn, waaronder betaalmiddelen. Als een betaalmiddel niet voor iedereen bruikbaar is, is het geen goed betaalmiddel. Ook de behoeften van kleinere gebruikersgroepen moeten vanaf het begin worden meegenomen in innovatie en ontwerp. Betalen is een dagelijkse noodzaak die naadloos, veilig en voor iedereen beschikbaar hoort te zijn. Dat vraagt om een betaalsysteem dat erop is ingericht dat iedereen in staat is deze handeling op een makkelijke en fijne manier uit te voeren. Bij betaalontwikkelingen moet daarom altijd de mens op de voorgrond staan. Het fysieke en emotionele knelpunt. Betalen doen we zo vaak dat het onbewust een bijna onzichtbaar onderdeel van het dagelijks leven is.
20: Maar voor blinden en slechtzienden is makkelijk en zelfstandig betalen minder vanzelfsprekend. Het herkennen van de juiste pas in een overvolle portemonnee is vaak een obstakel. Daarnaast ervaren transgender personen barrières wanneer de naam op hun betaalpas niet overeenkomt met hun identiteit. Dit leidt tot ongemakkelijke en onnodige confrontaties aan de kassa. Innovaties voor tastbare inclusiviteit. De oplossing ligt in personalisatie en universeel design. Door strategische samenwerkingen in de sector kunnen consumenten inmiddels hun gekozen naam in plaats van hun paspoortnaam op de pas laten zetten. Dit vergroot de emotionele veiligheid. Tegelijkertijd maakt een fysieke innovatie, zoals een unieke inkeping in de rand van de kaart, het product tastbaar bruikbaar voor mensen met een visuele beperking. Verschillende inkepingen zorgen ervoor dat een gebruiker op de tast direct weet of het een pinpas, creditcard of andere soort kaart betreft. Daag de industrie uit om frictie weg te nemen. Inclusiviteit is geen keuze, maar een randvoorwaarde. Mensen achterlaten in het betaallandschap is ervoor kiezen dat een groep minder toegang heeft tot een van de belangrijkste handelingen in onze maatschappij. Door de industrie uit te dagen frictie weg te nemen, wordt het betaallandschap niet alleen moderner en veiliger, maar bovenal menselijker. Noot voor de redactie. Contact: www.mastercard.com/nl/nl. Mastercard. Kim van de Meerakker. +31 619 914 699. kim.vandemeerakker@omc.com. Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst AMP Expert Support. De AMP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie www.amp.nl/experts. AMP Expert Support is een initiatief van het AMP.
21: Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. De Zweedse muziekstreamingdienst telt nu 777 miljoen actieve gebruikers, waarvan 300 miljoen een premium abonnement hebben. De omzet steeg met 14% naar bijna 4,8 miljard euro. De winst na aftrek van standaardkosten kwam uit op 655 miljoen euro. Spotify breidt zijn aanbod uit met onder meer een samenwerking met Live Nation voor concerttoegang en een AI-functie waarmee gebruikers nummers kunnen remixen. Voor het komende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van 5 miljard euro en een winst van 670 miljoen euro.
22: De topman van onlinebank Revolut is verwikkeld geraakt in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Nick Storonsky wordt door een jachtmakelaarskantoor beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij de aankoop van een superjacht. Makelaarskantoor Cecil Wright stelt dat het familiekantoor van Storonsky het bedrijf heeft benaderd om een geschikt luxe vaartuig te vinden, maar dat het naar eigen zeggen ten onrechte aan de kant werd geschoven toen de miljardair het schip uiteindelijk kocht. Volgens de advocaten van Cecil Wright probeerden Storonsky en de verkoper de transactie af te ronden zonder tussenkomst van makelaars, om zo de prijs te verlagen die hij voor het jacht zou betalen. Een woordvoerder van het familiekantoor van Storonsky noemt de aanklacht ongegrond en zegt dat het zich ertegen zal verweren.
23: Apple heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar behaald in India, meldt persbureau Bloomberg. Dat is omgerekend zo'n 8,7 miljard euro. De omzet steeg in de 12 maanden tot en met maart van ongeveer 9 naar ruim 10 miljard dollar. iPhones waren goed voor een groot deel van de verkoop, maar ook de vraag naar iPads en MacBooks nam toe. India wordt steeds belangrijker voor Apple, zowel als afzetmarkt als productielocatie, waar inmiddels 1 op de 4 iPhones wordt gemaakt.
24: Rabobank-topman Stefan de Krane is blij dat de overheid met het stikstofpakket van juni eindelijk contouren heeft geschetst voor een oplossing. Volgens de Krane hebben boeren duidelijkheid nodig om te kunnen investeren en het vergunningsbeleid zit compleet vast. Hij vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Sommige boeren rond waterwinnings- en natuurgebieden zijn minder gelukkig met de plannen.
0: Maar volgens de kranen zijn de maatregelen nodig om terug te gaan naar klimaatvriendelijkere landbouw. Rabobank praat mee met de overheid over de uitwerking en heeft eerder 3 miljard euro beschikbaar gesteld om boeren te helpen bij de omslag.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. De 34-jarige keeper, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, wordt herenigd met trainer Michel. De twee werkten eerder dit jaar samen bij Girona. Ter Stegen kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed en kwam daardoor weinig in actie. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een directe versterking voor de selectie. Ajax mag dinsdag de namen van Marc-André Ter Stegen en Julian Brandt toevoegen aan de spelerslijst voor de Conference League. Beide Duitsers kunnen daardoor donderdag al debuteren in de thuiswedstrijd tegen het Ierse Shelbourne. Ajax ronde dinsdag de komst van doelman Ter Stegen af, die voor een seizoen wordt gehuurd van FC Barcelona. Brandt tekende vorige week transfervrij bij Ajax na 7 jaar bij Borussia Dortmund. Ook aanvaller Tolu Arokodare, die vorige week werd vastgelegd, kan donderdag vanaf 8 uur 's avonds zijn eerste duel voor Ajax in de Johan Cruijff Arena spelen.
3: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst op veel plekken zonnig, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuiden.
5: In het midden en zuiden kan er een plaatselijke regen- of onweersbui vallen met mogelijk windstoten. Het wordt zeer warm, 28 graden aan de kust tot plaatselijk 34 graden in het oosten. Bij een bui daalt de temperatuur snel. Vanavond en vannacht is hier en daar nog een bui mogelijk, vooral in het oosten. Het blijft warm met minimumtemperaturen rond de 20 graden, in grote steden zelfs hoger. Let op, tot morgen vroeg 8 uur is er code geel vanwege de hitte. Morgen wordt het iets koeler met 21 tot 28 graden, wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten kans op een enkele bui.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nationaal Hitteplan loopt woensdag om 8 uur 's ochtends af, meldt het RIVM. Het plan was sinds 29 juli actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds 3 augustus in heel Nederland. Het was de derde keer dit jaar dat het hitteplan werd geactiveerd. Het plan is bedoeld om verzorgers van kwetsbare groepen bewust te maken van de hitte en adviseert voldoende te drinken, ruimtes koel te houden en buitenactiviteiten in de middag te vermijden. Het KNMI hanteert woensdag nog wel code geel voor hitte, met een warme nacht en overdag 27 graden. Daarna zakt de temperatuur verder.
8: Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van €6.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor een vervangende auto, nadat de auto van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. Het gezin met 3 jonge kinderen kreeg eerder te maken met stenen door de ramen en een dreigbrief. De politie gaat uit van brandstichting en doet deze week een oproep voor tips. Er is nog niemand aangehouden.
9: Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners geen lidmaatschap te geven. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij lokale jongeren en AZC-inwoners betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor AZC-bewoners. 2 mannen probeerden in de jaren daarna lid te worden, maar er werden geen lidmaatschappen aangeboden. Het college stelt dat dit gelijk staat aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit.
11: De brandweer in natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg moet door de voortdurend draaiende wind continu bijstellen met blussen. Dat maakt het lastig om de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De komende uren worden spannend, omdat de wind verder toeneemt en het kan gaan omweren. De rook trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Vanwege de weersomstandigheden en de grotere impact op de omgeving is rond het middaguur opgeschaald naar grip 3.
12: De gemeente Westland heeft zorgen over de economische en maatschappelijke gevolgen van het sproeiverbod dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangekondigd. Vanaf woensdag mag in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam geen water uit sloten, beken en kanalen meer worden gehaald. Dat raakt onder meer de Westlandse tuinbouw. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland pleit voor een uitzondering voor bepaalde teelten op het onttrekkingsverbod. Naar schatting hebben 150 bedrijven direct last van het sproeiverbod.
13: Het RIVM waarschuwt voor smog door ozon in Flevoland, delen van Friesland en lokaal in het midden van Nederland. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben, vooral in de namiddag en vroege avond. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Smog door ozon ontstaat bij een ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Aan het eind van de dag verdwijnt de smog door schonere en koudere lucht vanuit het westen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft vorige week 72.000 migranten geteld die het gebied van de exclave Ceuta waren binnengekomen. Van hen zijn er 70.000 weer vertrokken, zegt minister Grande Marlaska na overleg met zijn Europese collega's. Verschillende landen, waaronder Italië en Denemarken, hadden kritiek op het Spaanse optreden. Tijdens het videooverleg was de toon volgens Grande Marlaska constructief. De Franse minister zegt dat alle aanwezigen Spanje hebben geprezen voor de manier waarop het de crisis heeft opgelost. Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat hun boot vlam vatte op de grens van de Franse en Britse wateren in het kanaal. De opvarenden moesten overboord springen, waarna Britse en Franse vaartuigen te hulp schoten. Het zou een van de grootste reddingsoperaties in jaren zijn geweest. Er vielen, voor zover bekend, geen doden, maar wel mensen met onderkoelingsverschijnselen. Vorig jaar arriveerden zo'n 41.000 migranten aan de Britse zuidkust. Dit jaar kwamen zeker 14 mensen om tijdens de overtochten. Anti-immigratiepartij Reform UK wil de marine inzetten om bootjes terug te sturen naar Frankrijk. Maar het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken noemt dat strijdig met internationale wetgeving. De Jemenitische Houthi-beweging zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een vliegveld in het zuiden van Saoedi-Arabië, niet ver van de grens met Jemen. Woordvoerder Yahya Sareh zegt dat ze met een drone een gevoelig doelwit op de luchthaven van Najran hebben geraakt. Volgens een ingewijde ging het om een vliegtuigradar, waardoor het luchtverkeer verstoord raakte. De aanval zou een reactie zijn op Saoedische schendingen van het luchtruim boven Jemen. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de claim van de Houthis. Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crises. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, waarop meerdere landen kritiek uiten op Spanje. De Ierse minister Jim O'Callaghan verklaart na het overleg dat de EU verenigd is en klaarstaat om Spanje te steunen. De ministers spraken hun waardering uit voor de snelle oplossing van de crisis door Spanje. Een aantal landen greep het incident aan om te hameren op betere bescherming van de Europese buitengrenzen. Onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen, waren ook enkele personen die eerder door Spanje het land uit waren gezet. De Spaanse politie zou zeker 10 mensen hebben gedetecteerd die in Spanje zijn veroordeeld in een terrorismeonderzoek. Het is niet duidelijk of zij de exclave alweer hebben verlaten of dat ze zich nu nog in Ceuta bevinden. Antiterreureenheden kijken nu samen met de immigratiedienst naar camerabeelden van de circa 50.000 mensen die donderdag en vrijdag de exclave binnenkwamen vanuit Marokko. De overgrote meerderheid vertrok na enkele uren alweer. Maar mogelijk zijn er nog enkele duizenden achtergebleven. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft de dodelijke hittegolf in zijn land een nationale ramp genoemd. Hij riep op tot meer maatregelen om mensen te helpen. Sinds eind juli gaat Zuid-Korea gebukt onder extreme hitte. Die heeft volgens de gezondheidsautoriteiten het leven gekost aan zeker 19 mensen, onder wie 13 80-plussers. In hoofdstad Seoul werd het dinsdag rond het middaguur 38 graden. En in de stad Yangsan steeg het kwik afgelopen weekend tot 42,5 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. In de Verenigde Staten stegen de verkopen in bestaande restaurants met 0,8%. Een kwartaal eerder was dat nog 3,9%. Buiten Amerika zakte de groei van 5,2% naar 1,5%.
16: McDonald's zegt dat vooral Duitsland en Australië wel stevige groei laten zien, maar dat het in Frankrijk wat minder gaat. De fastfoodketen probeert met nieuwe drankjes en tijdelijke gerechten meer gasten te trekken.
17: In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken.
18: Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. De Zweedse muziekstreamingdienst telt nu 777 miljoen actieve gebruikers, waarvan 300 miljoen een premium abonnement hebben. De omzet steeg met 14% naar bijna €4,8 miljard. De winst na aftrek van standaardkosten kwam uit op €655 miljoen. Spotify breidt zijn aanbod uit met onder meer een samenwerking met Live Nation voor concerttoegang en een AI-functie waarmee gebruikers nummers kunnen remixen. Voor het komende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van €5 miljard en een winst van €670 miljoen.
19: Dit is een expertquote via AMP Expert Support. Aanleiding: www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2026/World Pride Amsterdam. Amsterdam viert de Canal Parade. Hier is geen afwijzing. Hier is liefde. Jan-Willem van der Schoot, Mastercard. Dit weekend was World Pride in Amsterdam, dat zichtbaar maakt dat inclusie belangrijk is, maar ook dat het continu actie vereist. Echte inclusie vraagt niet alleen om zichtbaarheid, maar om stappen. Dat begint met het ontwikkelen van producten en diensten die voor iedereen geschikt zijn, waaronder betaalmiddelen. Als een betaalmiddel niet voor iedereen bruikbaar is, is het geen goed betaalmiddel. Ook de behoeften van kleinere gebruikersgroepen moeten vanaf het begin worden meegenomen in innovatie en ontwerp. Betalen is een dagelijkse noodzaak die naadloos, veilig en voor iedereen beschikbaar hoort te zijn. Dat vraagt om een betaalsysteem dat erop is ingericht dat iedereen in staat is deze handeling op een makkelijke en fijne manier uit te voeren. Bij betaalontwikkelingen moet daarom altijd de mens op de voorgrond staan. Het fysieke en emotionele knelpunt. Betalen doen we zo vaak dat het onbewust een bijna onzichtbaar onderdeel van het dagelijks leven is. Maar voor blinden en slechtzienden is makkelijk en zelfstandig betalen minder vanzelfsprekend. Het herkennen van de juiste pas in een overvolle portemonnee is vaak een obstakel. Daarnaast ervaren transgender personen barrières wanneer de naam op hun betaalpas niet overeenkomt met hun identiteit. Dit leidt tot ongemakkelijke en onnodige confrontaties aan de kassa. Innovaties voor tastbare inclusiviteit. De oplossing ligt in personalisatie en universeel design. Door strategische samenwerkingen in de sector kunnen consumenten inmiddels hun gekozen naam in plaats van hun paspoortnaam op de pas laten zetten. Dit vergroot de emotionele veiligheid. Tegelijkertijd maakt een fysieke innovatie, zoals een unieke inkeping in de rand van de kaart, het product tastbaar bruikbaar voor mensen met een visuele beperking. Verschillende inkepingen zorgen ervoor dat een gebruiker op de tast direct weet of het een pinpas, creditcard of andere soort kaart betreft. Daag de industrie uit om frictie weg te nemen. Inclusiviteit is geen keuze, maar een randvoorwaarde. Mensen achterlaten in het betaallandschap is ervoor kiezen dat een groep minder toegang heeft tot een van de belangrijkste handelingen in onze maatschappij. Door de industrie uit te dagen frictie weg te nemen, wordt het betaallandschap niet alleen moderner en veiliger, maar bovenal menselijker. Noot voor de redactie. Contact: www.mastercard.com/nl/nl. Mastercard. Kim van de Meerakker. +31 619 914 699.
0: kim.vandemeerakker@omc.com. Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie www.anp.nl/experts. ANP Expert Support is een initiatief van het ANP.
1: De topman van onlinebank Revolut is verwikkeld geraakt in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Nick Storonski wordt door een jachtmakelaarskantoor beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij de aankoop van een superjacht. Makelaarskantoor Cecil Wright stelt dat het familiekantoor van Storonski het bedrijf heeft benaderd om een geschikt luxe vaartuig te vinden, maar dat het naar eigen zeggen ten onrechte aan de kant werd geschoven toen de miljardair het schip uiteindelijk kocht. Volgens de advocaten van Cecil Wright probeerden Storonski en de verkoper de transactie af te ronden zonder tussenkomst van makelaars, om zo de prijs te verlagen die hij voor het jacht zou betalen. Een woordvoerder van het familiekantoor van Storonski noemt de aanklacht ongegrond en zegt dat het zich ertegen zal verweren.
2: Apple heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar behaald in India, meldt persbureau Bloomberg. Dat is omgerekend zo'n 8,7 miljard euro. De omzet steeg in de 12 maanden tot en met maart van ongeveer 9 naar ruim 10 miljard dollar. iPhones waren goed voor een groot deel van de verkoop, maar ook de vraag naar iPads en MacBooks nam toe. India wordt steeds belangrijker voor Apple, zowel als afzetmarkt als productielocatie, waar inmiddels 1 op de 4 iPhones wordt gemaakt.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. De 34-jarige keeper, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, wordt herenigd met trainer Michel. De twee werkten eerder dit jaar samen bij Girona. Ter Stegen kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed en kwam daardoor weinig in actie. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een directe versterking voor de selectie.
21: Ajax mag dinsdag de namen van Marc-André Ter Stegen en Julian Brandt toevoegen aan de spelerslijst voor de Conference League. Beide Duitsers kunnen daardoor donderdag al debuteren in de thuiswedstrijd tegen het Ierse Shelbourne. Ajax ronde dinsdag de komst van doelman Ter Stegen af, die voor een seizoen wordt gehuurd van FC Barcelona. Brandt tekende vorige week transfervrij bij Ajax na 7 jaar bij Borussia Dortmund. Ook aanvaller Tolu Arokodare, die vorige week werd vastgelegd, kan donderdag vanaf 8 uur 's avonds zijn eerste duel voor Ajax in de Johan Cruijff Arena spelen.
22: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk.
4: Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst nog zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Later op de middag is er in het midden en zuiden kans op een enkele regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt zeer warm met 28 graden aan de kust en tot 34 graden in het oosten. Bij een bui zakt de temperatuur snel onder de 25 graden. De wind waait matig uit het zuiden, later draait hij in het westen naar het westen. Vanavond nog kans op een plaatselijke bui. Er geldt code geel vanwege de warmte, het hitteplan is tot woensdagochtend actief. Komende nacht blijft het warm met zo'n 20 graden, vooral in de steden blijft het ruim boven de 20. In het oosten is nog een enkele bui mogelijk. Morgen wisselend bewolkt met in het zuidoosten kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het westen tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van €6.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor een vervangende auto, nadat de auto van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. De politie gaat uit van brandstichting en doet deze week een oproep om tips door te geven. Eerder werden er in maart en april stenen door de ramen van hun woning gegooid, waarbij een van de keren een dreigbrief met de boodschap dat het gezin niet welkom was achtergelaten werd. Het gezin met 3 jonge kinderen voelt zich gesteund door de vele kaarten en cadeaus die ze hebben ontvangen.
24: Het Nationaal Hitteplan loopt woensdag om 8 uur 's ochtends af, meldt het RIVM. Het plan was sinds 29 juli actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds 3 augustus in heel Nederland. Het was de 3e keer dit jaar dat het hitteplan werd geactiveerd. Het plan is bedoeld om verzorgers van kwetsbare groepen bewust te maken van de hitte en adviseert voldoende te drinken, ruimtes koel te houden en buitenactiviteiten in de middag te vermijden. Het KNMI hanteert woensdag nog wel code geel voor hitte, met een warme nacht en overdag 27 graden. Daarna zakt de temperatuur verder.
25: Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners geen lidmaatschap te geven. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij lokale jongeren en AZC-inwoners betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor AZC-bewoners. 2 mannen probeerden in de jaren daarna lid te worden, maar er werden geen lidmaatschappen aangeboden. Het college stelt dat dit gelijk staat aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit.
26: De brandweer in natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg moet door de voortdurend draaiende wind continu bijstellen met blussen.
8: Dat maakt het lastig om de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De komende uren worden spannend, omdat de wind verder toeneemt en het kan gaan omweren. De rook trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Vanwege de weersomstandigheden en de grotere impact op de omgeving is rond het middaguur opgeschaald naar grip 3.
9: Het RIVM waarschuwt voor smog door ozon. In

0: hoogspanningsstation in Antwerpen, dat Nederland en België meer moeten samenwerken voor stroomproductie. Het gaat volgens Jette onder meer over waterstof, kern- en windenergie. Het hoogspanningsstation Brabo 3 moet het elektriciteitsnet rond Antwerpen versterken en de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger maken. Jette was samen met de Belgische premier Bart De Wever bij de opening. De Belgische netbeheerder Elia kondigde samen met TenneT ook een nieuwe verbinding aan tussen het Belgisch-Limburgse Kinrooi en Maasbracht in Nederland.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crisis. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, wat tot kritiek op Spanje leidde. Madrid beet daarna fel van zich af. 22 EU-regeringsleiders ondertekenden een brief waarin werd opgeroepen tot het overleg en waarin werd gesuggereerd dat de crisis werd aangewakkerd doordat Spanje recent had besloten om grote aantallen ongedocumenteerde migranten legale verblijfspapieren te geven. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde kwaad en zei dat sommige landen zich egoïstisch opstelden.
3: Spanje heeft vorige week 72.000 migranten geteld die het gebied van de exclave Ceuta waren binnengekomen. Van hen zijn er 70.000 weer vertrokken, zegt minister Grande Marlaska na overleg met zijn Europese collega's. Verschillende landen, waaronder Italië en Denemarken, hadden kritiek op het Spaanse optreden. Tijdens het videooverleg was de toon volgens Grande Marlaska constructief. De Franse minister zegt dat alle aanwezigen Spanje hebben geprezen voor de manier waarop het de crisis heeft opgelost.
1: Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat hun boot vlam vatte op de grens van de Franse en Britse wateren in het kanaal. De opvarenden moesten overboord springen, waarna Britse en Franse vaartuigen te hulp schoten. Het zou een van de grootste reddingsoperaties in jaren zijn geweest. Er vielen, voor zover bekend, geen doden, maar wel mensen met onderkoelingsverschijnselen. Vorig jaar arriveerden zo'n 41.000 migranten aan de Britse zuidkust. Dit jaar kwamen zeker 14 mensen om tijdens de overtochten. Anti-immigratiepartij Reform UK wil de marine inzetten om bootjes terug te sturen naar Frankrijk. Maar het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken noemt dat strijdig met internationale wetgeving.
3: De Jemenitische Houthi-beweging zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een vliegveld in het zuiden van Saoedi-Arabië, niet ver van de grens met Jemen. Woordvoerder Yahya Sareh zegt dat ze met een drone een gevoelig doelwit op de luchthaven van Najran hebben geraakt. Volgens een ingewijde ging het om een vliegtuigradar, waardoor het luchtverkeer verstoord raakte. De aanval zou een reactie zijn op Saoedische schendingen van het luchtruim boven Jemen. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de claim van de Houthis.
1: Onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen, waren ook enkele personen die eerder door Spanje het land uit waren gezet. De Spaanse politie zou zeker 10 mensen hebben gedetecteerd die in Spanje zijn veroordeeld in een terrorismeonderzoek. Het is niet duidelijk of zij de exclave alweer hebben verlaten of dat ze zich nu nog in Ceuta bevinden. Antiterreureenheden kijken nu samen met de immigratiedienst naar camerabeelden van de circa 50.000 mensen die donderdag en vrijdag de exclave binnenkwamen vanuit Marokko. De overgrote meerderheid vertrok na enkele uren alweer. Maar mogelijk zijn er nog enkele duizenden achtergebleven.
3: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft de dodelijke hittegolf in zijn land een nationale ramp genoemd. Hij riep op tot meer maatregelen om mensen te helpen. Sinds eind juli gaat Zuid-Korea gebukt onder extreme hitte.

0: Die heeft volgens de gezondheidsautoriteiten het leven gekost aan zeker 19 mensen, onder wie 13 80-plussers. In hoofdstad Seoul werd het dinsdag rond het middaguur 38 graden. En in de stad Yangsan steeg het kwik afgelopen weekend tot 42,5 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn verdubbelt de tijd die klanten nodig hebben om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september krijgen klanten één koopzegel per 2 euro aan boodschappen, in plaats van per euro. Een vol digitaal boekje bevat 490 zegels en kost 49 euro aan inleg, wat 52 euro oplevert. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren met online boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. De koopzegels bestaan al meer dan 70 jaar, maar Albert Heijn stopte 6 jaar geleden met de papieren variant. McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants, die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2 naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard. In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken. Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. De Zweedse muziekstreamingdienst telt nu 777 miljoen actieve gebruikers, waarvan 300 miljoen een premium abonnement hebben. De omzet steeg met 14% naar bijna €4,8 miljard. De winst na aftrek van standaardkosten kwam uit op €655 miljoen. Spotify breidt zijn aanbod uit met onder meer een samenwerking met Live Nation voor concerttoegang en een AI-functie waarmee gebruikers nummers kunnen remixen. Voor het komende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van €5 miljard en een winst van €670 miljoen. Dit is een expertquote via ANP Expert Support. Aanleiding: www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2026/WorldPrideAmsterdam. Amsterdam viert de Canal Parade. Hier is geen afwijzing, hier is liefde. Jan-Willem van der Schoot, Mastercard. Dit weekend was World Pride in Amsterdam, dat zichtbaar maakt dat inclusie belangrijk is, maar ook dat het continu actie vereist. Echte inclusie vraagt niet alleen om zichtbaarheid, maar om stappen. Dat begint met het ontwikkelen van producten en diensten die voor iedereen geschikt zijn, waaronder betaalmiddelen. Als een betaalmiddel niet voor iedereen bruikbaar is, is het geen goed betaalmiddel. Ook de behoeften van kleinere gebruikersgroepen moeten vanaf het begin worden meegenomen in innovatie en ontwerp. Betalen is een dagelijkse noodzaak die naadloos, veilig en voor iedereen beschikbaar hoort te zijn. Dat vraagt om een betaalsysteem dat erop is ingericht dat iedereen in staat is deze handeling op een makkelijke en fijne manier uit te voeren. Bij betaalontwikkelingen moet daarom altijd de mens op de voorgrond staan. Het fysieke en emotionele knelpunt. Betalen doen we zo vaak dat het onbewust een bijna onzichtbaar onderdeel van het dagelijks leven is. Maar voor blinden en slechtzienden is makkelijk en zelfstandig betalen minder vanzelfsprekend. Het herkennen van de juiste pas in een overvolle portemonnee is vaak een obstakel. Daarnaast ervaren transgender personen barrières wanneer de naam op hun betaalpas niet overeenkomt met hun identiteit. Dit leidt tot ongemakkelijke en onnodige confrontaties aan de kassa. Innovaties voor tastbare inclusiviteit. De oplossing ligt in personalisatie en universeel design. Door strategische samenwerkingen in de sector kunnen consumenten inmiddels hun gekozen naam in plaats van hun paspoortnaam op de pas laten zetten. Dit vergroot de emotionele veiligheid. Tegelijkertijd maakt een fysieke innovatie, zoals een unieke inkeping in de rand van de kaart, het product tastbaar bruikbaar voor mensen met een visuele beperking. Verschillende inkepingen zorgen ervoor dat een gebruiker op de tast direct weet of het een pinpas, creditcard of andere soort kaart betreft. Daag de industrie uit om frictie weg te nemen. Inclusiviteit is geen keuze, maar een randvoorwaarde. Mensen achterlaten in het betaallandschap is ervoor kiezen dat een groep minder toegang heeft tot een van de belangrijkste handelingen in onze maatschappij. Door de industrie uit te dagen frictie weg te nemen, wordt het betaallandschap niet alleen moderner en veiliger, maar bovenal menselijker. Noot voor de redactie. Contact: www.mastercard.com/nl/nl. Mastercard. Kim van de Meerakker. +31 619 914 699. kim.vandemeerakker@omc.com. Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie www.anp.nl/experts. ANP Expert Support is een initiatief van het ANP.
2: De topman van online bank Revolut is verwikkeld geraakt in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Nick Storonsky wordt door een jachtmakelaarskantoor beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij de aankoop van een superjacht. Makelaarskantoor Cecil Wright stelt dat het familiekantoor van Storonsky het bedrijf heeft benaderd om een geschikt luxe vaartuig te vinden, maar dat het naar eigen zeggen ten onrechte aan de kant werd geschoven toen de miljardair het schip uiteindelijk kocht. Volgens de advocaten van Cecil Wright probeerden Storonsky en de verkoper de transactie af te ronden zonder tussenkomst van makelaars, om zo de prijs te verlagen die hij voor het jacht zou betalen. Een woordvoerder van het familiekantoor van Storonsky noemt de aanklacht ongegrond en zegt dat het zich ertegen zou verweren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax mag dinsdag de namen van Marc-André ter Stegen en Julian Brandt toevoegen aan de spelerslijst voor de Conference League. Beide Duitsers kunnen daardoor donderdag al debuteren in de thuiswedstrijd tegen het Ierse Shelbourne. Ajax ronde dinsdag de komst van doelman ter Stegen af, die voor een seizoen wordt gehuurd van FC Barcelona. Brandt tekende vorige week transfervrij bij Ajax na 7 jaar bij Borussia Dortmund. Ook aanvaller Tolu Arokodare, die vorige week werd vastgelegd, kan donderdag vanaf 8 uur 's avonds zijn eerste duel voor Ajax in de Johan Cruijff Arena spelen. Telstar heeft zich gesterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De 29-jarige doelman tekent een contract voor 4 seizoenen bij de club uit Enschede. Drommel kwam 5 jaar geleden van Enschede naar PSV en speelde 66 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst zonnig, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. In de middag kan er in het midden en zuiden een plaatselijke bui vallen, mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt zeer warm met 28 graden aan de kust tot lokaal 34 graden in het oosten. Bij een bui zakt de temperatuur snel onder de 25 graden. Er geldt code geel vanwege de hitte, die duurt tot morgen vroeg. Vanavond nog kans op een bui, vannacht blijft het warm rond de 20 graden, vooral in de steden. Morgen wordt het rustiger en koeler, met in het westen ongeveer 21 graden en in het zuidoosten nog zo'n 28 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De komst van tienduizenden mensen naar de Spaanse exclave Ceuta toont aan dat Europa de bewaking van de buitengrenzen continu moet verbeteren, zegt asielminister Bart van den Brink. Frontex en Europol gaan werken aan een systeem waarbij signalen op sociale media inzichtelijk worden voor lidstaten. Het overleg met Europese collega's was volgens de CDA-minister constructief en solidair met Spanje. Het grootste deel van de mensen die via Marokko Ceuta bereikten, is inmiddels terug in Marokko. Of Marokko een rol heeft gespeeld bij de toestroom, moet nog blijken, aldus Van den Brink. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond aangehouden in een lopend terrorismeonderzoek. Hij is de 4e verdachte die vastzit op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige week zijn 3 verdachten van 16 tot 19 jaar oud opgepakt in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. 2 van hen zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij het OM is geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van 6.000 euro opgehaald.
2: Het geld is bedoeld voor een vervangende auto, nadat de auto van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. De politie gaat uit van brandstichting en doet deze week een oproep om tips door te geven. Eerder werden er in maart en april stenen door de ramen van hun woning gegooid, waarbij een van de keren een dreigbrief met de boodschap dat het gezin niet welkom was, achtergelaten werd. Het gezin met 3 jonge kinderen voelt zich gesteund door de vele kaarten en cadeaus die ze hebben ontvangen.
11: Het Nationaal Hitteplan loopt woensdag om 8 uur 's ochtends af, meldt het RIVM. Het plan was sinds 29 juli actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds 3 augustus in heel Nederland. Het was de 3e keer dit jaar dat het hitteplan werd geactiveerd. Het plan is bedoeld om verzorgers van kwetsbare groepen bewust te maken van de hitte en adviseert voldoende te drinken, ruimtes koel te houden en buitenactiviteiten in de middag te vermijden. Het KNMI hanteert woensdag nog wel code geel voor hitte, met een warme nacht en overdag 27 graden. Daarna zakt de temperatuur verder.
12: Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners geen lidmaatschap te geven. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij lokale jongeren en AZC-inwoners betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor AZC-bewoners. 2 mannen probeerden in de jaren daarna lid te worden, maar er werden geen lidmaatschappen aangeboden. Het college stelt dat dit gelijk staat aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit.
13: De brandweer in natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg moet door de voortdurend draaiende wind continu bijstellen met blussen. Dat maakt het lastig om de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De komende uren worden spannend, omdat de wind verder toeneemt en het kan gaan omweren. De rook trekt richting het noorden, waardoor in Gelderland, Overijssel en Friesland een brandgeur te ruiken is. Vanwege de weersomstandigheden en de grotere impact op de omgeving is rond het middaguur opgeschaald naar grip 3.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald.
16: Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 10:15 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten.
17: Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crisis. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, wat tot kritiek op Spanje leidde. Madrid beet daarna fel van zich af. 22 EU-regeringsleiders ondertekenden een brief waarin werd opgeroepen tot het overleg en waarin werd gesuggereerd dat de crisis werd aangewakkerd
18: doordat Spanje recent had besloten om grote aantallen ongedocumenteerde migranten legale verblijfspapieren te geven. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde kwaad en zei dat sommige landen zich egoïstisch opstelden.
19: Spanje heeft vorige week 72.000 migranten geteld die het gebied van de exclave Ceuta waren binnengekomen. Van hen zijn er 70.000 weer vertrokken, zegt minister Grande Marlaska na overleg met zijn Europese collega's. Verschillende landen, waaronder Italië en Denemarken, hadden kritiek op het Spaanse optreden. Tijdens het videooverleg was de toon volgens Grande Marlaska constructief. De Franse minister zegt dat alle aanwezigen Spanje hebben geprezen voor de manier waarop het de crisis heeft opgelost.
20: De Jemenitische Houthi-beweging zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een vliegveld in het zuiden van Saoedi-Arabië, niet ver van de grens met Jemen. Woordvoerder Yahya Sareh zegt dat ze met een drone een gevoelig doelwit op de luchthaven van Najran hebben geraakt. Volgens een ingewijde ging het om een vliegtuigradar, waardoor het luchtverkeer verstoord raakte. De aanval zou een reactie zijn op Saoedische schendingen van het luchtruim boven Jemen. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de claim van de Houthis.
21: Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat hun boot vlam vatte op de grens van de Franse en Britse wateren in het kanaal. De opvarenden moesten overboord springen, waarna Britse en Franse vaartuigen te hulp schoten. Het zou een van de grootste reddingsoperaties in jaren zijn geweest. Er vielen, voor zover bekend, geen doden, maar wel mensen met onderkoelingsverschijnselen. Vorig jaar arriveerden zo'n 41.000 migranten aan de Britse zuidkust. Dit jaar kwamen zeker 14 mensen om tijdens de overtochten. Anti-immigratiepartij Reform UK wil de marine inzetten om bootjes terug te sturen naar Frankrijk. Maar het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken noemt dat strijdig met internationale wetgeving.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
26: Albert Heijn verdubbelt de tijd die klanten nodig hebben om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september krijgen klanten één koopzegel per 2 euro aan boodschappen, in plaats van per euro. Een vol digitaal boekje bevat 490 zegels en kost 49 euro aan inleg, wat 52 euro oplevert. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren met online boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. De koopzegels bestaan al meer dan 70 jaar, maar Albert Heijn stopte 6 jaar geleden met de papieren variant.
27: McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2 naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard.
28: In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren.
0: Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken.
1: Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. De Zweedse muziekstreamingdienst telt nu 777 miljoen actieve gebruikers, waarvan 300 miljoen een premium abonnement hebben. De omzet steeg met 14% naar bijna €4,8 miljard. De winst na aftrek van standaardkosten kwam uit op €655 miljoen. Spotify breidt zijn aanbod uit met onder meer een samenwerking met Live Nation voor concerttoegang en een AI-functie waarmee gebruikers nummers kunnen remixen. Voor het komende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van €5 miljard en een winst van €670 miljoen.
3: De topman van onlinebank Revolut is verwikkeld geraakt in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Nick Storonski wordt door een jachtmakelaarskantoor beschuldigd van het ontduiken van €17,5 miljoen aan commissie bij de aankoop van een superjacht. Makelaarskantoor Cecil Wright stelt dat het familiekantoor van Storonski het bedrijf heeft benaderd om een geschikt luxe vaartuig te vinden, maar dat het naar eigen zeggen ten onrechte aan de kant werd geschoven toen de miljardair het schip uiteindelijk kocht. Volgens de advocaten van Cecil Wright probeerden Storonski en de verkoper de transactie af te ronden zonder tussenkomst van makelaars, om zo de prijs te verlagen die hij voor het jacht zou betalen. Een woordvoerder van het familiekantoor van Storonski noemt de aanklacht ongegrond en zegt dat het zich ertegen zou verweren.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.
6: Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente.
2: De 29-jarige doelman tekent een contract voor 4 seizoenen bij de club uit Enschede. Drommel kwam 5 jaar geleden van Enschede naar PSV en speelde 66 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de 4e etappe van de Tour de France Femme. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon over 21 kilometer. Het parcours heeft halverwege een licht oplopende beklimming naar La Sette de Marsanais en daalt daarna naar Dijon. Gele truidraagster Sigrid Haugseth start als laatste om 17:28. Demi Vollering 4 minuten eerder. De Noorse Haugseth heeft na haar zege in de 3e etappe een voorsprong van 2,02 minuten op Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius en 2,06 minuten op Vollering. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In de tweede helft van de middag is er in het midden en zuiden kans op een plaatselijke regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Het wordt zeer warm, tussen de 28 graden aan de kust en plaatselijk 34 graden in het oosten. Bij een bui daalt de temperatuur snel. De wind is matig en draait later in het westen naar het westen. Vanavond blijft er nog kans op een bui. Er geldt code geel vanwege de warmte. Het hitteplan is tot morgenochtend 8 uur actief. Komende nacht is het verder droog en warm, rond de 20 graden. In steden blijft het ruim boven de 20. Morgen is het wisselend bewolkt met in het zuidoosten kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het westen tot lokaal nog 28 in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Venray heeft een noodverordening afgekondigd vanwege de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen. De maatregel moet de veiligheid van inwoners, dieren en hulpverleners waarborgen en voldoende ruimte bieden voor de hulpdiensten. Mensen moeten aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers opvolgen en mogen niet met drones vliegen in het afgesloten gebied. Bewoners in de directe omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Het is niet bekend hoe lang de noodverordening van kracht blijft.
11: De natuurbrand die maandag uitbrak in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden. De brand omvat nog altijd ongeveer 100 hectare, net als dinsdagochtend, maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. De inzet richt zich op het stoppen van de brand aan de randen van het bos, omdat bosbrandvoertuigen het gebied niet in kunnen door dicht op elkaar staande bomen en kapotgereden paden. De autoriteiten houden de weersverwachting in de gaten, met verwachte wind richting het oosten en mogelijk regen met onweer.
12: De komst van tienduizenden mensen naar de Spaanse exclave Ceuta toont aan dat Europa de bewaking van de buitengrenzen continu moet verbeteren, zegt asielminister Bart van den Brink. Frontex en Europol gaan werken aan een systeem waarbij signalen op sociale media inzichtelijk worden voor lidstaten. Het overleg met Europese collega's was volgens de CDA-minister constructief en solidair met Spanje. Het grootste deel van de mensen die via Marokko Ceuta bereikten, is inmiddels terug in Marokko. Of Marokko een rol heeft gespeeld bij de toestroom, moet nog blijken, aldus Van den Brink.
13: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond aangehouden in een lopend terrorismeonderzoek. Hij is de 4e verdachte die vastzit op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige week zijn 3 verdachten van 16 tot 19 jaar oud opgepakt in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar.
14: Twee van hen zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij het OM is geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van €6.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor een vervangende auto, nadat de auto van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. De politie gaat uit van brandstichting en doet deze week een oproep om tips door te geven. Eerder werden er in maart en april stenen door de ramen van hun woning gegooid, waarbij een van de keren een dreigbrief met de boodschap dat het gezin niet welkom was, achtergelaten werd. Het gezin met drie jonge kinderen voelt zich gesteund door de vele kaarten en cadeaus die ze hebben ontvangen.
15: Het Nationaal Hitteplan loopt woensdag om 8 uur 's ochtends af, meldt het RIVM. Het plan was sinds 29 juli actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds 3 augustus in heel Nederland. Het was de derde keer dit jaar dat het hitteplan werd geactiveerd. Het plan is bedoeld om verzorgers van kwetsbare groepen bewust te maken van de hitte en adviseert voldoende te drinken, ruimtes koel te houden en buitenactiviteiten in de middag te vermijden. Het KNMI hanteert woensdag nog wel code geel voor hitte, met een warme nacht en overdag 27 graden. Daarna zakt de temperatuur verder.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald.
19: Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 21:15 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten.
20: Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crisis. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, wat tot kritiek op Spanje leidde. Madrid beet daarna fel van zich af. 22 EU-regeringsleiders ondertekenden een brief waarin werd opgeroepen tot het overleg en waarin werd gesuggereerd dat de crisis werd aangewakkerd doordat Spanje recent had besloten om grote aantallen ongedocumenteerde migranten legale verblijfspapieren te geven. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde kwaad en zei dat sommige landen zich egoïstisch opstelden.
21: Spanje heeft vorige week 72.000 migranten geteld die het gebied van de exclave Ceuta waren binnengekomen. Van hen zijn er 70.000 weer vertrokken, zegt minister Grande Marlaska na overleg met zijn Europese collega's. Verschillende landen, waaronder Italië en Denemarken, hadden kritiek op het Spaanse optreden. Tijdens het videooverleg was de toon volgens Grande Marlaska constructief. De Franse minister zegt dat alle aanwezigen Spanje hebben geprezen voor de manier waarop het de crisis heeft opgelost.
0: De Jemenitische Houthi-beweging zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een vliegveld in het zuiden van Saoedi-Arabië, niet ver van de grens met Jemen. Woordvoerder Yahya Sareh zegt dat ze met een drone een gevoelig doelwit op de luchthaven van Najran hebben geraakt. Volgens een ingewijde ging het om een vliegtuigradar, waardoor het luchtverkeer verstoord raakte. De aanval zou een reactie zijn op Saoedische schendingen van het luchtruim boven Jemen. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de claim van de Houthis. Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat hun boot vlam vatte op de grens van de Franse en Britse wateren in het kanaal. De opvarenden moesten overboord springen, waarna Britse en Franse vaartuigen te hulp schoten. Het zou een van de grootste reddingsoperaties in jaren zijn geweest. Er vielen, voor zover bekend, geen doden, maar wel mensen met onderkoelingsverschijnselen. Vorig jaar arriveerden zo'n 41.000 migranten aan de Britse zuidkust. Dit jaar kwamen zeker 14 mensen om tijdens de overtochten. Anti-immigratiepartij Reform UK wil de marine inzetten om bootjes terug te sturen naar Frankrijk. Maar het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken noemt dat strijdig met internationale wetgeving.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben.
25: De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
26: McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2 naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard.
27: Albert Heijn verdubbelt de tijd die klanten nodig hebben om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september krijgen klanten één koopzegel per €2 aan boodschappen, in plaats van per euro. Een vol digitaal boekje bevat 490 zegels en kost €49 aan inleg, wat €52 oplevert. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren met online boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. De koopzegels bestaan al meer dan 70 jaar, maar Albert Heijn stopte 6 jaar geleden met de papieren variant.
28: In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken.
29: Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken.
2: De Zweedse muziekstreamingdienst telt nu 777 miljoen actieve gebruikers, waarvan 300 miljoen een premium abonnement hebben. De omzet steeg met 14% naar bijna 4,8 miljard euro. De winst na aftrek van standaardkosten kwam uit op 655 miljoen euro. Spotify breidt zijn aanbod uit met onder meer een samenwerking met Live Nation voor concerttoegang en een AI-functie waarmee gebruikers nummers kunnen remixen. Voor het komende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van 5 miljard euro en een winst van 670 miljoen euro.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De 29-jarige doelman tekent een contract voor 4 seizoenen bij de club uit Enschede. Drommel kwam 5 jaar geleden van Enschede naar PSV en speelde 66 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de 4e etappe van de Tour de France FAM. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon over 21 kilometer. Het parcours heeft halverwege een licht oplopende beklimming naar La Sette de Marsanais en daalt daarna naar Dijon. Gele truidraagster Sigrid Haugset start als laatste om 17:28. Demi Vollering 4 minuten eerder. De Noorse Haugset heeft na haar zege in de 3e etappe een voorsprong van 2,02 minuten op Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius en 2,06 minuten op Vollering. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst op veel plekken zonnig, maar vanuit het zuiden trekt meer bewolking binnen. Later op de middag is er in het midden en zuiden kans op een enkele bui, mogelijk met onweer en windstoten. Het is zeer warm met temperaturen tussen 28 graden aan de kust en plaatselijk 34 graden in het oosten. Bij een bui zakt de temperatuur snel onder de 25 graden. De matige wind komt uit het zuiden, later in het westen uit het westen. Vanavond nog kans op een bui. Er geldt code geel vanwege de warmte. Het hitteplan is actief tot woensdagochtend. Komende nacht blijft het warm rond 20 graden, vooral in de stad. Morgen wisselend bewolkt met in het zuidoosten kans op een bui en temperaturen tussen 21 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizen-Bergen beslaat nog altijd ongeveer 100 hectare. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle, maar de brand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden. De inzet richt zich op het tegenhouden van de brand aan de randen van het bos, omdat bosbrandvoertuigen het gebied niet in kunnen door dicht op elkaar staande bomen en kapotgereden paden. Twee Chinook-transporthelikopters van Defensie zijn overdag actief met bluswerkzaamheden. De verwachting is dat de wind richting het oosten aanwakkert en dat er regen valt, mogelijk met onweer.
10: Geëvacueerden die door de natuurbrand in Limburg in een hotel verbleven, is gevraagd komende nacht zelf voor onderdak te zorgen. De gemeente Venray regelt iets voor wie dat niet lukt. In de nacht van maandag op dinsdag verbleven zo'n 30 gasten van een ontruimde camping in Hotel Asteria. De brand in het natuurgebied Boshuizen-Bergen in Oostrum treft zo'n 100 hectare en is nog niet onder controle.
11: De burgemeester van Venray heeft een noodverordening afgekondigd vanwege de grote brand in natuurgebied Boshuizen-Bergen. De maatregel moet de veiligheid van inwoners, dieren en hulpverleners waarborgen en voldoende ruimte bieden voor de hulpdiensten. Mensen moeten aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers opvolgen en mogen niet met drones vliegen in het afgesloten gebied. Bewoners in de directe omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Het is niet bekend hoe lang de noodverordening van kracht blijft.
12: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond aangehouden in een lopend terrorismeonderzoek. Hij is de vierde verdachte die vastzit op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige week zijn drie verdachten van 16 tot 19 jaar oud opgepakt in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Twee van hen zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij het OM is geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen.
13: De komst van tienduizenden mensen naar de Spaanse exclave Ceuta toont aan dat Europa de bewaking van de buitengrenzen continu moet verbeteren, zegt asielminister Bart van den Brink. Frontex en Europol gaan werken aan een systeem waarbij signalen op sociale media inzichtelijk worden voor lidstaten. Het overleg met Europese collega's was volgens de CDA-minister constructief en solidair met Spanje. Het grootste deel van de mensen die via Marokko Ceuta bereikte, is inmiddels terug in Marokko. Of Marokko een rol heeft gespeeld bij de toestroom, moet nog blijken, aldus Van den Brink.
14: Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin in Geesteren heeft binnen 24 uur het streefbedrag van 6.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor een vervangende auto, nadat de auto van het gezin eind juli 's nachts in vlammen opging. De politie gaat uit van brandstichting en doet deze week een oproep om tips door te geven. Eerder werden er in maart en april stenen door de ramen van hun woning gegooid, waarbij een van de keren een dreigbrief met de boodschap dat het gezin niet welkom was, achtergelaten werd. Het gezin met drie jonge kinderen voelt zich gesteund door de vele kaarten en cadeaus die ze hebben ontvangen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.

0: leugenaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald. Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 10:15 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten. Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crisis. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, wat tot kritiek op Spanje leidde. Madrid beet daarna fel van zich af. 22 EU-regeringsleiders ondertekenden een brief waarin werd opgeroepen tot het overleg en waarin werd gesuggereerd dat de crisis werd aangewakkerd doordat Spanje recent had besloten om grote aantallen ongedocumenteerde migranten legale verblijfspapieren te geven. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde kwaad en zei dat sommige landen zich egoïstisch opstelden. Spanje heeft vorige week 72.000 migranten geteld die het gebied van de exclave Ceuta waren binnengekomen. Van hen zijn er 70.000 weer vertrokken, zegt minister Grande Marlaska na overleg met zijn Europese collega's. Verschillende landen, waaronder Italië en Denemarken, hadden kritiek op het Spaanse optreden. Tijdens het videooverleg was de toon volgens Grande Marlaska constructief. De Franse minister zegt dat alle aanwezigen Spanje hebben geprezen voor de manier waarop het de crisis heeft opgelost. De Jemenitische Houthi-beweging zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een vliegveld in het zuiden van Saoedi-Arabië, niet ver van de grens met Jemen. Woordvoerder Yahya Sareh zegt dat ze met een drone een gevoelig doelwit op de luchthaven van Najran hebben geraakt. Volgens een ingewijde ging het om een vliegtuigradar, waardoor het luchtverkeer verstoord raakte. De aanval zou een reactie zijn op Saoedische schendingen van het luchtruim boven Jemen. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de claim van de Houthis. Ongeveer 160 migranten zijn gered nadat hun boot vlam vatte op de grens van de Franse en Britse wateren in het kanaal. De opvarenden moesten overboord springen, waarna Britse en Franse vaartuigen te hulp schoten. Het zou een van de grootste reddingsoperaties in jaren zijn geweest. Er vielen, voor zover bekend, geen doden, maar wel mensen met onderkoelingsverschijnselen. Vorig jaar arriveerden zo'n 41.000 migranten aan de Britse zuidkust. Dit jaar kwamen zeker 14 mensen om tijdens de overtochten. Anti-immigratiepartij Reform UK wil de marine inzetten om bootjes terug te sturen naar Frankrijk. Maar het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken noemt dat strijdig met internationale wetgeving. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van

0: Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn. McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants, die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2% naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard. Albert Heijn verdubbelt de tijd die klanten nodig hebben om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 koopzegel per €2 aan boodschappen, in plaats van per euro. Een vol digitaal boekje bevat 490 zegels en kost €49 aan inleg, wat €52 oplevert. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren met online boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. De koopzegels bestaan al meer dan 70 jaar, maar Albert Heijn stopte 6 jaar geleden met de papieren variant. In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken. Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees aangetrokken. De Zweedse muziekstreamingdienst telt nu 777 miljoen actieve gebruikers, waarvan 300 miljoen een premium abonnement hebben. De omzet steeg met 14% naar bijna €4,8 miljard. De winst na aftrek van standaardkosten kwam uit op €655 miljoen. Spotify breidt zijn aanbod uit met onder meer een samenwerking met Live Nation voor concerttoegang en een AI-functie waarmee gebruikers nummers kunnen remixen. Voor het komende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van €5 miljard en een winst van €670 miljoen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK, maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De 29-jarige doelman tekent een contract voor 4 seizoenen bij de club uit Enschede. Drommel kwam 5 jaar geleden van Enschede naar PSV en speelde 66 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de 4e etappe van de Tour de France Femme. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon over 21 kilometer. Het parcours heeft halverwege een licht oplopende beklimming naar La Sette de Marsanais en daalt daarna naar Dijon. Gele truidraagster Sigrid Haugset start als laatste om 17:28. Demi Vollering 4 minuten eerder. De Noorse Haugset heeft na haar zege in de 3e etappe een voorsprong van 2,02 minuten op Kim Lecourt Pinaar uit Mauritius en 2,06 minuten op Vollering. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag schijnt de zon nog volop, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Plaatselijk valt er een regen- of onweersbui met kans op windstoten en hagel. Het wordt zeer warm, met temperaturen tussen 28 graden aan de kust en 34 graden in het oosten. Let op, het hitteplan is tot morgenochtend actief, code geel. Vanavond nog kans op een enkele bui, de wind komt uit het zuidwesten. Het wordt een warme nacht met minimaal 20 graden, in de steden zelfs nog warmer. Morgen af en toe zon met veel bewolking en minder warm, tussen de 21 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een bebost gebied bij Bergijk boet een zeer grote brand. De brand begon op een oppervlakte van ongeveer 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit door de droogte. Ongeveer 14 brandweervoertuigen zijn ingezet om het vuur te blussen. Het gebied ligt op de grens van Bergijk en Valkenswaard, dicht bij België. Er staat weinig bebouwing in de omgeving.
6: Geëvacueerden die door de natuurbrand in Limburg in een hotel verbleven, is gevraagd komende nacht zelf voor onderdak te zorgen. De gemeente Venray regelt iets voor wie dat niet lukt. In de nacht van maandag op dinsdag verbleven zo'n 30 gasten van een ontruimde camping in Hotel Asteria. De brand in het natuurgebied Boshuizenbergen in Oostrum treft zo'n 100 hectare en is nog niet onder controle. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen beslaat nog altijd ongeveer 100 hectare. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle, maar de brand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden. De inzet richt zich op het tegenhouden van de brand aan de randen van het bos, omdat bosbrandvoertuigen het gebied niet in kunnen door dicht op elkaar staande bomen en kapotgereden paden. 2 Chinook-transporthelikopters van Defensie zijn overdag actief met bluswerkzaamheden. De verwachting is dat de wind richting het oosten aanwakkert en dat er regen valt, mogelijk met onweer. De burgemeester van Venray heeft een noodverordening afgekondigd vanwege de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen. De maatregel moet de veiligheid van inwoners, dieren en hulpverleners waarborgen en voldoende ruimte bieden voor de hulpdiensten. Mensen moeten aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers opvolgen en mogen niet met drones vliegen in het afgesloten gebied. Bewoners in de directe omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Het is niet bekend hoe lang de noodverordening van kracht blijft. De komst van tienduizenden mensen naar de Spaanse exclave Ceuta toont aan dat Europa de bewaking van de buitengrenzen continu moet verbeteren, zegt asielminister Bart van den Brink. Frontex en Europol gaan werken aan een systeem waarbij signalen op sociale media inzichtelijk worden voor lidstaten. Het overleg met Europese collega's was volgens de CDA-minister constructief en solidair met Spanje. Het grootste deel van de mensen die via Marokko Ceuta bereikten, is inmiddels terug in Marokko. Of Marokko een rol heeft gespeeld bij de toestroom, moet nog blijken, aldus Van den Brink. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond aangehouden in een lopend terrorismeonderzoek. Hij is de vierde verdachte die vastzit op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige week zijn drie verdachten van 16 tot 19 jaar oud opgepakt in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Twee van hen zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij het OM is geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Wenen is het dinsdag 40,8 graden geworden. Het warmste ooit gemeten in Oostenrijk. Het vorige landelijke record stond op 40,5 graden en dateerde uit augustus 2013. Een dag eerder vestigde de hoofdstad al een stadsrecord met 40,1 graden. In het oosten van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. De Weerdienst waarschuwde vorige week ook voor extreme droogte, want in de eerste 7 maanden van dit jaar viel 30% minder neerslag dan gemiddeld. Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald. Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchtten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 21:15 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten. Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crisis. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, wat tot kritiek op Spanje leidde. Madrid beet daarna fel van zich af. 22 EU-regeringsleiders ondertekenden een brief waarin werd opgeroepen tot het overleg en waarin werd gesuggereerd dat de crisis werd aangewakkerd doordat Spanje recent had besloten om grote aantallen ongedocumenteerde migranten legale verblijfspapieren te geven. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde kwaad en zei dat sommige landen zich egoïstisch opstelden.
7: Spanje heeft vorige week 72.000 migranten geteld die het gebied van de exclave Ceuta waren binnengekomen. Van hen zijn er 70.000 weer vertrokken, zegt minister Grande Marlaska na overleg met zijn Europese collega's. Verschillende landen, waaronder Italië en Denemarken, hadden kritiek op het Spaanse optreden. Tijdens het videooverleg was de toon volgens Grande Marlaska constructief. De Franse minister zegt dat alle aanwezigen Spanje hebben geprezen voor de manier waarop het de crisis heeft opgelost. De Jemenitische Houthi-beweging zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een vliegveld in het zuiden van Saoedi-Arabië, niet ver van de grens met Jemen. Woordvoerder Yahya Sareh zegt dat ze met een drone een gevoelig doelwit op de luchthaven van Najran hebben geraakt. Volgens een ingewijde ging het om een vliegtuigradar, waardoor het luchtverkeer verstoord raakte. De aanval zou een reactie zijn op Saoedische schendingen van het luchtruim boven Jemen. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de claim van de Houthis.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben.
10: De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
11: McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants, die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2% naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard.
12: Albert Heijn verdubbelt de tijd die klanten nodig hebben om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september krijgen klanten één koopzegel per €2 aan boodschappen, in plaats van per euro. Een vol digitaal boekje bevat 490 zegels en kost €49 aan inleg, wat €52 oplevert. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren met online boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. De koopzegels bestaan al meer dan 70 jaar, maar Albert Heijn stopte 6 jaar geleden met de papieren variant.
13: In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. Telstar heeft zich versterkt met middenvelder Harry Kuster van FC Twente. De 20-jarige Kuster tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen scoorde de aanvallende middenvelder 10 keer op huurbasis voor RKC Waalwijk in de eerste divisie. Technisch manager Peter Hofstede zegt dat Kuster zich bij RKC heeft bewezen en over de kwaliteiten beschikt die Telstar zoekt. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De 29-jarige doelman tekent een contract voor 4 seizoenen bij de club uit Enschede. Drommel kwam 5 jaar geleden van Enschede naar PSV en speelde 66 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de 4e etappe van de Tour de France Femme. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon, over 21 kilometer. Gele truidraagster Sigrid Haugseth start als laatste om 17:28. Demi Vollering gaat 4 minuten eerder van start. De Noorse Haugseth heeft na haar zege in de 3e etappe een voorsprong van 2:06 op Vollering. Voorafgaand aan de start worden de wielrensters gecontroleerd op fraude met borstomvang, omdat dat een aerodynamisch voordeel kan opleveren. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het midden en noorden de zon nog volop, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Er valt plaatselijk een regen- of onweersbui met kans op windstoten en hagel. Het is zeer warm met 28 graden aan de kust tot lokaal 34 graden in het oosten. Bij een bui daalt de temperatuur snel. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht is het vooral in het oosten nog onrustig, verder droog. Het wordt een warme nacht met rond de 20 graden, in steden zelfs ruim daarboven. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Let op, vandaag in het hele land zeer warm, ook komende nacht. Het hitteplan van het RIVM is tot morgenochtend 8 uur actief, code geel. Morgen af en toe zon met wolkenvelden, in het zuidoosten een enkele bui mogelijk. Het wordt minder warm, 21 graden in het westen tot lokaal 28 in het zuidoosten.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het binnenlands nieuws. Het bestrijden van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venraai is extreem moeilijk, zegt burgemeester Michiel Uydenhaag. De brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. Het is al lange tijd droog en de wind is onvoorspelbaar. Daardoor kan het vuur steeds opnieuw oplaaien. Ongeveer 100 hectare natuur is getroffen door de brand die maandag uitbrak. De brandweer probeert dinsdagmiddag vooral te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt.
19: De geëvacueerde die door de natuurbrand in Limburg in een hotel verbleven, is gevraagd komende nacht zelf voor onderdak te zorgen. Voor wie dat niet lukt, wordt iets geregeld. In de nacht van maandag op dinsdag verbleven zo'n 30 gasten van een ontruimde camping in Hotel Asteria. Ook een dierenpension in de omgeving is ontruimd. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum treft zo'n 100 hectare en is nog niet onder controle.
20: In een bebost gebied bij Bergijk woedt een zeer grote brand. De brand begon op een oppervlakte van ongeveer 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit door de droogte. Ongeveer 14 brandweervoertuigen zijn ingezet om het vuur te blussen. Het gebied ligt op de grens van Bergijk en Valkenswaard, dicht bij België. Er staat weinig bebouwing in de omgeving.
21: De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen beslaat nog altijd ongeveer 100 hectare. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle, maar de brand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden. De inzet richt zich op het tegenhouden van de brand aan de randen van het bos, omdat bosbrandvoertuigen het gebied niet in kunnen door dicht op elkaar staande bomen en kapotgereden paden. Twee Chinook-transporthelikopters van Defensie zijn overdag actief met bluswerkzaamheden. De verwachting is dat de wind richting het oosten aanwakkert en dat er regen valt, mogelijk met onweer.
22: De burgemeester van Venraai heeft een noodverordening afgekondigd vanwege de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen. De maatregel moet de veiligheid van inwoners, dieren en hulpverleners waarborgen en voldoende ruimte bieden voor de hulpdiensten. Mensen moeten aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers opvolgen en mogen niet met drones vliegen in het afgesloten gebied. Bewoners in de directe omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Het is niet bekend hoe lang de noodverordening van kracht blijft.
23: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond aangehouden in een lopend terrorismeonderzoek. Hij is de vierde verdachte die vastzit op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige week zijn drie verdachten van 16 tot 19 jaar oud opgepakt in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Twee van hen zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij het OM is geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
0: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de massale aankomst van migranten in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 75. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 72.000 mensen Ceuta binnen, velen van hen zwemmend. De meeste doden zijn tijdens die overtocht verdronken. Spanje meldt dat 70.000 migranten inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko, waar Ceuta aan grenst.
4: De Britse premier Andy Burnham verdedigt het programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. De maatregel is volgens hem nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. In de herziene plannen komen daders die zijn veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Moordenaars en plegers van gewelddadige delicten kunnen nog wel vervroegd vrijkomen. Burnham schrijft dat hij nog verder had willen gaan, maar dat verdere inperkingen een enorm risico voor het publiek vormen. In Wenen is het dinsdag 40,8 graden geworden, het warmste ooit gemeten in Oostenrijk. Het vorige landelijke record stond op 40,5 graden en dateerde uit augustus 2013. Een dag eerder vestigde de hoofdstad al een stadsrecord met 40,1 graden. In het oosten van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. De Weerdienst waarschuwde vorige week ook voor extreme droogte, want in de eerste 7 maanden van dit jaar viel 30% minder neerslag dan gemiddeld. Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald. Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchtten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 9:45 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten. Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crisis. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, wat tot kritiek op Spanje leidde. Madrid beet daarna fel van zich af. 22 EU-regeringsleiders ondertekenden een brief waarin werd opgeroepen tot het overleg en waarin werd gesuggereerd dat de crisis werd aangewakkerd doordat Spanje recent had besloten om grote aantallen ongedocumenteerde migranten legale verblijfspapieren te geven. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde kwaad en zei dat sommige landen zich egoïstisch opstelden.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei.
8: De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%.
9: NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben.
10: De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
11: Albert Heijn verdubbelt de tijd die klanten nodig hebben om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september krijgen klanten één koopzegel per 2 euro aan boodschappen, in plaats van per euro. Een vol digitaal boekje bevat 490 zegels en kost 49 euro aan inleg, wat 52 euro oplevert. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren met online boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. De koopzegels bestaan al meer dan 70 jaar, maar Albert Heijn stopte 6 jaar geleden met de papieren variant.
12: McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants, die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2% naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard.
25: In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken.
26: U bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De 29-jarige doelman tekent een contract voor 4 seizoenen bij de club uit Enschede. Drommel kwam 5 jaar geleden van Enschede naar PSV en speelde 66 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de 4e etappe van de Tour de France Femme. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon, over 21 kilometer. Gele truidraagster Sigrid Haugseth start als laatste om 17:28. Demi Vollering gaat 4 minuten eerder van start. De Noorse Haugseth heeft na haar zege in de 3e etappe een voorsprong van 2:06 op Vollering. Voorafgaand aan de start worden de wielrensters gecontroleerd op fraude met borstomvang, omdat dat een aerodynamisch voordeel kan opleveren. Atlete Femke Broeders-Bol loopt na de EK volgende week nog 2 Diamond League-wedstrijden. Op 27 augustus komt ze in Zürich uit op de 800 meter en op 5 september in Brussel. Bij beide wedstrijden neemt de 26-jarige Amersfoortse het op tegen de Zwitserse Audrey Werro, die dit jaar met 1 minuut 53.80 de 3e tijd ooit liep en de beste sinds 1983. Broeders-Bol bereidt zich nu voor op de EK in Birmingham, die komende maandag beginnen. De wedstrijd in Brussel is dit jaar de finale van de Diamond League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het midden en noorden de zon nog volop, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Er valt plaatselijk een regen- of onweersbui met kans op windstoten en hagel. Het is zeer warm met 28 graden aan de kust tot lokaal 34 graden in het oosten. Bij een bui daalt de temperatuur snel. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht is het vooral in het oosten nog onrustig, verder droog. Het wordt een warme nacht met rond de 20 graden, in steden zelfs ruim daarboven. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Let op, vandaag in het hele land zeer warm, ook komende nacht. Het hitteplan van het RIVM is tot morgenochtend 8 uur actief, code geel. Morgen af en toe zon met wolkenvelden, in het zuidoosten een enkele bui mogelijk. Het wordt minder warm, 21 graden in het westen tot lokaal 28 in het zuidoosten.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het bestrijden van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venraai is extreem moeilijk, zegt burgemeester Michiel Uydenhaag. De brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. Het is al lange tijd droog en de wind is onvoorspelbaar. Daardoor kan het vuur steeds opnieuw oplaaien. Ongeveer 100 hectare natuur is getroffen door de brand die maandag uitbrak. De brandweer probeert dinsdagmiddag vooral te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt.
15: De geëvacueerde die door de natuurbrand in Limburg in een hotel verbleven, is gevraagd komende nacht zelf voor onderdak te zorgen. Voor wie dat niet lukt, wordt iets geregeld. In de nacht van maandag op dinsdag verbleven zo'n 30 gasten van een ontruimde camping in Hotel Asteria. Ook een dierenpension in de omgeving is ontruimd. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum treft zo'n 100 hectare en is nog niet onder controle. In een bebost gebied bij Bergeijk woedt een zeer grote brand. De brand begon op een oppervlakte van ongeveer 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit door de droogte. Ongeveer 14 brandweervoertuigen zijn ingezet om het vuur te blussen. Het gebied ligt op de grens van Bergeijk en Valkenswaard, dicht bij België. Er staat weinig bebouwing in de omgeving.
16: De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen beslaat nog altijd ongeveer 100 hectare. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle, maar de brand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden. De inzet richt zich op het tegenhouden van de brand aan de randen van het bos, omdat bosbrandvoertuigen het gebied niet in kunnen door dicht op elkaar staande bomen en kapotgereden paden. Twee Chinook-transporthelikopters van Defensie zijn overdag actief met bluswerkzaamheden. De verwachting is dat de wind richting het oosten aanwakkert en dat er regen valt, mogelijk met onweer. De burgemeester van Vendraai heeft een noodverordening afgekondigd vanwege de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen. De maatregel moet de veiligheid van inwoners, dieren en hulpverleners waarborgen en voldoende ruimte bieden voor de hulpdiensten. Mensen moeten aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers opvolgen en mogen niet met drones vliegen in het afgesloten gebied. Bewoners in de directe omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Het is niet bekend hoe lang de noodverordening van kracht blijft.
15: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond aangehouden in een lopend terrorismeonderzoek. Hij is de vierde verdachte die vastzit op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige week zijn drie verdachten van 16 tot 19 jaar oud opgepakt in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Twee van hen zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij het OM is geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de massale aankomst van migranten in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 75. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 72.000 mensen Ceuta binnen, vele van hen zwemmend. De meeste doden zijn tijdens die overtocht verdronken. Spanje meldt dat 70.000 migranten inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko, waar Ceuta aan grenst.
18: De Britse premier Andy Burnham verdedigt het programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. De maatregel is volgens hem nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. In de herziene plannen komen daders die zijn veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Moordenaars en plegers van gewelddadige delicten kunnen nog wel vervroegd vrijkomen. Burnham schrijft dat hij nog verder had willen gaan, maar dat verdere inperkingen een enorm risico voor het publiek vormen.
19: In Wenen is het dinsdag 40,8 graden geworden, het warmste ooit gemeten in Oostenrijk. Het vorige landelijke record stond op 40,5 graden en dateerde uit augustus 2013. Een dag eerder vestigde de hoofdstad al een stadsrecord met 40,1 graden. In het oosten van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. De Weerdienst waarschuwde vorige week ook voor extreme droogte, want in de eerste 7 maanden van dit jaar viel 30% minder neerslag dan gemiddeld.
0: Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald.
3: Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchtten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 9:45 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten.
4: Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crisis. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, wat tot kritiek op Spanje leidde. Madrid beet daarna fel van zich af. 22 EU-regeringsleiders ondertekende een brief waarin werd opgeroepen tot het overleg en waarin werd gesuggereerd dat de crisis werd aangewakkerd doordat Spanje recent had besloten om grote aantallen ongedocumenteerde migranten legale verblijfspapieren te geven. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde kwaad en zei dat sommige landen zich egoïstisch opstelden.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%.
22: NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben.
23: De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
28: Albert Heijn verdubbelt de tijd die klanten nodig hebben om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen, in plaats van per euro. Een vol digitaal boekje bevat 490 zegels en kost 49 euro aan inleg, wat 52 euro oplevert. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren met online boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. De koopzegels bestaan al meer dan 70 jaar, maar Albert Heijn stopte 6 jaar geleden met de papieren variant.
7: McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants, die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2 naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard.
8: In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm.

0: De kritiek op het ingetrokken WK-investeringsplan. De FIFA noemt berichten dat Infantino Trump herhaaldelijk telefonisch probeerde te bereiken, puur verzonnen. De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino ook een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio plande. De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Onder meer de UEFA, de Engelse FA en de KNVB spraken van een vertrouwensbreuk met Infantino. De FIFA verwacht geen reactie van voorzitter Gianni Infantino op de oproep om hervormingen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitser schrapte zijn omstreden investeringsplan voor het WK. Maar daarna spraken onder meer de UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk. Infantino deelt via Instagram steunbetuigingen van landen als Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. De UEFA of een andere oppositiegroep kan aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino in een buitengewone zitting van het FIFA-congres, waarvoor de steun nodig is van 43 van de 211 bonden. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De 29-jarige doelman tekent een contract voor 4 seizoenen bij de club uit Enschede. Drommel kwam 5 jaar geleden van Enschede naar PSV en speelde 66 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de 4e etappe van de Tour de France Femmes. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon, over 21 kilometer. Gele truidraagster Sigrid Haugset start als laatste om 17:28. Demi Vollering gaat 4 minuten eerder van start. De Noorse Haugset heeft na haar zege in de 3e etappe een voorsprong van 2:06 op Vollering. Voorafgaand aan de start worden de wielrensters gecontroleerd op fraude met borstomvang, omdat dat een aerodynamisch voordeel kan opleveren. Atlete Femke Broeders-Bol loopt na de EK volgende week nog 2 Diamond League-wedstrijden. Op 27 augustus komt ze in Zürich uit op de 800 meter en op 5 september in Brussel. Bij beide wedstrijden neemt de 26-jarige Amersfoortse het op tegen de Zwitserse Audrey Werro, die dit jaar met 1:53.80 de 3e tijd ooit liep en de beste sinds 1983. Broeders-Bol bereidt zich nu voor op de EK in Birmingham, die komende maandag beginnen. De wedstrijd in Brussel is dit jaar de finale van de Diamond League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het midden en noorden nog volop. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en valt er hier en daar een regen- of onweersbui met kans op windstoten en hagel. Het wordt zeer warm, 28 graden aan de kust tot plaatselijk 34 graden in het oosten. Bij buien daalt de temperatuur snel. De wind is matig en draait naar het zuidwesten. Het RIVM heeft code geel afgegeven voor de hitte. Dit geldt tot morgen vroeg. Vanavond is er nog kans op een plaatselijke bui. Vannacht blijft het grotendeels droog, met minimumtemperaturen rond 20 graden. In de steden blijft het warmer. De wind komt uit het zuidwesten.

0: en is zwak tot matig. Aan de kust vrij krachtig. Morgen meer bewolking met af en toe zon. In het zuidoosten is een enkele bui mogelijk. Het wordt minder warm. 21 graden in het westen tot 28 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een bebost gebied bij Bergijk woedt een zeer grote brand. De brandweer is met ongeveer 14 voertuigen bezig met blussen. De brand begon op een oppervlakte van 50 bij 50 meter en breidde zich door de droogte snel uit. Rond 3:30 middags nam de brand af, maar het sein brandmeester is nog niet gegeven. Het blussen duurt naar verwachting nog 3 uur. Een ruzie over crypto-investeringen heeft geleid tot ontvoering, afpersing en vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Het Openbaar Ministerie verdenkt Younes B. ervan dat hij het slachtoffer op 1 mei in een auto vasthield om 60.000 euro af te persen. Het dossier bevat screenshots van een filmpje waarop over het ontklede lichaam en in de mond van het slachtoffer wordt geplast. De rechtbank bepaalde dat B. vanaf woensdag onder voorwaarden vrijkomt. Een broer van de man zit nog vast. Het bestrijden van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray is extreem moeilijk, zegt burgemeester Michiel Uydenhaag. De brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. Het is al lange tijd droog en de wind is onvoorspelbaar. Daardoor kan het vuur steeds opnieuw oplaaien. Ongeveer 100 hectare natuur is getroffen door de brand die maandag uitbrak. De brandweer probeert dinsdagmiddag vooral te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt. De geëvacueerde die door de natuurbrand in Limburg in een hotel verbleven, is gevraagd komende nacht zelf voor onderdak te zorgen. Voor wie dat niet lukt, wordt iets geregeld. In de nacht van maandag op dinsdag verbleven zo'n 30 gasten van een ontruimde camping in Hotel Asteria. Ook een dierenpension in de omgeving is ontruimd. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum treft zo'n 100 hectare en is nog niet onder controle. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen beslaat nog altijd ongeveer 100 hectare. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle, maar de brand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden. De inzet richt zich op het tegenhouden van de brand aan de randen van het bos, omdat bosbrandvoertuigen het gebied niet in kunnen door dicht op elkaar staande bomen en kapotgereden paden. 2 Chinook-transporthelikopters van Defensie zijn overdag actief met bluswerkzaamheden. De verwachting is dat de wind richting het oosten aanwakkert en dat er regen valt, mogelijk met onweer. De burgemeester van Venray heeft een noodverordening afgekondigd vanwege de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen. De maatregel moet de veiligheid van inwoners, dieren en hulpverleners waarborgen en voldoende ruimte bieden voor de hulpdiensten. Mensen moeten aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers opvolgen en mogen niet met drones vliegen in het afgesloten gebied. Bewoners in de directe omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Het is niet bekend hoe lang de noodverordening van kracht blijft. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000. Het dodental na de massale aankomst van migranten in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 75. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 72.000 mensen Ceuta binnen, velen van hen zwemmend. De meeste doden zijn tijdens die overtocht verdronken. Spanje meldt dat 70.000 migranten inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko, waar Ceuta aan grenst. In Wenen is het dinsdag 40,8 graden geworden, het warmste ooit gemeten in Oostenrijk. Het vorige landelijke record stond op 40,5 graden en dateerde uit augustus 2013. Een dag eerder vestigde de hoofdstad al een stadsrecord met 40,1 graden. In het oosten van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. De Weerdienst waarschuwde vorige week ook voor extreme droogte, want in de eerste 7 maanden van dit jaar viel 30% minder neerslag dan gemiddeld. Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald. Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 21:15 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten. Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crisis. Vorige week staken tienduizenden migranten de grens over bij de Spaanse exclave, wat tot kritiek op Spanje leidde. Madrid beet daarna fel van zich af. 22 EU-regeringsleiders ondertekende een brief waarin werd opgeroepen tot het overleg en waarin werd gesuggereerd dat de crisis werd aangewakkerd doordat Spanje recent had besloten om grote aantallen ongedocumenteerde migranten legale verblijfspapieren te geven. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde kwaad en zei dat sommige landen zich egoïstisch opstelden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per 2 euro aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee 49 euro aan inleg, goed voor 52 euro aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn. McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants, die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2 naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard. In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Boubista van Kaapverdië wordt de nieuwe trainer van de Marokkaanse voetbalclub Renaissance Berkane. De 56-jarige Pedro Leitão Brito tekent een contract voor 2 seizoenen. Hij zou hebben geprobeerd om beide functies te combineren, maar naar verwachting maakt hij binnenkort zijn vertrek als bondscoach bekend. Onder Boubista bereikte Kaapverdië bij het eerste WK de 16e finales, na gelijke spelen tegen Spanje en Uruguay. In de volgende ronde verloor de ploeg met 6 in Rotterdam geboren spelers na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De 29-jarige doelman tekent een contract voor 4 seizoenen bij de club uit Enschede. Drommel kwam 5 jaar geleden van Enschede naar PSV en speelde 66 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de 4e etappe van de Tour de France Femme. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon, over 21 kilometer. Gele truidraagster Sigrid Haugseth start als laatste om 17:28. Demi Vollering gaat 4 minuten eerder van start. De Noorse Haugseth heeft na haar zege in de 3e etappe een voorsprong van 2:06 op Vollering. Voorafgaand aan de start worden de wielrensters gecontroleerd op fraude met borstomvang, omdat dat een aerodynamisch voordeel kan opleveren. Atlete Femke Broeders-Bol loopt na de EK volgende week nog 2 Diamond League-wedstrijden. Op 27 augustus komt ze in Zürich uit op de 800 meter en op 5 september in Brussel. Bij beide wedstrijden neemt de 26-jarige Amersfoortse het op tegen de Zwitserse Audrey Werro, die dit jaar met 1:53 80 de 3e tijd ooit liep en de beste sinds 1983. Broeders-Bol bereidt zich nu voor op de EK in Birmingham, die komende maandag beginnen. De wedstrijd in Brussel is dit jaar de finale van de Diamond League. Jonathan Milan heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaan van Lidl Trek was na 150 kilometer tussen Mięsis Drooje en Szczecin de beste in de massasprint. Ook de eerste rit won hij al in de sprint. De Fransman Paul Magnier werd tweede en de Italiaan Matteo Malucelli derde. Michael Zeilaert eindigde als zevende. De Braziliaanse kooivechter Alan Nascimento is op 34-jarige leeftijd overleden. De UFC meldt dat Nascimento in zijn slaap vermoedelijk een hartaanval heeft gekregen. Ondanks de inspanningen van het toegesnelde medische team werd hij ter plaatse doodverklaard. Nascimento was sinds 2021 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het midden en noorden eerst volop de zon. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en valt er plaatselijk een regen- of onweersbui met kans op windstoten en hagel. Het wordt zeer warm, 28 graden aan de kust tot lokaal 34 graden in het oosten. Bij buien daalt de temperatuur snel. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Vanavond is er nog kans op een enkele bui. Vannacht blijft het warm met ongeveer 20 graden, in de steden zelfs hoger. De wind komt uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Er geldt code geel voor zeer warm weer. Het hitteplan is actief tot morgen vroeg. Morgen afwisselend zon en bewolking. In het zuidoosten kans op een bui. Het wordt wat minder warm. 21 graden in het westen tot 28 graden in het zuidoosten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Overijssel vraagt het Rijk de vrachtwagenheffing op te schorten op wegen tussen Twente en de havens van Kampen, Zwolle en Meppel. Dat moet de extra kosten beperken voor bedrijven langs het Twentekanaal. Schepen kunnen sinds 25 juli het kanaal niet meer op richting onder meer Almelo, Hengelo en Enschede. Rijkswaterstaat sloot de sluis omdat het water in de IJssel te laag staat. Bedrijven die normaal via binnenvaartschepen worden bevoorraad, moeten nu gebruik maken van wegtransport. De directe economische schade wordt geschat op 1 miljoen euro per dag. In een bebost gebied bij Bergijk woedt een zeer grote brand. De brandweer is met ongeveer 14 voertuigen bezig met blussen. De brand begon op een oppervlakte van 50 bij 50 meter en breidde zich door de droogte snel uit. Rond 3:30 's middags nam de brand af, maar het sein brandmeester is nog niet gegeven. Het blussen duurt naar verwachting nog 3 uur. Een ruzie over crypto-investeringen heeft geleid tot ontvoering, afpersing en vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Het Openbaar Ministerie verdenkt Younes B. ervan dat hij het slachtoffer op 1 mei in een auto vasthield om 60.000 euro af te persen. Het dossier bevat screenshots van een filmpje waarop over het ontklede lichaam en in de mond van het slachtoffer wordt geplast. De rechtbank bepaalde dat B. vanaf woensdag onder voorwaarden vrijkomt. Een broer van de man zit nog vast. Het bestrijden van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray is extreem moeilijk, zegt burgemeester Michiel Uydehaag. De brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. Het is al lange tijd droog en de wind is onvoorspelbaar. Daardoor kan het vuur steeds opnieuw oplaaien. Ongeveer 100 hectare natuur is getroffen door de brand die maandag uitbrak. De brandweer probeert dinsdagmiddag vooral te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt. De geëvacueerde die door de natuurbrand in Limburg in een hotel verbleven, is gevraagd komende nacht zelf voor onderdak te zorgen. Voor wie dat niet lukt, wordt iets geregeld. In de nacht van maandag op dinsdag verbleven zo'n 30 gasten van een ontruimde camping in Hotel Asteria. Ook een dierenpension in de omgeving is ontruimd. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Oostrum treft zo'n 100 hectare en is nog niet onder controle. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizen-Bergen beslaat nog altijd ongeveer 100 hectare. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle, maar de brand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden. De inzet richt zich op het tegenhouden van de brand aan de randen van het bos, omdat bosbrandvoertuigen het gebied niet in kunnen door dicht op elkaar staande bomen en kapotgereden paden. Twee Chinook-transporthelikopters van Defensie zijn overdag actief met bluswerkzaamheden. De verwachting is dat de wind richting het oosten aanwakkert en dat er regen valt, mogelijk met onweer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz boeken vooruitgang, maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. In de gesprekken zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, al zouden Iran en Oman wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening brengen. Voor de Amerikaans-Israëlische aanval eind februari bestond de zeeengte uit vrij toegankelijke internationale wateren. Sindsdien claimt Iran gezag over de zeestraat en beheerst die grotendeels. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000. Het dodental na de massale aankomst van migranten in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 75. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 72.000 mensen Ceuta binnen, velen van hen zwemmend. De meeste doden zijn tijdens die overtocht verdronken. Spanje meldt dat 70.000 migranten inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko, waar Ceuta aan grenst. In Wenen is het dinsdag 40,8 graden geworden, het warmste ooit gemeten in Oostenrijk. Het vorige landelijke record stond op 40,5 graden en dateerde uit augustus 2013. Een dag eerder vestigde de hoofdstad al een stadsrecord met 40,1 graden. In het oosten van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. De Weerdienst waarschuwde vorige week ook voor extreme droogte, want in de eerste 7 maanden van dit jaar viel 30% minder neerslag dan gemiddeld. Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald. Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchtten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 9:45 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per 2 euro aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee 49 euro aan inleg, goed voor 52 euro aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. 3 grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn. McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants, die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2 naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard. In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de 4e etappe van de Tour de France Femmes. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon, over 21 kilometer. Gele truidraagster Sigrid Haugset start als laatste om 17:28. Demi Vollering gaat 4 minuten eerder van start. De Noorse Haugset heeft na haar zege in de 3e etappe een voorsprong van 2.6 minuten op Vollering. Voorafgaand aan de start worden de wielrensters gecontroleerd op fraude met borstomvang, omdat dat een aerodynamisch voordeel kan opleveren. Atlete Femke Broeders-Bol loopt na de EK volgende week nog 2 Diamond League-wedstrijden. Op 27 augustus komt ze in Zürich uit op de 800 meter en op 5 september in Brussel. Bij beide wedstrijden neemt de 26-jarige Amersfoortse het op tegen de Zwitserse Audrey Werro, die dit jaar met 1 minuut 53.80 de derde tijd ooit liep en de beste sinds 1983. Broeders-Bol bereidt zich nu voor op de EK in Birmingham, die komende maandag beginnen. De wedstrijd in Brussel is dit jaar de finale van de Diamond League. Jonathan Milan heeft ook de 2e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaan van Lidl Trek was na 150 kilometer tussen Miensis Droje en Szczecin de beste in de massasprint. Ook de eerste rit won hij al in de sprint. De Fransman Paul Magnier werd 2e en de Italiaan Matteo Malucelli 3e. Michael Zeilaert eindigde als 7e. De Braziliaanse kooivechter Alan Nascimento is op 34-jarige leeftijd overleden. De UFC meldt dat Nascimento in zijn slaap vermoedelijk een hartaanval heeft gekregen. Ondanks de inspanningen van het toegesnelde medische team werd hij ter plaatse doodverklaard. Nascimento was sinds 2021 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. De voetbalbond van Ivoorkust heeft de Fransman Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De 57-jarige trainer volgt Emerse Faye op, die na het afgelopen WK vertrok. Renard was eerder al bondscoach van Ivoorkust van 2014 tot 2015. Het land werd op het laatste WK in de 16e finales uitgeschakeld door Noorwegen. Renard was tijdens dat toernooi 2 wedstrijden bondscoach van Tunesië en verloor onder meer van Nederland. Femke Broeders-Bol wil bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham de finale halen. De 26-jarige atlete stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter. Ze liep sindsdien 5 races op die afstand. Broeders-Bol zegt te genieten van het proces, maar schrok van de hoge verwachtingen van buitenaf. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het midden en noorden nog volop de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Plaatselijk valt er een regen- of onweersbui met kans op windstoten en hagel. Het is zeer warm met 28 graden aan de kust tot lokaal 34 graden in het oosten. Bij een bui daalt de temperatuur snel. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Vanavond is er nog kans op een plaatselijke bui. Vannacht blijft het overwegend droog met minimaal 20 graden. In grotere steden nog warmer. Het RIVM-hitteplan is tot morgenochtend actief. Morgen wordt het wat minder warm met af en toe zon. En in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Commissariaat voor de Media gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in een zaak tegen Avro Tros. De rechter bepaalde dat het commissariaat geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij de omroep in te zien. De toezichthouder stelt dat ook dat rapport van belang is voor het toezicht op governance. Organisatiecultuur is het hart van de governance, aldus het commissariaat. Het is niet duidelijk waarom de toezichthouder de rapporten heeft opgevraagd. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen laait af en toe op verschillende plekken op, maar blijft binnen de stoplijnen die de brandweer heeft aangelegd. De brand is nog niet onder controle, maar gaat op dit moment niet over de spoorlijn en de Maashessenweg heen. Binnen dat gebied kan het vuur nog wel oplaaien, omdat de brandweer niet overal goed bij kan komen. Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het Openbaar Ministerie geleid tot ontvoering, afpersing en verregaande vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Het slachtoffer zou op 1 mei in een auto zijn vastgehouden om hem ongeveer 60.000 euro af te persen. Daarbij zou zijn gedreigd met een vuurwapen en met het uitsteken van zijn ogen en het afknippen van zijn vingers. De 23-jarige verdachte Younes B. ontkent dat er is gedreigd met een vuurwapen en heeft zijn spijt betuigd. De rechtbank bepaalde dat B. vanaf woensdag onder voorwaarden vrijkomt. De provincie Overijssel vraagt het Rijk de vrachtwagenheffing op te schorten op wegen tussen Twente en de havens van Kampen, Zwolle en Meppel. Dat moet de extra kosten beperken voor bedrijven langs het Twentekanaal. Schepen kunnen sinds 25 juli het kanaal niet meer op richting onder meer Almelo, Hengelo en Enschede. Rijkswaterstaat sloot de sluis omdat het water in de IJssel te laag staat. Bedrijven die normaal via binnenvaartschepen worden bevoorraad, moeten nu gebruik maken van wegtransport. De directe economische schade wordt geschat op 1 miljoen euro per dag. In een bebost gebied bij Bergijk woedt een zeer grote brand. De brandweer is met ongeveer 14 voertuigen bezig met blussen. De brand begon op een oppervlakte van 50 bij 50 meter en breidde zich door de droogte snel uit. Rond 3:30 middags nam de brand af, maar het sein brandmeester is nog niet gegeven. Het blussen duurt naar verwachting nog 3 uur. Het bestrijden van de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray is extreem moeilijk, zegt burgemeester Michiel Uydehaag. De brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. Het is al lange tijd droog en de wind is onvoorspelbaar. Daardoor kan het vuur steeds opnieuw oplaaien. Ongeveer 100 hectare natuur is getroffen door de brand die maandag uitbrak. De brandweer probeert dinsdagmiddag vooral te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz boeken vooruitgang, maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. In de gesprekken zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, al zouden Iran en Oman wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening brengen. Voor de Amerikaans-Israëlische aanval eind februari bestond de zeeengte uit vrij toegankelijke internationale wateren. Sindsdien claimt Iran gezag over de zeestraat en beheerst die grotendeels. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000. Het dodental na de massale aankomst van migranten in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 75. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 72.000 mensen Ceuta binnen, velen van hen zwemmend. De meeste doden zijn tijdens die overtocht verdronken. Spanje meldt dat 70.000 migranten inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko, waar Ceuta aan grenst. In Wenen is het dinsdag 40,8 graden geworden, het warmste ooit gemeten in Oostenrijk. Het vorige landelijke record stond op 40,5 graden en dateerde uit augustus 2013. Een dag eerder vestigde de hoofdstad al een stadsrecord met 40,1 graden. In het oosten van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. De Weerdienst waarschuwde vorige week ook voor extreme droogte, want in de eerste 7 maanden van dit jaar viel 30% minder neerslag dan gemiddeld. Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald. Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchtten in paniek de straat op, maar er zijn geen gewonden of schade gemeld. De beving had rond 21:15 een kracht van 4,3 en het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad. De wereldberoemde Scheve Toren raakte niet beschadigd en bleef open voor bezoekers. Vorig weekend trof de krachtigste aardbeving in 4 decennia Napels, waarbij 26 mensen gewond raakten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per 2 euro aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee 49 euro aan inleg, goed voor 52 euro aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. 3 grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn. McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants, die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2 naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard. In Brazilië werken meer dan 200 onderzoekers aan de ontwikkeling van vliegtuigbrandstof uit de vruchten van de macaúba-palm. Het bedrijf Acelen Renovaves plant de palmen aan in de deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo. De eerste bomen beginnen naar verwachting in 2030 vruchten te dragen. Het bedrijf wil de olie verwerken in een nieuwe bioraffinaderij die dagelijks 20.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstof moet produceren. Het project kost $3 miljard en moet de positie van Brazilië als grote producent van biobrandstoffen versterken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de vierde etappe van de Tour de France Femme. De rit is een individuele tijdrit van Chevrey-Chambertin naar Dijon, over 21 kilometer. Gele truidraagster Sigrid Haugset start als laatste om 17:28. Demi Vollering gaat 4 minuten eerder van start. De Noorse Haugset heeft na haar zege in de derde etappe een voorsprong van 2:06 op Vollering. Voorafgaand aan de start worden de wielrensters gecontroleerd op fraude met borstomvang, omdat dat een aerodynamisch voordeel kan opleveren. Atlete Femke Broeders-Bol loopt na de EK volgende week nog 2 Diamond League-wedstrijden. Op 27 augustus komt ze in Zürich uit op de 800 meter en op 5 september in Brussel. Bij beide wedstrijden neemt de 26-jarige Amersfoortse het op tegen de Zwitserse Audrey Werro, die dit jaar met 1:53:80 de derde tijd ooit liep en de beste sinds 1983. Broeders-Bol bereidt zich nu voor op de EK in Birmingham, die komende maandag beginnen. De wedstrijd in Brussel is dit jaar de finale van de Diamond League. Jonathan Milan heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaan van Lidl Trek was na 150 kilometer tussen Mięsiszdroje en Szczecin de beste in de massasprint. Ook de eerste rit won hij al in de sprint. De Fransman Paul Magnier werd tweede en de Italiaan Matteo Malucelli derde. Michael Zeilaert eindigde als zevende. De Braziliaanse kooivechter Alan Nascimento is op 34-jarige leeftijd overleden. De UFC meldt dat Nascimento in zijn slaap vermoedelijk een hartaanval heeft gekregen. Ondanks de inspanningen van het toegesnelde medische team werd hij ter plaatse doodverklaard. Nascimento was sinds 2021 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. De voetbalbond van Ivoorkust heeft de Fransman Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De 57-jarige trainer volgt Emerson Faye op, die na het afgelopen WK vertrok. Renard was eerder al bondscoach van Ivoorkust van 2014 tot 2015. Het land werd op het laatste WK in de 16e finales uitgeschakeld door Noorwegen. Renard was tijdens dat toernooi 2 wedstrijden bondscoach van Tunesië en verloor onder meer van Nederland. Femke Broeders-Bol wil bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham de finale halen. De 26-jarige atleet uit Amersfoort stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en liep sindsdien 5 races op die afstand. Ze zegt te genieten van het proces en weer onbevangen te zijn, maar schrok van de hoge verwachtingen van buitenaf. Op de 400 meter horde won Broeders-Bol de afgelopen jaren 30 Diamond League-wedstrijden op rij en veroverde ze 2 wereldtitels, 2023-2025, 2 Europese titels, 2022-2024 en Olympisch brons in Tokio, 2021 en Parijs, 2024. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt in het midden en noorden de zon nog volop. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Plaatselijk kan er een regen- of onweersbui vallen met kans op windstoten en hagel. Het wordt zeer warm, 28 graden aan de kust tot wel 34 graden in het oosten. Bij een bui zakt de temperatuur snel. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Vanavond blijft er nog kans op een bui. Vannacht is het vooral in het oosten nog even onrustig, daarna droog. Het wordt een warme nacht rond de 20 graden, in de steden zelfs nog warmer. Morgen is het rustiger en minder warm, met vooral in het zuidoosten nog kans op een enkele bui. Temperaturen tussen de 21 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Jette heeft dinsdag gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven die direct zijn geraakt door bedreigingen, intimidatie en vernielingen rond de komst van een asielzoekerscentrum. Hij sprak ook met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid van een dorp. De verhalen maakten een diepe indruk, schrijft Jette op X. Het gesprek vond plaats samen met burgemeester Jack Mikkers. Vorige week werden in Engelen woningen en auto's beklad, wat de premier lelijk vandalisme noemde. Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het Openbaar Ministerie geleid tot ontvoering, afpersing en verregaande vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Dinsdag stond een van de drie verdachten voor de rechter in Amsterdam. Het slachtoffer zou op 1 mei in een auto zijn vastgehouden om hem ongeveer 60.000 euro af te persen, waarbij volgens het slachtoffer is gedreigd met een vuurwapen. De rechtbank stelde verdachte Younes B. onder voorwaarden vrij vanaf woensdag. De volgende zitting is op 8 september. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen laait af en toe op verschillende plekken op, maar blijft binnen de stoplijnen die de brandweer heeft aangelegd. De brand is nog niet onder controle, maar gaat vooralsnog niet over de spoorlijn en de Maashessenweg heen. Er is volgens de veiligheidsregio Limburg-Noord nog veel inspanning nodig om het vuur te beheersen en te voorkomen dat de brand zich uitbreidt buiten het getroffen gebied van 100 hectare. Er wordt over nieuwe evacuaties of ontruimingen nagedacht, maar dat is nu nog niet aan de orde. Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland gaan extra zoet water aanvoeren naar een polder bij Rilland op Zuid-Beveland. Zoet water uit het Volkerak Zoommeer wordt met een gemaal naar de Reigersbergsgepolder geleid. In de pilot worden tijdelijk extra pompen geplaatst, waardoor de inlaatcapaciteit verdubbelt van 10 naar 20 kubieke meter per minuut. Het waterschap en de provincie hopen dat de proef helpt om de gevolgen van de droogte te beperken voor natuur en landbouw. Vorige week stelden Scheldestromen een voorlopig verbod in op het halen van water uit sloten, rivieren en kreken in een groot deel van Zeeland. De provincie Overijssel heeft het Rijk opgeroepen de vrachtwagenheffing op enkele wegen op te schorten zolang het Twentekanaal is afgesloten voor de scheepvaart. Gedeputeerde Erwin Hoogland vraagt minister Vincent Karremans om voorlopig geen belasting te heffen op de Rijkswegen A1, A28, A35 en N50 tussen Twente en de havens van Kampen, Zwolle en Meppel. Schepen kunnen sinds 25 juli het kanaal niet meer op, richting onder meer Almelo, Hengelo en Enschede. De directe economische schade is nu naar schatting 1 miljoen euro per dag. Overijssel vraagt het Rijk ook om meer ruimte te maken voor goederenvervoer over het spoor. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in een zaak tegen Avro Tros. De rechter bepaalde dat het commissariaat geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij de omroep in te zien. De toezichthouder stelt dat ook dat rapport van belang is voor het toezicht op governance. Organisatiecultuur is het hart van de governance, aldus het commissariaat. Het is niet duidelijk waarom de toezichthouder de rapporten heeft opgevraagd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.

0: teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken. De gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz boeken vooruitgang, maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. In de gesprekken zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, al zouden Iran en Oman wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening brengen. Voor de Amerikaans-Israëlische aanval eind februari bestond de zeeengte uit vrij toegankelijke internationale wateren. Sindsdien claimt Iran gezag over de zeestraat en beheerst die grotendeels. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000. Het dodental na de massale aankomst van migranten in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 75. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 72.000 mensen Ceuta binnen, vele van hen zwemmend. De meeste doden zijn tijdens die overtocht verdronken. Spanje meldt dat 70.000 migranten inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko, waar Ceuta aan grenst. In Wenen is het dinsdag 40,8 graden geworden, het warmste ooit gemeten in Oostenrijk. Het vorige landelijke record stond op 40,5 graden en dateerde uit augustus 2013. Een dag eerder vestigde de hoofdstad al een stadsrecord met 40,1 graden. In het oosten van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. De Weerdienst waarschuwde vorige week ook voor extreme droogte, want in de eerste 7 maanden van dit jaar viel 30% minder neerslag dan gemiddeld. Eurocommissaris Magnus Brunner van Migratie vindt dat Europa de migrantencrisis in Ceuta goed heeft doorstaan. Vorige week drongen meer dan 70.000 mensen de Spaanse exclave binnen, maar vrijwel iedereen werd snel teruggestuurd en niemand reisde door naar continentaal Europa. Brunner sprak na een spoedoverleg met alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie en benadrukte dat het hele blok solidair is met Spanje. De EU heeft Spanje financiële steun aangeboden om de grens beter te beschermen en wil harder optreden tegen mensensmokkelaars en desinformatie. Volgens Brunner is het aantal aankomsten van migranten en asielaanvragen in de EU de afgelopen jaren gedaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer $5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert.

0: Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn. McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. De omzet in Amerikaanse restaurants die al langer dan een jaar open zijn, steeg met 0,8%, terwijl dat een kwartaal eerder nog 3,9% was. Buiten de Verenigde Staten zakte de groei van 5,2% naar 1,5%. McDonald's probeert meer gasten te trekken met nieuwe drankjes, tijdelijke gerechten en goedkope combi-deals. De totale omzet bedroeg afgelopen kwartaal $7,1 miljard, met een winst van bijna $2,4 miljard.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de vierde etappe van de Tour de France Femme. De rit is een individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon, over 21 kilometer. Gele truidraagster Sigrid Haugset start als laatste om 17:28. Demi Vollering gaat 4 minuten eerder van start. De Noorse Haugset heeft na haar zegen in de derde etappe een voorsprong van 2:06 op Vollering. Voorafgaand aan de start worden de wielrensters gecontroleerd op fraude met borstomvang, omdat dat een aerodynamisch voordeel kan opleveren. Atlete Femke Broeders-Bol loopt na de EK volgende week nog 2 Diamond League-wedstrijden. Op 27 augustus komt ze in Zürich uit op de 800 meter en op 5 september in Brussel. Bij beide wedstrijden neemt de 26-jarige Amersfoortse het op tegen de Zwitserse Audrey Werro, die dit jaar met 1:53.80 de derde tijd ooit liep en de beste sinds 1983. Broeders-Bol bereidt zich nu voor op de EK in Birmingham, die komende maandag beginnen. De wedstrijd in Brussel is dit jaar de finale van de Diamond League.
3: Jonathan Milan heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaan van Lidl Trek was na 150 kilometer tussen Mięsis-Drooje en Szczecin de beste in de massasprint. Ook de eerste rit won hij al in de sprint. De Fransman Paul Magnier werd tweede en de Italiaan Matteo Malucelli derde. Michael Zeilaert eindigde als zevende. De Braziliaanse kooivechter Alan Nascimento is op 34-jarige leeftijd overleden. De UFC meldt dat Nascimento in zijn slaap vermoedelijk een hartaanval heeft gekregen. Ondanks de inspanningen van het toegesnelde medische team werd hij ter plaatse doodverklaard. Nascimento was sinds 2021 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. De voetbalbond van Ivoorkust heeft de Fransman Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De 57-jarige trainer volgt Emerson Faye op, die na het afgelopen WK vertrok. Renard was eerder al bondscoach van Ivoorkust van 2014 tot 2015. Het land werd op het laatste WK in de 16e finales uitgeschakeld door Noorwegen. Renard was tijdens dat toernooi 2 wedstrijden bondscoach van Tunesië en verloor onder meer van Nederland. Femke Broeders-Bol mikt bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham op een finale plaats. De 26-jarige atlete stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en liep sindsdien 5 races op die afstand. Op de horde domineerde ze jarenlang met 30 Diamond League-overwinningen op rij, 2 wereldtitels 2023-2025, 2 Europese titels 2022-2024 en Olympisch brons in Tokio 2021 en Parijs 2024. Ze ziet haar onervarenheid op de 800 meter juist als kracht en sluit een verrassing niet uit. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt in het noorden eerst nog de zon, maar verder is het bewolkt met enkele buien. Plaatselijk kan het onweren met hagel en windstoten. De wind is matig uit het zuidwesten. Vannacht eerst nog kans op een enkele bui in het oosten, daarna blijft het droog. Het wordt een warme nacht met temperaturen rond de 20 graden, vooral in de steden ruim daarboven. Er geldt code geel vanwege de warmte. Het hitteplan blijft actief tot morgen vroeg 8 uur. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuidoosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm. In het westen 21 graden, in het zuidoosten plaatselijk nog 28. De matige wind uit het zuidwesten is langs de kust vrij krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Rijn blijft de komende weken extreem laag staan door aanhoudende droogte. Het waterpeil bij Lobiet schommelt rond de 6,30 meter boven NAP. Nog lager dan het record uit 2022. Rijkswaterstaat verwacht weinig neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. De afvoer van de Rijn ligt rond de 650 kubieke meter per seconde en kan volgende week iets toenemen naar 700 kub, maar dat blijft zeer laag voor de tijd van het jaar. Ook de grondwaterstanden zijn laag tot extreem laag. En het jaar behoort tot zover bij de 5% droogste jaren sinds 1906.
10: Premier Jette heeft dinsdag gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven die direct zijn geraakt door bedreigingen, intimidatie en vernielingen rond de komst van een asielzoekerscentrum vorige week. Ook sprak hij met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid van hun dorp. De verhalen maakten diepe indruk, schrijft Jette op X. Vorige week werden in Engelen woningen en auto's beklad. Afgelopen woensdag werd een gestolen auto in het water aangetroffen. Mogelijk van dorpsbewoners die eerder een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden. De blushhelikopters van Defensie, die worden ingezet bij de natuurbrand bij Venraai, hebben maandag en dinsdag in totaal bijna 900.000 liter water gedropt. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht weten. De 2 Chinook-transporthelikopters werden maandagmiddag ingezet en vlogen tot het te donker werd. Ook dinsdag worden de Chinooks ingezet tot de duisternis invalt. Onder de helikopters hangt een zak waarin ongeveer 7600 liter water past, dat uit de Maas wordt gehaald. De zeer grote brand in een bebost gebied bij Bergijk is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak dinsdagmiddag uit op de grens van de gemeente Bergijk en Valkenswaard. Voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet op een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland gaan extra zoet water aanvoeren naar een polder bij Rilland op Zuid-Beveland. Zoet water uit het Volkerakzoommeer wordt met een gemaal naar de Reigersbergsgepolder geleid. In de pilot worden tijdelijk extra pompen geplaatst, waardoor de inlaatcapaciteit verdubbelt van 10 naar 20 kubieke meter per minuut. Het waterschap en de provincie hopen dat de proef helpt om de gevolgen van de droogte te beperken voor natuur en landbouw. Vorige week stelden Scheldestromen een voorlopig verbod in op het halen van water uit sloten, rivieren en kreken in een groot deel van Zeeland. Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het Openbaar Ministerie geleid tot ontvoering, afpersing en verregaande vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Dinsdag stond een van de drie verdachten voor de rechter in Amsterdam. Het slachtoffer zou op 1 mei in een auto zijn vastgehouden om hem ongeveer €60.000 af te persen, waarbij volgens het slachtoffer is gedreigd met een vuurwapen. De rechtbank stelde verdachte Younes B. onder voorwaarden vrij vanaf woensdag. De volgende zitting is op 8 september.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
10: Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van €1 miljoen teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was. Maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel. Maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken. De gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz boeken vooruitgang, maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. In de gesprekken zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, al zouden Iran en Oman wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening brengen. Voor de Amerikaans-Israëlische aanval eind februari bestond de zeeengte uit vrij toegankelijke internationale wateren. Sindsdien claimt Iran gezag over de zeestraat en beheerst die grotendeels. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000. Het dodental na de massale aankomst van migranten in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 75. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 72.000 mensen Ceuta binnen, vele van hen zwemmend. De meeste doden zijn tijdens die overtocht verdronken. Spanje meldt dat 70.000 migranten inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko, waar Ceuta aan grenst.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer $5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten één zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van één zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert.
11: Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3% groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Atlete Femke Broeders-Bol loopt na de EK volgende week nog twee Diamond League wedstrijden. Op 27 augustus komt ze in Zürich uit op de 800 meter en op 5 september in Brussel. Bij beide wedstrijden neemt de 26-jarige Amersfoortse het op tegen de Zwitserse Audrey Werro, die dit jaar met 1 minuut 53,80 de derde tijd ooit liep en de beste sinds 1983. Broeders Bol bereidt zich nu voor op de EK in Birmingham, die komende maandag beginnen. De wedstrijd in Brussel is dit jaar de finale van de Diamond League. De Braziliaanse kooivechter Alan Nascimento is op 34-jarige leeftijd overleden. De UFC meldt dat Nascimento in zijn slaap vermoedelijk een hartaanval heeft gekregen. Ondanks de inspanningen van het toegesnelde medische team werd hij ter plaatse doodverklaard. Nascimento was sinds 2021 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jonathan Milan heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaan van Lidl Trek was na 150 kilometer tussen Mięsis-Drooje en Szczecin de beste in de massasprint. Ook de eerste rit won hij al in de sprint. De Fransman Paul Magnier werd tweede en de Italiaan Matteo Malucelli derde. Michael Zeilaert eindigde als zevende. De voetbalbond van Ivoorkust heeft de Fransman Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De 57-jarige trainer volgt Emerse Faye op, die na het afgelopen WK vertrok. Renard was eerder al bondscoach van Ivoorkust van 2014 tot 2015. Het land werd op het laatste WK in de 16e finales uitgeschakeld door Noorwegen. Renard was tijdens dat toernooi twee wedstrijden bondscoach van Tunesië en verloor onder meer van Nederland. Femke Broeders Bol mixt bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham op een finale plaats. De 26-jarige atlete stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en liep sindsdien 5 races op die afstand. Op de horde domineerde ze jarenlang met 30 Diamond League-overwinningen op rij, 2 wereldtitels 2023-2025, 2 Europese titels 2022-2024 en Olympisch brons in Tokio 2021 en Parijs 2024. Ze ziet haar onervarenheid op de 800 meter juist als kracht en sluit een verrassing niet uit. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham. Jessica Schilder bereidt zich met pijnstillers voor op de EK-atletiek in Birmingham, waar ze volgende week voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten kan worden. De 27-jarige Volendamse heeft al enige tijd last van een opgezwollen rechterwijsvinger, die waarschijnlijk overbelast is. Eind juli won ze met dezelfde blessure nog wel de Nederlandse titel, met een afstand van 20,58 meter. De regerend wereldkampioene zegt dat de vinger nu wordt gestabiliseerd en dat het goed gaat. Ze greep eerder Europese titels in München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt in het noorden eerst de zon, maar verder is het overwegend bewolkt met enkele buien. Plaatselijk kan het onweren met hagel en windstoten. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het warm met zo'n 20 graden, in de steden zelfs nog wat hoger. In het oosten kan het nog even regenen of onweren. Daarna wordt het droog. De wind is zwak tot matig, aan de kust krachtig uit het zuidwesten. Let op, het hitteplan is tot morgenochtend 8 uur actief. Code geel. Morgen overdag is het droger en minder warm, met af en toe zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het westen tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De komende weken blijft het droger en warmer dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot extreem laag zijn. Rijkswaterstaat spreekt van een uitzonderlijke situatie. De Rijn verbrak op 30 juli het record uit 2022 voor de laagste stand ooit en stond op maandag bij Lobith tussen de 6,33 en 6,36 meter boven NAP.
17: Het neerslagtekort is in juli flink opgelopen, naar gemiddeld 261 mm, terwijl normaal op deze tijd van het jaar een neerslagtekort van 119 mm gebruikelijk is. Rijkswaterstaat verwacht eenzelfde situatie als in 2018, toen het ook een zeer droog jaar was.
18: Premier Jette heeft dinsdag gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven die direct zijn geraakt door bedreigingen, intimidatie en vernielingen rond de komst van een asielzoekerscentrum vorige week. Ook sprak hij met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid van hun dorp. De verhalen maakten diepe indruk, schrijft Jette op X. Vorige week werden in Engelen woningen en auto's beklad. Afgelopen woensdag werd een gestolen auto in het water aangetroffen. Mogelijk van dorpsbewoners die eerder een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden. De blushhelikopters van Defensie, die worden ingezet bij de natuurbrand bij Venraai, hebben maandag en dinsdag in totaal bijna 900.000 liter water gedropt. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht weten. De twee Chinook-transporthelikopters werden maandagmiddag ingezet en vlogen tot het te donker werd. Ook dinsdag worden de Chinooks ingezet tot de duisternis invalt. Onder de helikopters hangt een zak waarin ongeveer 7600 liter water past, dat uit de Maas wordt gehaald.
19: De zeer grote brand in een bebost gebied bij Bergijk is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak dinsdagmiddag uit op de grens van de gemeente Bergijk en Valkenswaard. Voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet op een oppervlakte van 100 bij 30 meter.
20: Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland gaan extra zoet water aanvoeren naar een polder bij Rilland op Zuid-Beveland. Zoet water uit het Volkerak-Zoommeer wordt met een gemaal naar de Reigersbergsgepolder geleid. In de pilot worden tijdelijk extra pompen geplaatst, waardoor de inlaatcapaciteit verdubbelt van 10 naar 20 kubieke meter per minuut. Het waterschap en de provincie hopen dat de proef helpt om de gevolgen van de droogte te beperken voor natuur en landbouw. Vorige week stelde Scheldestromen een voorlopig verbod in op het halen van water uit sloten, rivieren en kreken in een groot deel van Zeeland.
21: Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het Openbaar Ministerie geleid tot ontvoering, afpersing en verregaande vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Dinsdag stond een van de drie verdachten voor de rechter in Amsterdam. Het slachtoffer zou op 1 mei in een auto zijn vastgehouden om hem ongeveer 60.000 euro af te persen, waarbij volgens het slachtoffer is gedreigd met een vuurwapen. De rechtbank stelde verdachte Younes B. onder voorwaarden vrij vanaf woensdag. De volgende zitting is op 8 september.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken.
0: Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van 1 miljoen euro teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel, maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken.
1: De gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz boeken vooruitgang, maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. In de gesprekken zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, al zouden Iran en Oman wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening brengen. Voor de Amerikaans-Israëlische aanval eind februari bestond de zeeengte uit vrij toegankelijke internationale wateren. Sindsdien claimt Iran gezag over de zeestraat en beheerst die grotendeels.
3: De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000.
5: Het dodental na de massale aankomst van migranten in de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 75. Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 72.000 mensen Ceuta binnen, velen van hen zwemmend. De meeste doden zijn tijdens die overtocht verdronken. Spanje meldt dat 70.000 migranten inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko, waar Ceuta aan grenst.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag.
28: De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer $5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan.
29: Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert.
30: Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei.
2: De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%.
4: NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben.
8: De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De Braziliaanse kooivechter Alan Nascimento is op 34-jarige leeftijd overleden. De UFC meldt dat Nascimento in zijn slaap vermoedelijk een hartaanval heeft gekregen. Ondanks de inspanningen van het toegesnelde medische team werd hij ter plaatse doodverklaard. Nascimento was sinds 2021 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. De voetbalbond van Ivoorkust heeft de Fransman Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De 57-jarige trainer volgt Emerse Faye op, die na het afgelopen WK vertrok. Renard was eerder al bondscoach van Ivoorkust van 2014 tot 2015. Het land werd op het laatste WK in de 16e finales uitgeschakeld door Noorwegen. Renard was tijdens dat toernooi twee wedstrijden bondscoach van Tunesië en verloor onder meer van Nederland. Femke Broedersbol mikt bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham op een finale plaats. De 26-jarige atlete stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en liep sindsdien 5 races op die afstand. Op de horde domineerde ze jarenlang met 30 Diamond League-overwinningen op rij, 2 wereldtitels 2023-2025, 2 Europese titels 2022-2024 en Olympisch brons in Tokio 2021 en Parijs 2024. Ze ziet haar onervarenheid op de 800 meter juist als kracht en sluit een verrassing niet uit. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham. Jessica Schilder bereidt zich met pijnstillers voor op de EK-atletiek in Birmingham, waar ze volgende week voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten kan worden. De 27-jarige Volendamse heeft al enige tijd last van een opgezwollen rechterwijsvinger, die waarschijnlijk overbelast is. Eind juli won ze met dezelfde blessure nog wel de Nederlandse titel, met een afstand van 20,58 meter. De regerend wereldkampioene zegt dat de vinger nu wordt gestabiliseerd en dat het goed gaat. Ze greep eerder Europese titels in München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Marlen Reusse heeft de 4e etappe in de Tour de France Femme gewonnen en neemt de leiding in het algemeen klassement over. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijden als in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon 4 seconden sneller dan Lieke Nooye en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reuser pakte de gele leiderstrui van de Noorse Sigrid Haugseth, die een dag eerder na een lange solo ruim 3 minuten verloor. In het algemeen klassement heeft Reuser nu 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais over 140 kilometer. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen.
11: Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, één minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rose en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limarfin Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt in het noorden eerst nog de zon, maar verder is het bewolkt met enkele buien. Ook onweer, hagel en windstoten zijn mogelijk. De wind is matig uit het zuidwesten. Vannacht kan er in het oosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden. In steden zelfs nog warmer. De wind is zwak tot matig. Aan de kust vrij krachtig. Let op, vandaag en vannacht is het zeer warm. Het hitteplan is tot morgenochtend actief. Code geel. Morgen wordt het iets minder warm met af en toe zon. En vooral in het zuidoosten kans op een bui. De temperatuur ligt tussen 21 graden in het westen en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De komende weken blijft het droger en warmer dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot extreem laag zijn. Rijkswaterstaat spreekt van een uitzonderlijke situatie. De Rijn verbrak op 30 juli het record uit 2022 voor de laagste stand ooit en stond op maandag bij Lobith tussen de 6,33 en 6,36 meter boven NAP. Het neerslagtekort is in juli flink opgelopen, naar gemiddeld 261 mm, terwijl normaal op deze tijd van het jaar een neerslagtekort van 119 mm gebruikelijk is. Rijkswaterstaat verwacht eenzelfde situatie als in 2018, toen het ook een zeer droog jaar was.
17: Premier Jette heeft dinsdag gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven die direct zijn geraakt door bedreigingen, intimidatie en vernielingen rond de komst van een asielzoekerscentrum vorige week. Ook sprak hij met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid van hun dorp. De verhalen maakten diepe indruk, schrijft Jette op X. Vorige week werden in Engelen woningen en auto's beklad. Afgelopen woensdag werd een gestolen auto in het water aangetroffen. Mogelijk van dorpsbewoners die eerder een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden.
18: De blushhelikopters van Defensie, die worden ingezet bij de natuurbrand bij Venraai, hebben maandag en dinsdag in totaal bijna 900.000 liter water gedropt. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht weten. De twee Chinook-transporthelikopters werden maandagmiddag ingezet en vlogen tot het te donker werd. Ook dinsdag worden de Chinooks ingezet tot de duisternis invalt. Onder de helikopters hangt een zak waarin ongeveer 7600 liter water past, dat uit de Maas wordt gehaald.
19: De zeer grote brand in een bebost gebied bij Bergijk is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak dinsdagmiddag uit op de grens van de gemeente Bergijk en Valkenswaard. Voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet op een oppervlakte van 100 bij 30 meter.
20: Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland gaan extra zoet water aanvoeren naar een polder bij Rilland op Zuid-Beveland. Zoet water uit het Volkerak Zoommeer wordt met een gemaal naar de Reigersbergsgepolder geleid. In de pilot worden tijdelijk extra pompen geplaatst, waardoor de inlaatcapaciteit verdubbelt van 10 naar 20 kubieke meter per minuut. Het waterschap en de provincie hopen dat de proef helpt om de gevolgen van de droogte te beperken voor natuur en landbouw.
0: Vorige week stelde Scheldestromen een voorlopig verbod in op het halen van water uit sloten, rivieren en kreken in een groot deel van Zeeland.
1: Een ruzie over crypto-investeringen heeft volgens het Openbaar Ministerie geleid tot ontvoering, afpersing en verregaande vernedering van een man in Nieuw-Vennep. Dinsdag stond een van de drie verdachten voor de rechter in Amsterdam. Het slachtoffer zou op 1 mei in een auto zijn vastgehouden om hem ongeveer €60.000 af te persen, waarbij volgens het slachtoffer is gedreigd met een vuurwapen. De rechtbank stelde verdachte Younes B. onder voorwaarden vrij vanaf woensdag. De volgende zitting is op 8 september.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen.
7: In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken.
21: Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten.
22: Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van €1 miljoen teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel, maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken.
23: De gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz boeken vooruitgang, maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. In de gesprekken zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, al zouden Iran en Oman wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening brengen. Voor de Amerikaans-Israëlische aanval eind februari bestond de zeeengte uit vrij toegankelijke internationale wateren. Sindsdien claimt Iran gezag over de zeestraat en beheerst die grotendeels.
24: De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken.
2: In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag.
25: De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer 5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan.
26: Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert.
27: Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%.
28: NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben.
29: De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3% groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. 3 grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. De voetbalbond van Ivoorkust heeft de Fransman Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De 57-jarige trainer volgt Emerse Faye op, die na het afgelopen WK vertrok. Renard was eerder al bondscoach van Ivoorkust van 2014 tot 2015. Het land werd op het laatste WK in de 16e finales uitgeschakeld door Noorwegen. Renard was tijdens dat toernooi 2 wedstrijden bondscoach van Tunesië en verloor onder meer van Nederland. Femke Broeders-Bol mikt bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham op een finale plaats. De 26-jarige atlete stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en liep sindsdien 5 races op die afstand. Op de horde domineerde ze jarenlang met 30 Diamond League-overwinningen op rij, 2 wereldtitels 2023-2025, 2 Europese titels 2022-2024 en Olympisch brons in Tokio 2021 en Parijs 2024. Ze ziet haar onervarenheid op de 800 meter juist als kracht en sluit een verrassing niet uit. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham.

0: In München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rozen en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limarvin Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. Marlen Royce heeft de 4e etappe in de Tour de France Femme gewonnen en neemt de leiding in het algemeen klassement over. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijden was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon 4 seconden sneller dan Lieke Nooye en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reuser pakte de gele leiderstrui van de Noorse Sigrid Haugset, die een dag eerder na een lange solo ruim 3 minuten verloor. In het algemeen klassement heeft Reuser nu 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais, over 140 kilometer. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt in het noorden eerst de zon, maar verder is het behoorlijk bewolkt met enkele buien. Lokaal kan het ook onweren met hagel en windstoten. De wind is matig uit het zuidwesten. Vannacht in het oosten nog kans op een regen- of onweersbui. Verder droog. Het wordt een warme nacht met minimumtemperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs ruim daarboven. Let op, het hitteplan is tot morgen vroeg 8 uur actief. Code geel. Morgen is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al blijft het ook behoorlijk bewolkt. In de zuidoostelijke helft kans op een enkele bui. Het wordt minder warm, 21 graden in het westen. Tot plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot langs de kust vrij krachtig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De blushhelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt op de natuurbrand bij Venray. 2 Chinook-transporthelikopters vliegen beide dagen tot het donker wordt. Onder de helikopters hangt een zak met ongeveer 7.600 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Aan het einde van de middag waren er veel jetskis en zeilbootjes op de Maas, waardoor de helikopters soms moeilijk water konden ophalen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. De komende weken blijft het droger en warmer dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot extreem laag zijn. Rijkswaterstaat spreekt van een uitzonderlijke situatie. De Rijn verbrak op 30 juli het record uit 2022 voor de laagste stand ooit,

0: tot maandag bij Lobith tussen de 6,33 en 6,36 meter boven NAP. Het neerslagtekort is in juli flink opgelopen, naar gemiddeld 261 mm, terwijl normaal op deze tijd van het jaar een neerslagtekort van 119 mm gebruikelijk is. Rijkswaterstaat verwacht eenzelfde situatie als in 2018, toen het ook een zeer droog jaar was. Premier Jette heeft dinsdag gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven die direct zijn geraakt door bedreigingen, intimidatie en vernielingen rond de komst van een asielzoekerscentrum vorige week. Ook sprak hij met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid van hun dorp. De verhalen maakten diepe indruk, schrijft Jette op X. Vorige week werden in Engelen woningen en auto's beklad. Afgelopen woensdag werd een gestolen auto in het water aangetroffen. Mogelijk van dorpsbewoners die eerder een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden. De zeer grote brand in een bebost gebied bij Bergijk is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak dinsdagmiddag uit op de grens van de gemeente Bergijk en Valkenswaard. Voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet op een oppervlakte van 100 bij 30 meter. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen laait af en toe op verschillende plekken op, maar blijft binnen de stoplijnen die de brandweer heeft aangelegd. De brand is nog niet onder controle, maar gaat vooralsnog niet over de spoorlijn en de Maashessenweg heen. Er is volgens de veiligheidsregio Limburg-Noord nog veel inspanning nodig om het vuur te beheersen en te voorkomen dat de brand zich uitbreidt buiten het getroffen gebied van 100 hectare. Er wordt over nieuwe evacuaties of ontruimingen nagedacht, maar dat is nu nog niet aan de orde.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een linkslid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van 1 miljoen euro teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel, maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken. De gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz boeken vooruitgang, maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. In de gesprekken zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, al zouden Iran en Oman wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening brengen. Voor de Amerikaans-Israëlische aanval eind februari bestond de zeeengte uit vrij toegankelijke internationale wateren. Sindsdien claimt Iran gezag over de zeestraat en beheerst die grotendeels. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. Besi stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer $5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten één zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van één zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalbond van Ivoorkust heeft de Fransman Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De 57-jarige trainer volgt Emerson Faye op, die na het afgelopen WK vertrok. Renard was eerder al bondscoach van Ivoorkust van 2014 tot 2015. Het land werd op het laatste WK in de 16e finales uitgeschakeld door Noorwegen. Renard was tijdens dat toernooi twee wedstrijden bondscoach van Tunesië en verloor onder meer van Nederland. Femke Broedersbol mikt bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham op een finale plaats. De 26-jarige atlete stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en liep sindsdien 5 races op die afstand. Op de horde domineerde ze jarenlang met 30 Diamond League-overwinningen op rij, 2 wereldtitels 2023-2025, 2 Europese titels 2022-2024 en Olympisch brons in Tokio 2021 en Parijs 2024. Ze ziet haar onervarenheid op de 800 meter juist als kracht en sluit een verrassing niet uit. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham. Jessica Schilder bereidt zich met pijnstillers voor op de EK-atletiek in Birmingham, waar ze volgende week voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten kan worden. De 27-jarige Volendamse heeft al enige tijd last van een opgezwollen rechterwijsvinger, die waarschijnlijk overbelast is. Eind juli won ze met dezelfde blessure nog wel de Nederlandse titel, met een afstand van 20,58 meter. De regerend wereldkampioene zegt dat de vinger nu wordt gestabiliseerd en dat het goed gaat. Ze greep eerder Europese titels in München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Trainer Laurent Meulie ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rozen en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limarfin Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. Marlen Reusse heeft de 4e etappe in de Tour de France Femme gewonnen en neemt de leiding in het algemeen klassement over. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijden als in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser pakte de gele leiderstrui van de Noorse Sigrid Haugseth, die een dag eerder na een lange solo ruim 3 minuten verloor. In het algemeen klassement heeft Reusser nu 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais, over 140 kilometer. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt in het noorden eerst nog de zon, maar verder is het bewolkt met enkele buien. Lokaal kan het onweren met hagel en windstoten. De wind is matig uit het zuidwesten. Vannacht is in het oosten nog een enkele bui mogelijk. Daarna blijft het droog. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden, in de steden zelfs iets hoger. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Let op, vandaag en vannacht is het zeer warm. Het hitteplan is actief tot morgenochtend 8 uur, code geel. Morgen is het vaak droog met af en toe zon. In de zuidoostelijke helft valt mogelijk een enkele bui. Het wordt minder warm, 21 graden in het westen. In het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. De blushhelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt op de natuurbrand bij Venray. Twee Chinook-transporthelikopters vliegen beide dagen tot het donker wordt. Onder de helikopters hangt een zak met ongeveer 7.600 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Aan het einde van de middag waren er veel jetskis en zeilbootjes op de Maas, waardoor de helikopters soms moeilijk water konden ophalen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. De komende weken blijft het droger en warmer dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot extreem laag zijn. Rijkswaterstaat spreekt van een uitzonderlijke situatie. De Rijn verbrak op 30 juli het record uit 2022 voor de laagste stand ooit en stond op maandag bij Lobit tussen de 6,33 en 6,36 meter boven NAP. Het neerslagtekort is in juli flink opgelopen, naar gemiddeld 261 mm, terwijl normaal op deze tijd van het jaar een neerslagtekort van 119 mm gebruikelijk is. Rijkswaterstaat verwacht eenzelfde situatie als in 2018, toen het ook een zeer droog jaar was. Premier Jette heeft dinsdag gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven die direct zijn geraakt door bedreigingen, intimidatie en vernielingen rond de komst van een asielzoekerscentrum vorige week. Ook sprak hij met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid van hun dorp. De verhalen maakten diepe indruk, schrijft Jette op X. Vorige week werden in Engelen woningen en auto's beklad. Afgelopen woensdag werd een gestolen auto in het water aangetroffen. Mogelijk van dorpsbewoners die eerder een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden. De zeer grote brand in een bebost gebied bij Bergijk is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak dinsdagmiddag uit op de grens van de gemeente Bergijk en Valkenswaard. Voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet op een oppervlakte van 100 bij 30 meter. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen laait af en toe op verschillende plekken op, maar blijft binnen de stoplijnen die de brandweer heeft aangelegd. De brand is nog niet onder controle, maar gaat vooralsnog niet over de spoorlijn en de Maashessenweg heen. Er is volgens de veiligheidsregio Limburg-Noord nog veel inspanning nodig om het vuur te beheersen en te voorkomen dat de brand zich uitbreidt buiten het getroffen gebied van 100 hectare. Er wordt over nieuwe evacuaties of ontruimingen nagedacht, maar dat is nu nog niet aan de orde. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Top. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van 1 miljoen euro teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel, maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer $5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol mikt bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham op een finale plaats. De 26-jarige atlete stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en liep sindsdien 5 races op die afstand. Op de horde domineerde ze jarenlang met 30 Diamond League-overwinningen op rij, 2 wereldtitels 2023-2025, 2 Europese titels 2022-2024 en Olympisch brons in Tokio 2021 en Parijs 2024. Ze ziet haar onervarenheid op de 800 meter juist als kracht en sluit een verrassing niet uit. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham. Jessica Schilder bereidt zich met pijnstillers voor op de EK-atletiek in Birmingham, waar ze volgende week voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten kan worden. De 27-jarige Volendamse heeft al enige tijd last van een opgezwollen rechterwijsvinger, die waarschijnlijk overbelast is. Eind juli won ze met dezelfde blessure nog wel de Nederlandse titel, met een afstand van 20,58 meter. De regerend wereldkampioene zegt dat de vinger nu wordt gestabiliseerd en dat het goed gaat. Ze greep eerder Europese titels in München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham
3: één minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rose en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limarfin Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Mylen Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de gele leiderstrui gepakt. De Zwitserse renster van Movistar zegt dat ze een heel jaar hebben gesproken over Project Dijon. Ze wist dat de vierde dag een tijdrit in Dijon was en wilde die winnen en misschien het geel pakken. Reusser vond niet dat ze een perfecte tijdrit had gereden, maar het was net genoeg om Lieke Nooijen 4 seconden voor te blijven. Ze had wel wat problemen met haar fiets en met de wind, die anders stond dan tijdens haar verkenning. Mylen Reusser heeft de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooijen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugset. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais over 140 kilometer. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt in het noorden eerst nog de zon, maar verder is het bewolkt met enkele buien. Lokaal kan het onweren met hagel en windstoten. De wind is matig uit het zuidwesten. Vannacht is in het oosten nog een enkele bui mogelijk. Daarna blijft het droog. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden, in de steden zelfs iets hoger. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Let op, vandaag en vannacht is het zeer warm. Het hitteplan is actief tot morgenochtend 8 uur, code geel. Morgen is het vaak droog met af en toe zon. In de zuidoostelijke helft valt mogelijk een enkele bui. Het wordt minder warm, 21 graden in het westen. In het zuidoosten plaatselijk nog 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. De blushhelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt op de natuurbrand bij Venray. Twee Chinook-transporthelikopters vliegen beide dagen tot het donker wordt. Onder de helikopters hangt een zak met ongeveer 7600 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Aan het einde van de middag waren er veel jetskis en zeilbootjes op de Maas, waardoor de helikopters soms moeilijk water konden ophalen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. De komende weken blijft het droger en warmer dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot extreem laag zijn. Rijkswaterstaat spreekt van een uitzonderlijke situatie. De Rijn verbrak op 30 juli het record uit 2022 voor de laagste stand ooit en stond op maandag bij Lobith tussen de 6,33 en 6,36 meter boven NAP. Het neerslagtekort is in juli flink opgelopen, naar gemiddeld 261 mm, terwijl normaal op deze tijd van het jaar een neerslagtekort van 119 mm gebruikelijk is. Rijkswaterstaat verwacht eenzelfde situatie als in 2018, toen het ook een zeer droog jaar was. Premier Jette heeft dinsdag gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven die direct zijn geraakt door bedreigingen, intimidatie en vernielingen rond de komst van een asielzoekerscentrum vorige week. Ook sprak hij met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid van hun dorp. De verhalen maakten diepe indruk, schrijft Jette op X. Vorige week werden in Engelen woningen en auto's beklad. Afgelopen woensdag werd een gestolen auto in het water aangetroffen. Mogelijk van dorpsbewoners die eerder een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden. De zeer grote brand in een bebost gebied bij Bergijk is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak dinsdagmiddag uit op de grens van de gemeente Bergijk en Valkenswaard. Voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet op een oppervlakte van 100 bij 30 meter. De natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen laait af en toe op verschillende plekken op, maar blijft binnen de stoplijnen die de brandweer heeft aangelegd. De brand is nog niet onder controle, maar gaat vooralsnog niet over de spoorlijn en de Maashessenweg heen. Er is volgens de veiligheidsregio Limburg-Noord nog veel inspanning nodig om het vuur te beheersen en te voorkomen dat de brand zich uitbreidt buiten het getroffen gebied van 100 hectare. Er wordt over nieuwe evacuaties of ontruimingen nagedacht, maar dat is nu nog niet aan de orde. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken.
7: Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van 1 miljoen euro teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel. Maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
8: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer $5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen
9: die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben.
10: De lage waterstand in de Rijn gaat de Duitse economie dit jaar minstens 0,3 procentpunt groei kosten. Dat verwacht ING-econoom Karsten Bzeski. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren. Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80% over de Rijn.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol mikt bij haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham op een finale plaats. De 26-jarige atlete stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en liep sindsdien 5 races op die afstand. Op de horde domineerde ze jarenlang met 30 Diamond League-overwinningen op rij. 2 wereldtitels, 2023-2025, 2 Europese titels, 2022-2024 en Olympisch brons in Tokio 2021 en Parijs 2024. Ze ziet haar onervarenheid op de 800 meter juist als kracht en sluit een verrassing niet uit. De EK-atletiek zijn van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham.
13: Jessica Schilder bereidt zich met pijnstillers voor op de EK-atletiek in Birmingham, waar ze volgende week voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten kan worden. De 27-jarige Volendamse heeft al enige tijd last van een opgezwollen rechterwijsvinger, die waarschijnlijk overbelast is. Eind juli won ze met dezelfde blessure nog wel de Nederlandse titel, met een afstand van 20,58 meter. De regerend wereldkampioene zegt dat de vinger nu wordt gestabiliseerd en dat het goed gaat. Ze greep eerder Europese titels in München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rozen en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limar Finn Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren.
14: Maylen Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de gele leiderstrui gepakt. De Zwitserse renster van Movistar zegt dat ze een heel jaar hebben gesproken over Project Dijon. Ze wist dat de 4e dag een tijdrit in Dijon was en wilde die winnen en misschien het geel pakken. Reusser vond niet dat ze een perfecte tijdrit had gereden, maar het was net genoeg om Lieke Nooijen 4 seconden voor te blijven. Ze had wel wat problemen met haar fiets en met de wind, die anders stond dan tijdens haar verkenning.
15: Maylen Reusser heeft de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooijen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugseth. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais over 140 kilometer.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Thank you. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt in het noorden eerst de zon, maar verder is het bewolkt met enkele buien. Plaatselijk kan het onweren met kans op hagel en windstoten. De wind is matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het grotendeels droog. Alleen in het oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden. In steden blijft het nog warmer. De wind is zwak tot matig. Aan de kust vrij krachtig. Let op, het hitteplan is tot morgenochtend 8 uur actief. Code geel. Morgen overdag is het minder warm, met temperaturen tussen de 21 graden in het westen en plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De zon laat zich regelmatig zien. In het zuidoosten is een enkele bui mogelijk. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Toch duurt het waarschijnlijk nog lang voordat het vuur volledig onder controle is, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Op sommige plekken laait de brand af en toe nog op. De brand brak maandag uit en breidde zich uit van 21 naar 100 hectare. Mede doordat de wind aantrok en blushelikopters 's nachts niet vlogen. Het verwachte onweer trekt via het westen weg en komt niet over het natuurgebied.
22: Glastuinders in het Westland krijgen geen uitzondering op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland had gevraagd om 's nachts water uit sloten te mogen halen. Maar het Hoogheemraadschap van Delfland weigert dat. Het waterschap houdt alle sluizen dicht om indringing van zout water te voorkomen en zet handhavers in om het onttrekkingsverbod te controleren. Tuinders mogen hun bassins tot middernacht nog wel vullen. Volgens Glastuinbouw Nederland komen ruim 150 tuinders die in de volle grond telen in de problemen.
23: De blushhelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt op de natuurbrand bij Venray. Twee Chinook-transporthelikopters vliegen beide dagen tot het donker wordt. Onder de helikopters hangt een zak met ongeveer 7.600 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Aan het einde van de middag waren er veel jetskis en zeilbootjes op de Maas, waardoor de helikopters soms moeilijk water konden ophalen.
24: Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. De komende weken blijft het droger en warmer dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot extreem laag zijn. Rijkswaterstaat spreekt van een uitzonderlijke situatie. De Rijn verbrak op 30 juli het record uit 2022 voor de laagste stand ooit en stond op maandag bij Lobit tussen de 6,33 en 6,36 meter boven NAP. Het neerslagtekort is in juli flink opgelopen, naar gemiddeld 261 mm, terwijl normaal op deze tijd van het jaar een neerslagtekort van 119 mm gebruikelijk is. Rijkswaterstaat verwacht eenzelfde situatie als in 2018, toen het ook een zeer droog jaar was.
25: Premier Jette heeft dinsdag gesproken met inwoners van Engelen en Bokhoven die direct zijn geraakt door bedreigingen, intimidatie en vernielingen rond de komst van een asielzoekerscentrum vorige week. Ook sprak hij met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid van hun dorp. De verhalen maakten diepe indruk, schrijft Jette op X. Vorige week werden in Engelen woningen en auto's beklad. Afgelopen woensdag werd een gestolen auto in het water aangetroffen. mogelijk van dorpsbewoners, die eerder een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.

0: akkoord over de heropening van de Zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de Zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van 1 miljoen euro teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel, maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken. De Britse premier Andy Burnham verdedigt het voortgezette programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen. Volgens hem is de maatregel nodig omdat er anders geen ruimte meer is voor nieuwe arrestanten en veroordeelden. Het programma werd onder Keir Starmer opgezet om capaciteitsproblemen in de gevangenissen aan te pakken. In de aangepaste plannen komen daders veroordeeld voor verkrachting of kindermisbruik niet meer in aanmerking. Ongeveer 5000 gevangenen worden nu vervroegd vrijgelaten in plaats van de oorspronkelijk geplande 6000. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten, 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. Besi stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein.

0: De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer $5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. NS ziet geen problemen in de samenwerking met de Spaanse treinbouwer CAF, schrijft RTLZ. De fabrikant staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege betrokkenheid bij een tramlijn in door Israël bezet Palestijns gebied. CAF werkt mee aan onderhoud en uitbreiding van tramlijnen die West-Jeruzalem verbinden met illegale Israëlische nederzettingen. Volgens de VN worden hiermee mensenrechten geschonden. NS zegt desondanks een goede relatie met CAF te hebben. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder bereidt zich met pijnstillers voor op de EK-atletiek in Birmingham, waar ze volgende week voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten kan worden. De 27-jarige Volendamse heeft al enige tijd last van een opgezwollen rechterwijsvinger, die waarschijnlijk overbelast is. Eind juli won ze met dezelfde blessure nog wel de Nederlandse titel, met een afstand van 20,58 meter. De regerend wereldkampioene zegt dat de vinger nu wordt gestabiliseerd en dat het goed gaat. Ze greep eerder Europese titels in München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rozen en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limar Finn Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Marle Reusser heeft de 4e etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. de Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar, was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooijen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reuser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugseth. In het algemeen klassement heeft Reuser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville en Beaujolais, over 140 kilometer. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder, na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en verspreid een enkele bui. In het noorden valt meer regen en vooral in het noordoosten kan dat onweer worden. Met hagel, veel neerslag en windstoten. Hiervoor geldt code geel. Verder is de wind zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht eerst nog kans op een regen- of onweersbui in het oosten. Daarna blijft het droog. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden, in de steden nog wat hoger. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Het hitteplan blijft tot morgenochtend 8 uur actief. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. In het zuidoosten mogelijk een enkele bui. Het wordt minder warm, 21 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig, langs de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van nog eens 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood van den Brink al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De Curaçaose politie voert vanaf deze week extra controles uit op straat, overdag en 's nachts in probleemgebieden. De politie richt zich daarbij op verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. In de eerste helft van dit jaar is een stijgende trend zichtbaar bij autodiefstallen, inbraken in voertuigen en woning- en bedrijfsinbraken. Vorige maand werden ook meerdere auto's in brand gestoken op verschillende plaatsen op het eiland. De politie heeft de actie de naam Satis Est meegegeven, wat in het Latijn het is genoeg betekent. De glastuinbouw in onder meer het Westland krijgt geen uitzondering op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland had gevraagd om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen. Maar het Hoogheemraadschap van Delfland weigert dat. Ruim 150 tuinders die in de volle grond telen, komen volgens de organisatie in de problemen. De schade kan oplopen tot 150 miljoen euro. Delfland houdt alle sluizen dicht om indringing van zout water te voorkomen en slaat zoet water op in bergingen. Delfland onderzoekt of gezuiverd rioolwater of zoutwater kan worden toegevoegd aan de sloten. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Toch duurt het waarschijnlijk nog lang voordat het vuur volledig onder controle is, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Op sommige plekken laait de brand af en toe nog op. De brand brak maandag uit en breidde zich uit van 21 naar 100 hectare. Mede doordat de wind aantrok en blushelikopters 's nachts niet vlogen. Het verwachte onweer trekt via het westen weg en komt niet over het natuurgebied. De blushhelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt op de natuurbrand bij Venray. Twee Chinook-transporthelikopters vliegen beide dagen tot het donker wordt. Onder de helikopters hangt een zak met ongeveer 7.600 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Aan het einde van de middag waren er veel jetskis en zeilbootjes op de Maas, waardoor de helikopters soms moeilijk water konden ophalen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit. waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van 1 miljoen euro teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel, maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor 3,8 miljard dollar. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer 5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger, De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder bereidt zich met pijnstillers voor op de EK-atletiek in Birmingham, waar ze volgende week voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten kan worden. De 27-jarige Volendamse heeft al enige tijd last van een opgezwollen rechterwijsvinger, die waarschijnlijk overbelast is. Eind juli won ze met dezelfde blessure nog wel de Nederlandse titel, met een afstand van 20,58 meter. De regerend wereldkampioene zegt dat de vinger nu wordt gestabiliseerd en dat het goed gaat. Ze greep eerder Europese titels in München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rozen en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Lima Finn Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Marle Reusser heeft de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugseth. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais, over 140 kilometer. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder, na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooyen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en verspreid een enkele bui. In het noorden valt meer regen en vooral in het noordoosten kan dat onweer worden. Met hagel, veel neerslag en windstoten. Hiervoor geldt code geel. Verder is de wind zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht eerst nog kans op een regen- of onweersbui in het oosten, daarna blijft het droog. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden, in de steden nog wat hoger. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Het hitteplan blijft tot morgenochtend 8 uur actief. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. In het zuidoosten mogelijk een enkele bui. Het wordt minder warm, 21 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig, langs de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van nog eens 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood van den Brink al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De Curaçaose politie voert vanaf deze week extra controles uit op straat, overdag en 's nachts in probleemgebieden. De politie richt zich daarbij op verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. In de eerste helft van dit jaar is een stijgende trend zichtbaar bij autodiefstallen, inbraken in voertuigen en woning- en bedrijfsinbraken. Vorige maand werden ook meerdere auto's in brand gestoken op verschillende plaatsen op het eiland. De politie heeft de actie de naam Satis Est meegegeven, wat in het Latijn het is genoeg betekent. De glastuinbouw in onder meer het Westland krijgt geen uitzondering op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland had gevraagd om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen. Maar het Hoogheemraadschap van Delfland weigert dat. Ruim 150 tuinders die in de volle grond telen, komen volgens de organisatie in de problemen. De schade kan oplopen tot 150 miljoen euro. Delfland houdt alle sluizen dicht om indringing van zout water te voorkomen en slaat zoet water op in bergingen. Delfland onderzoekt of gezuiverd rioolwater of zoutwater kan worden toegevoegd aan de sloten. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Toch duurt het waarschijnlijk nog lang voordat het vuur volledig onder controle is, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Op sommige plekken laait de brand af en toe nog op. De brand brak maandag uit en breidde zich uit van 21 naar 100 hectare. Mede doordat de wind aantrok en blushelikopters 's nachts niet vlogen. Het verwachte onweer trekt via het westen weg en komt niet over het natuurgebied. De blushelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt op de natuurbrand bij Venray. Twee Chinook-transporthelikopters vliegen beide dagen tot het donker wordt. Onder de helikopters hangt een zak met ongeveer 7.600 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Aan het einde van de middag waren er veel jetskis en zeilbootjes op de Maas, waardoor de helikopters soms moeilijk water konden ophalen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zoutwater uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Indiaas vlaggenschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiase minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen.
5: Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Een Italiaanse vrouw heeft haar winnende loterijticket van 1 miljoen euro teruggekregen nadat het per ongeluk in het afval was beland. Ze probeerde het lot te controleren bij haar lokale winkel, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was achteraf omdat de prijs te groot was, maar dat wist ze niet. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, rende ze terug naar de winkel, maar het lot was al weggegooid en het vuilnis opgehaald. Na een uitgebreide zoektocht door vuilnisophalers werd het winnende lot na meer dan een dag heel teruggevonden. De vrouw huilde van emotie en heeft beloofd alle extra kosten te dekken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor 3,8 miljard dollar. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten.
0: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer 5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jessica Schilder bereidt zich met pijnstillers voor op de EK-atletiek in Birmingham, waar ze volgende week voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten kan worden. De 27-jarige Volendamse heeft al enige tijd last van een opgezwollen rechterwijsvinger, die waarschijnlijk overbelast is. Eind juli won ze met dezelfde blessure nog wel de Nederlandse titel, met een afstand van 20,58 meter. De regerend wereldkampioene zegt dat de vinger nu wordt gestabiliseerd en dat het goed gaat. Ze greep eerder Europese titels in München in 2022 en in Rome 2 jaar later. Trainer Laurent Meulie ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rose en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limarfin Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Marle Reusser heeft de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugset. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femmes gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville en Beaujolais, over 140 kilometer. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en her en der een bui. In het noorden vallen meer buien, vooral in het noordoosten, met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Daarvoor geldt code geel. Het blijft lang warm en het hitteplan is tot morgenochtend actief. Vannacht nog een enkele bui mogelijk in het oosten, verder droog. Het wordt een warme nacht met minimumtemperaturen rond de 20 graden, in de steden zelfs nog hoger. De wind waait matig tot aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen begint droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. In de middag minder warm dan vandaag. 21 graden in het westen tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Kans op een enkele bui in het zuidoosten. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood de minister al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.
6: De Curaçaose politie voert vanaf deze week extra controles uit op straat, overdag en 's nachts in probleemgebieden. De politie richt zich daarbij op verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. In de eerste helft van dit jaar is een stijgende trend zichtbaar bij autodiefstallen, inbraken in voertuigen en woning- en bedrijfsinbraken. Vorige maand werden ook meerdere auto's in brand gestoken op verschillende plaatsen op het eiland. De politie heeft de actie de naam Satis Est meegegeven, wat in het Latijn het is genoeg betekent.
7: De glastuinbouw in onder meer het Westland krijgt geen uitzondering op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland had gevraagd om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen. Maar het Hoogheemraadschap van Delfland weigert dat. Ruim 150 tuinders die in de volle grond telen, komen volgens de organisatie in de problemen. De schade kan oplopen tot 150 miljoen euro. Delfland houdt alle sluizen dicht om indringing van zout water te voorkomen en slaat zoet water op in bergingen. Delfland onderzoekt of gezuiverd rioolwater of zoutwater kan worden toegevoegd aan de sloten.
8: De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Toch duurt het waarschijnlijk nog lang voordat het vuur volledig onder controle is, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Op sommige plekken laait de brand af en toe nog op. De brand brak maandag uit en breidde zich uit van 21 naar 100 hectare.
9: mede doordat de wind aantrok en blushelikopters 's nachts niet vlogen. Het verwachte onweer trekt via het westen weg en komt niet over het natuurgebied. De blushhelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt op de natuurbrand bij Venray. Twee Chinook-transporthelikopters vliegen beide dagen tot het donker wordt. Onder de helikopters hangt een zak met ongeveer 7.600 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Aan het einde van de middag waren er veel jetskis en zeilbootjes op de Maas, waardoor de helikopters soms moeilijk water konden ophalen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden.
10: Minister van Binnenlandse Zaken, Laura Núñez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
13: Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten.
14: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. Besi stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag.
15: De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer 5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan.
16: Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert.
17: Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurs in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rose en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limarfin Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer.

0: over 21 kilometer, van Gevrey-Chambertin naar Dijon, met 27.030 minuten, 4 seconden sneller dan Lieke Nooye en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reuser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugset. In het algemeen klassement heeft Reuser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais, over 140 kilometer. Marle Reuser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooye 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en her en der een bui. In het noorden vallen meer buien, vooral in het noordoosten, met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Daarvoor geldt code geel. Het blijft lang warm en het hitteplan is tot morgenochtend actief. Vannacht nog een enkele bui mogelijk in het oosten, verder droog. Het wordt een warme nacht met minimumtemperaturen rond de 20 graden. In de steden zelfs nog hoger. De wind waait matig tot aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen begint droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. In de middag minder warm dan vandaag. 21 graden in het westen tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Kans op een enkele bui in het zuidoosten. De wind is matig. Aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood de minister al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.
6: De Curaçaose politie voert vanaf deze week extra controles uit op straat, overdag en 's nachts in probleemgebieden. De politie richt zich daarbij op verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. In de eerste helft van dit jaar is een stijgende trend zichtbaar bij autodiefstallen, inbraken in voertuigen en woning- en bedrijfsinbraken. Vorige maand werden ook meerdere auto's in brand gestoken op verschillende plaatsen op het eiland. De politie heeft de actie de naam Satis Est meegegeven, wat in het Latijn het is genoeg betekent.
7: De glastuinbouw in onder meer het Westland krijgt geen uitzondering op het sproeiverbod dat woensdag ingaat.

0: Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland had gevraagd om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen. Maar het Hoogheemraadschap van Delfland weigert dat. Ruim 150 tuinders die in de volle grond telen, komen volgens de organisatie in de problemen. De schade kan oplopen tot 150 miljoen euro. Delfland houdt alle sluizen dicht om indringing van zout water te voorkomen en slaat zoet water op in bergingen. Delfland onderzoekt of gezuiverd rioolwater of zoutwater kan worden toegevoegd aan de sloten. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Toch duurt het waarschijnlijk nog lang voordat het vuur volledig onder controle is, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Op sommige plekken laait de brand af en toe nog op. De brand brak maandag uit en breidde zich uit van 21 naar 100 hectare. Mede doordat de wind aantrok en blushelikopters 's nachts niet vlogen. Het verwachte onweer trekt via het westen weg en komt niet over het natuurgebied. De blushhelikopters van Defensie hebben maandag en dinsdag bijna 900.000 liter water gedropt op de natuurbrand bij Venray. Twee Chinook transporthelikopters vliegen beide dagen tot het donker wordt. Onder de helikopters hangt een zak met ongeveer 7.600 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Aan het einde van de middag waren er veel jetskis en zeilbootjes op de Maas, waardoor de helikopters soms moeilijk water konden ophalen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. Besi stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer 5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Palantir Technologies steeg dinsdag ruim 18% op de beurzen in New York. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar. De sterke vraag van overheid en bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van Palantir zorgde voor de groei. De algehele stemming op Wall Street bleef positief door overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 1,4% hoger. De S&P 500 steeg 0,6% en de Nasdaq klom 1%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rozen en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limar Finn Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Marle Reusser heeft de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugseth. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais, over 140 kilometer. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de 4e etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooyen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. In het noordoosten kan het daarbij onweren met kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. In Groningen geldt code geel. Het blijft lang warm vanavond en vannacht met minimumtemperaturen rond de 20 graden. In grotere steden blijft het nog warmer. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust vrij krachtig. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later op de dag in het zuidoosten mogelijk een enkele bui. Het wordt wat minder warm met maxima tussen de 21 graden in het westen en plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de zee bij Callantsoog Oog is dinsdagmiddag iemand overleden. Een ander persoon wordt nog gemist. Twee anderen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. De KNRM en de reddingsbrigade zoeken met grote reddingsboten van 4 stations en 2 helikopters naar de vermiste persoon. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden is nog niet duidelijk. Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood de minister al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De Curaçaose politie voert vanaf deze week extra controles uit op straat, overdag en 's nachts in probleemgebieden. De politie richt zich daarbij op verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. In de eerste helft van dit jaar is een stijgende trend zichtbaar bij autodiefstallen, inbraken in voertuigen en woning- en bedrijfsinbraken. Vorige maand werden ook meerdere auto's in brand gestoken op verschillende plaatsen op het eiland. De politie heeft de actie de naam Satis Est meegegeven, wat in het Latijn het is genoeg betekent. De glastuinbouw in onder meer het Westland krijgt geen uitzondering op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland had gevraagd om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen. Maar het Hoogheemraadschap van Delfland weigert dat. Ruim 150 tuinders die in de volle grond telen, komen volgens de organisatie in de problemen. De schade kan oplopen tot 150 miljoen euro. Delfland houdt alle sluizen dicht om indringing van zout water te voorkomen en slaat zoet water op in bergingen. Delfland onderzoekt of gezuiverd rioolwater of zoutwater kan worden toegevoegd aan de sloten. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Toch duurt het waarschijnlijk nog lang voordat het vuur volledig onder controle is, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Op sommige plekken laait de brand af en toe nog op. De brand brak maandag uit en breidde zich uit van 21 naar 100 hectare. Mede doordat de wind aantrok en blushelikopters 's nachts niet vlogen. Het verwachte onweer trekt via het westen weg en komt niet over het natuurgebied. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een India's vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiase minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten om daar eiwitten en vetten uit te produceren voor onder meer huisdierenvoer en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. Daarmee wordt alleen een schakel toegevoegd aan de voedselketen, stelt de organisatie.
6: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
0: Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten, 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer 5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, 1 minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rose en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limarfin Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Marle Reusser heeft de vierde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooye en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugset. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femmes gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais over 140 kilometer. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooye 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. In het noordoosten kan het daarbij onweren met kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. In Groningen geldt code geel. Het blijft lang warm vanavond en vannacht met minimumtemperaturen rond de 20 graden. In grotere steden blijft het nog warmer. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later op de dag in het zuidoosten mogelijk een enkele bui. Het wordt wat minder warm met maxima tussen de 21 graden in het westen en plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de zee bij Callantsoog Oog is dinsdagmiddag iemand overleden. Een andere persoon wordt nog gemist. Twee anderen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. De KNRM en de reddingsbrigade zoeken met grote reddingsboten van 4 stations en 2 helikopters naar de vermiste persoon. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden is nog niet duidelijk. Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood de minister al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De Curaçaose politie voert vanaf deze week extra controles uit op straat, overdag en 's nachts in probleemgebieden. De politie richt zich daarbij op verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. In de eerste helft van dit jaar is een stijgende trend zichtbaar bij autodiefstallen, inbraken in voertuigen en woning- en bedrijfsinbraken. Vorige maand werden ook meerdere auto's in brand gestoken op verschillende plaatsen op het eiland. De politie heeft de actie de naam Satis Est meegegeven, wat in het Latijn het is genoeg betekent. De glastuinbouw in onder meer het Westland krijgt geen uitzondering op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland had gevraagd om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen. Maar het Hoogheemraadschap van Delfland weigert dat. Ruim 150 tuinders die in de volle grond telen, komen volgens de organisatie in de problemen. De schade kan oplopen tot 150 miljoen euro. Delfland houdt alle sluizen dicht om indringing van zout water te voorkomen en slaat zoet water op in bergingen. Delfland onderzoekt of gezuiverd rioolwater of zoutwater kan worden toegevoegd aan de sloten.
0: De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Toch duurt het waarschijnlijk nog lang voordat het vuur volledig onder controle is, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Op sommige plekken laait de brand af en toe nog op. De brand brak maandag uit en breidde zich uit van 21 naar 100 hectare. Mede doordat de wind aantrok en blushelikopters 's nachts niet vlogen. Het verwachte onweer trekt via het westen weg en komt niet over het natuurgebied. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Leidse Vaart afgesloten om de bollenteelt te beschermen tegen zout water. Via de sluis bij Spaarndam trekt zout water uit het Noordzeekanaal het gebied in. Bij Heemstede heeft Rijnland een schot in het water geplaatst om verspreiding richting de Bollenstreek te voorkomen. De recreatievaart moet nu omvaren. Rijnland heeft 2 miljoen kuub zoet water opgeslagen in een polder en hoeft daar nog geen gebruik van te maken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit. waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten om daar eiwitten en vetten uit te produceren voor onder meer huisdierenvoer en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. Daarmee wordt alleen een schakel toegevoegd aan de voedselketen, stelt de organisatie.
6: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
7: Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten.
8: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. Besi stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag.
9: De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen.
7: Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer 5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan.
9: Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer. Vanaf 7 september krijgen klanten 1 zegel per €2 aan boodschappen, in plaats van 1 zegel per euro. Een vol digitaal spaarboekje bevat 490 zegels en kost daarmee €49 aan inleg, goed voor €52 aan waarde. Klanten kunnen een vol boekje verzilveren bij hun boodschappen of laten uitbetalen in de winkel. Albert Heijn wil niet zeggen hoeveel klanten koopzegels sparen of wat de maatregel het bedrijf oplevert.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Trainer Laurent Meuli ziet de komende EK-atletiek in Birmingham vooral als meetmoment voor het Nederlandse team richting de Spelen van Los Angeles in 2028. Succes is volgens hem niet alleen medailles, maar juist ook finale plaatsen en ontwikkeling van atleten die ervaring opdoen. Nederland reist met 59 sporters af naar Birmingham, één minder dan aanvankelijk gepland. Meerkamper Sven Rozen en sprinter Neketia Sedo ontbreken vanwege blessures. Het team bestaat uit 27 vrouwen en 32 mannen, met Limarfin Bonavacia als oudste en Luc Pelkmans en Marijn Kieft als jongste atleten van 19 jaar. FC Groningen heeft de 18-jarige Zweedse middenvelder Alvin Nordin aangetrokken. Hij komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract tot de zomer van 2030. Nordin debuteerde in 2024 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Helsingborg, dat uitkomt op het tweede niveau in Zweden. Hij speelde in totaal 28 officiële wedstrijden voor de club. Nordin zegt dat hij zich wil aanpassen aan het tempo van de ploeg en zo snel mogelijk wil debuteren. Marle Reusser heeft de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugseth. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais, over 140 kilometer. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooyen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. In het noordoosten kan er onweer voorkomen met hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Buiten de buien om waait het zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het een warme nacht met zo'n 20 graden, in de steden zelfs ruim boven de 20. Het blijft grotendeels droog, al is in het oosten nog een enkele bui mogelijk. Aan de kust waait het vrij krachtig. Morgen is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. In de middag kans op een enkele bui in het zuidoosten. Het wordt minder warm dan vandaag. 21 graden in het westen tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. Matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venray de hulp van de explosieve opruimingsdienst Defensie, EOD, ingeschakeld. Dat is vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied aanwezig is.
16: Tijdens de oorlog is er veel gevochten bij de Limburgse plaats. Een adviseur van de EOD is opgeroepen om advies uit te brengen over eventuele achtergebleven munitie en wat dit betekent voor de bluswerkzaamheden. Burgemeester Michiel Uydehaag zegt dat veel mensen verdrietig zijn om de schade die de brand aanricht. Ook aan de jeneverbessen, die maar op weinig plekken in Nederland voorkomen.
17: In de zee bij Callantsoog Oog is dinsdagmiddag iemand overleden. Een ander persoon wordt nog gemist. Twee anderen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. De KNRM en de reddingsbrigade zoeken met grote reddingsboten van 4 stations en 2 helikopters naar de vermiste persoon. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden, is nog niet duidelijk.
18: Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood de minister al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.
19: De Curaçaose politie voert vanaf deze week extra controles uit op straat, overdag en 's nachts in probleemgebieden. De politie richt zich daarbij op verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. In de eerste helft van dit jaar is een stijgende trend zichtbaar bij autodiefstallen, inbraken in voertuigen en woning- en bedrijfsinbraken. Vorige maand werden ook meerdere auto's in brand gestoken op verschillende plaatsen op het eiland. De politie heeft de actie de naam Satis Est meegegeven, wat in het Latijn het is genoeg betekent.
20: De glastuinbouw in onder meer het Westland krijgt geen uitzondering op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland had gevraagd om 's nachts wel water uit sloten te mogen halen. Maar het Hoogheemraadschap van Delfland weigert dat. Ruim 150 tuinders die in de volle grond telen, komen volgens de organisatie in de problemen. De schade kan oplopen tot 150 miljoen euro. Delfland houdt alle sluizen dicht om indringing van zout water te voorkomen en slaat zoet water op in bergingen. Delfland onderzoekt of gezuiverd rioolwater of zoutwater kan worden toegevoegd aan de sloten.
21: De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Toch duurt het waarschijnlijk nog lang voordat het vuur volledig onder controle is, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Op sommige plekken laait de brand af en toe nog op. De brand brak maandag uit en breidde zich uit van 21 naar 100 hectare. Mede doordat de wind aantrok en blushelikopters 's nachts niet vlogen. Het verwachte onweer trekt via het westen weg en komt niet over het natuurgebied.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
25: Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen.
26: Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz,
0: maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de Zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de Zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen

0: richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. Twee Belgische jongeren zijn maandag in kritieke toestand geraakt nadat ze door de bliksem werden getroffen in de Franse Pyreneeën. Een groep van ongeveer 15 personen werd verrast door een onweersbui op 2700 meter hoogte in de gemeente Cauterets. Een 21-jarige man liep brandwonden op. Een 14-jarige jongen werd rechtstreeks geraakt door de bliksem en zou een hartstilstand hebben gekregen. De bliksem zou eerst zijn oor hebben geraakt en daarna via een voet zijn lichaam hebben verlaten. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. Besi stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer $5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Albert Heijn maakt het sparen van koopzegels een stuk langzamer.

0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. De grootschalige zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callantsoog is gestaakt. De politie hervat de zoekactie woensdagochtend wanneer het getij dat toelaat. Dinsdagmiddag raakten 4 mensen in een probleem in zee, waarbij 1 persoon is overleden en 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn gered. 4 KNRM-stations, de politie, de kustwacht en de reddingsbrigade hebben met boten en helikopters gezocht. De politie roept aanwezigen op het strand op niet zelf naar de vermiste persoon te gaan zoeken. De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venray de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Dat gebeurt vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog, die mogelijk nog in het gebied ligt. Een adviseur van de EOD brengt advies uit over eventueel achtergebleven munitie en wat dat betekent voor de bluswerkzaamheden. Burgemeester Michiel Uydehaag zegt dat veel mensen verdrietig zijn om de schade die de brand aanricht, ook aan de jeneverbessen, die maar op weinig plekken in Nederland voorkomen. Hij waarschuwt dat de overlast door rook nog niet voorbij is. De brand is lastig te bestrijden doordat de wind regelmatig van richting verandert. In de zee bij Callantsoog is dinsdagmiddag iemand overleden. Een andere persoon wordt nog gemist. 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. De KNRM en de reddingsbrigade zoeken met grote reddingsboten van 4 stations en 2 helikopters naar de vermiste persoon. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden, is nog niet duidelijk. Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood de minister al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De Curaçaose politie voert vanaf deze week extra controles uit op straat, overdag en 's nachts in probleemgebieden. De politie richt zich daarbij op verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. In de eerste helft van dit jaar is een stijgende trend zichtbaar bij autodiefstallen, inbraken in voertuigen en woning- en bedrijfsinbraken. Vorige maand werden ook meerdere auto's in brand gestoken op verschillende plaatsen op het eiland. De politie heeft de actie de naam Satis Est meegegeven, wat in het Latijn het is genoeg betekent. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd,

0: en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen. In Frankrijk zijn dit natuurbrandenseizoen al 402 mensen aangehouden in verband met onderzoek naar de oorzaak van branden. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat een deel van hen in voorlopige hechtenis zit, waaronder 36 volwassenen en 156 minderjarigen. Dit jaar zijn er al 14.000 uitbraken geteld. Circa 90% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. In 30% van de gevallen is er sprake van kwade opzet. De rest komt door economische activiteiten, nalatigheid of ongelukken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten, 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. Besi stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van $248 miljoen. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog bijna $3 miljard winst. Pfizer verlaagde de omzetverwachting voor coronaproducten dit jaar van ongeveer 5 naar $4 miljard. Het concern verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De vraag naar coronaboosters is sterk gedaald, waardoor de inkomsten uit de pandemiemarkt zwaar onder druk staan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooijen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugset. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais over 140 kilometer. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. Trainer Dick Schreuder van NEC is trots op zijn spelers na het gelijkspel bij Olympiakos Piraeus in de derde voorronde van de Champions League. Het duel in Griekenland eindigde in 0-0. Schreuder zegt dat de ploeg echt als team heeft gevochten. Het was de eerste officiële wedstrijd van het seizoen en de coach is heel tevreden over hoe zijn ploeg voor de dag kwam in een moeilijke uitwedstrijd. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in stadion De Goffert. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwest. Vannacht kan er in het oosten nog een regen- of onweersbui vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden, in de steden nog iets warmer. De wind is zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Let op, code geel geldt tot morgen vroeg 8 uur vanwege de warmte. Morgen wordt het gelukkig wat koeler, met af en toe zon en in het zuidoosten misschien een bui. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het westen tot 28 in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aan kunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venraai de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Dat gebeurt vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog, die mogelijk nog in het gebied ligt. Een adviseur van de EOD brengt advies uit over eventueel achtergebleven munitie en wat dat betekent voor de bluswerkzaamheden. Burgemeester Michiel Uydehaag zegt dat veel mensen verdrietig zijn om de schade die de brand aanricht, ook aan de jeneverbessen, die maar op weinig plekken in Nederland voorkomen. Hij waarschuwt dat de overlast door rook nog niet voorbij is. De brand is lastig te bestrijden doordat de wind regelmatig van richting verandert. De grootschalige zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callantsoog is gestaakt. De politie hervat de zoekactie woensdagochtend wanneer het getij dat toelaat. Dinsdagmiddag raakten 4 mensen in een probleem in zee, waarbij 1 persoon is overleden en 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn gered. 4 KNRM-stations, de politie, de kustwacht en de reddingsbrigade hebben met boten en helikopters gezocht. De politie roept aanwezigen op het strand op niet zelf naar de vermiste persoon te gaan zoeken. In de zee bij Callantsoog is dinsdagmiddag iemand overleden. Een andere persoon wordt nog gemist. 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. De KNRM en de reddingsbrigade zoeken met grote reddingsboten van 4 stations en 2 helikopters naar de vermiste persoon. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden, is nog niet duidelijk. Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood de minister al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
6: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen.
7: Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard. Omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart, AI en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
11: Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt.
12: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
13: Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten.
14: DAIX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Marlen Reusser heeft de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooye en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugseth. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais over 140 kilometer.
17: Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwest. Vannacht kan er in het oosten nog een regen- of onweersbui vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden, in de steden nog iets warmer. De wind is zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Let op, code geel geldt tot morgen vroeg 8 uur vanwege de warmte. Morgen wordt het gelukkig wat koeler, met af en toe zon en in het zuidoosten misschien een bui. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het westen tot 28 in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen.
19: De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venray de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Dat gebeurt vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog, die mogelijk nog in het gebied ligt. Een adviseur van de EOD brengt advies uit over eventueel achtergebleven munitie en wat dat betekent voor de bluswerkzaamheden. Burgemeester Michiel Uydehaag zegt dat veel mensen verdrietig zijn om de schade die de brand aanricht, ook aan de jeneverbessen, die maar op weinig plekken in Nederland voorkomen. Hij waarschuwt dat de overlast door rook nog niet voorbij is. De brand is lastig te bestrijden doordat de wind regelmatig van richting verandert.
20: De grootschalige zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callantsoog is gestaakt. De politie hervat de zoekactie woensdagochtend wanneer het getij dat toelaat. Dinsdagmiddag raakten 4 mensen in een probleem in zee, waarbij 1 persoon is overleden en 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn gered. 4 KNRM-stations, de politie, de kustwacht en de reddingsbrigade hebben met boten en helikopters gezocht. De politie roept aanwezigen op het strand op niet zelf naar de vermiste persoon te gaan zoeken.
21: In de zee bij Callantsoog is dinsdagmiddag iemand overleden. Een ander persoon wordt nog gemist. 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. De KNRM en de reddingsbrigade zoeken met grote reddingsboten van 4 stations en 2 helikopters naar de vermiste persoon. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden, is nog niet duidelijk.
22: Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Het gaat onder meer om Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood de minister al 10 andere gemeenten om dezelfde reden. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
26: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens 1 van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
27: De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
28: Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen.
0: Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen.
4: Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard. Omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
10: Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt.
11: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorn voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorn is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorn. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
12: Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen.
2: Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten.
3: De AEX sluit op een nieuw record van 1112,49 punten. 0,9% hoger dan de vorige dag. Chipbedrijven doen het goed. BESI stijgt ruim 8%. ASML en ASMI winnen ook terrein. De olieprijzen dalen fors. Brent zakt 5,6% tot $79,10 per vat. Shell en SBM Offshore verliezen daardoor terrein. Muziekconcern UMG herstelt 4% na het koersverlies van vrijdag.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijder van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.030 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooye en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugset. In het algemeen klassement heeft Reusser 14 seconden voorsprong op Vollering. De Tour de France Femme gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais over 140 kilometer. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooye 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er veel bewolking en vooral in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Het blijft nog lang warm. Het hitteplan is tot morgenochtend actief, waarvoor code geel geldt.
1: Vannacht is het grotendeels droog, al is in het oosten nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt een warme nacht met temperaturen rond de 20 graden. In grotere steden nog iets hoger. Aan de kust waait het vrij krachtig. Morgen schijnt de zon af en toe, maar is er ook veel bewolking. In het zuidoosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan vandaag, 21 graden in het noordwesten. Maar in het zuidoosten kan het nog oplopen tot 28 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het binnenlands nieuws. Twee blushhelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venraai. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond.
20: De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar.
21: Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen.
22: De grootschalige zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callantsoog is gestaakt. De politie hervat de zoekactie woensdagochtend wanneer het getij dat toelaat. Dinsdagmiddag raakten 4 mensen in een probleem in zee, waarbij 1 persoon is overleden en 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn gered. 4 KNRM-stations, de politie, de kustwacht en de reddingsbrigade hebben met boten en helikopters gezocht. De politie roept aanwezigen op het strand op niet zelf naar de vermiste persoon te gaan zoeken.
23: De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venraai de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Dat gebeurt vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Een adviseur van de EOD brengt advies uit over eventueel achtergebleven munitie en wat dat betekent voor de bluswerkzaamheden. Burgemeester Michiel Uitdehaag zegt dat veel mensen verdrietig zijn om de schade die de brand aanricht, ook aan de jeneverbessen die maar op weinig plekken in Nederland voorkomen. Hij waarschuwt dat de overlast door rook nog niet voorbij is. De brand is lastig te bestrijden doordat de wind regelmatig van richting verandert.
24: In de zee bij Callantsoog is dinsdagmiddag iemand overleden. Een andere persoon wordt nog gemist. 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. De KNRM en de reddingsbrigade zoeken met grote reddingsboten van 4 stations en 2 helikopters naar de vermiste persoon. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden is nog niet duidelijk.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels.
0: De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
4: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
5: De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
6: Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen.
7: Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen.
9: Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
26: SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie.
1: Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.

0: Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder, na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken

0: De Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er veel bewolking en vooral in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Het blijft nog lang warm. Het hitteplan is tot morgenochtend actief, waarvoor code geel geldt. Vannacht is het grotendeels droog, al is in het oosten nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt een warme nacht met temperaturen rond de 20 graden. In grotere steden nog iets hoger. Aan de kust waait het vrij krachtig. Morgen schijnt de zon af en toe, maar is er ook veel bewolking. In het zuidoosten kan een enkele bui vallen. Het wordt minder warm dan vandaag, 21 graden in het noordwesten. Maar in het zuidoosten kan het nog oplopen tot 28 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws. Twee blushhelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen, na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond.
7: De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar.
8: Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen.
9: De grootschalige zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandsoog is gestaakt. De politie hervat de zoekactie woensdagochtend wanneer het getij dat toelaat. Dinsdagmiddag raakten 4 mensen in een probleem in zee, waarbij 1 persoon is overleden en 2 anderen, onder wie een minderjarige, zijn gered. 4 KNRM-stations, de politie, de kustwacht en de reddingsbrigade hebben met boten en helikopters gezocht. De politie roept aanwezigen op het strand op niet zelf naar de vermiste persoon te gaan zoeken.
10: De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venray de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Dat gebeurt vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt. Een adviseur van de EOD brengt advies uit over eventueel achtergebleven munitie en wat dat betekent voor de bluswerkzaamheden. Burgemeester Michiel Uydehaag zegt dat veel mensen verdrietig zijn om de schade die de brand aanricht, ook aan de jeneverbessen die maar op weinig plekken in Nederland voorkomen. Hij waarschuwt dat de overlast door rook nog niet voorbij is. De brand is lastig te bestrijden doordat de wind regelmatig van richting verandert.
11: In de zee bij Callandse Oog is dinsdagmiddag iemand overleden. Een andere persoon wordt nog gemist. Twee anderen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. De KNRM en de reddingsbrigade zoeken met grote reddingsboten van 4 stations en 2 helikopters naar de vermiste persoon. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden, is nog niet duidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
13: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
14: De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
15: Een Indiaas vlaggenschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen.
16: Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen.
17: Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
20: SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
22: Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt.
23: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
24: Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooyen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. Excelsior Rotterdam huurt aanvaller Ayman Sliti dit seizoen van Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler is de tweede Feyenoorder na Jan Plug, die deze zomer op huurbasis naar Woudestein vertrekt. Sliti heeft nog een contract in de Kuip tot medio 2029 en speelde 28 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord. Technisch directeur Mark Ruil noemt hem een talentvolle en dynamische buitenspeler die dicht tegen het eerste elftal van Feyenoord aanzit en daar ook al zijn minuten heeft mogen maken. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Tjaron Tjeri baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. De wind is zwakker tot matige zuidwester. Vannacht kans op een regen- of onweersbui in het oosten, verder droog. Het wordt een warme nacht met zo'n 20 graden. In de steden blijft het nog warmer. Let op, het hitteplan is nog actief tot morgen vroeg. Daarvoor geldt code geel. Morgen is het op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. Middags in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt minder warm. In het westen 21 graden. In het zuidoosten nog zo'n 28. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het binnenlands nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan.
6: De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels.
8: De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan.
9: De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om.
10: Een India's vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiase minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen.
11: Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen.
12: Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse autoriteiten ontdekten vorige week een desinformatiecampagne tegen Raphaël Glucksmann, een links lid van het Europees Parlement en uitgesproken Kremlin-criticus. De campagne werd herleid naar het aan het Kremlin gelinkte netwerk Storm 1516. Datzelfde netwerk richtte zich vorige maand ook op presidentskandidaat Édouard Philippe, waarbij nepberichten over zijn gezondheid werden verspreid. Rusland zou met dit netwerk in meerdere Europese landen invloed willen uitoefenen op verkiezingen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten.
17: SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg.
28: Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt.
29: Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne.
0: De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.
18: Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Bodek van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser versloeg de Fransman Giovanni Impecci-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam in de tweede set terug. In de derde set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en in het noorden en oosten nog kans op een enkele bui. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vannacht blijft het droog op een mogelijke regen- of onweersbui in het oosten na.
1: Het wordt een warme nacht met minimaal 20 graden, in de steden nog warmer. De zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenochtend af en toe zon, maar ook veel bewolking. Droog op de meeste plaatsen. Morgenmiddag zonnige periode en in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt minder warm. In het westen rond de 21 graden, in het zuidoosten nog zo'n 28 graden. Matige zuidwestenwind, langs de kust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog. Let op, vanavond en vannacht nog code geel vanwege de warmte. Het hitteplan is tot morgenochtend 8 uur actief.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden.
5: Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt.
27: Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandden af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een India's vlaggenschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiase minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim 18 miljard dollar in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor 3,8 miljard dollar. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert.
8: Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en in het noorden en oosten nog kans op een enkele bui. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vannacht blijft het droog op een mogelijke regen- of onweersbui in het oosten na. Het wordt een warme nacht met minimaal 20 graden, in de steden nog warmer. De zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenochtend af en toe zon, maar ook veel bewolking. Droog op de meeste plaatsen. Morgenmiddag zonnige periode en in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt minder warm. In het westen rond de 21 graden, in het zuidoosten nog zo'n 28 graden. Matige zuidwestenwind, langs de kust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog. Let op! Vanavond en vannacht nog code geel vanwege de warmte. Het hitteplan is tot morgenochtend 8 uur actief.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoet water uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushhelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken.
27: De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond.

0: rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Er is vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Maar er is nog geen definitieve overeenkomst. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, verwacht vandaag of morgen een akkoord over de heropening van de zeestraat. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over voortgaande onderhandelingen met Oman over de heropening van de zeestraat met veilige routes erdoorheen. Volgens meldingen uit Iran zou de commerciële scheepvaart vrij en gratis worden, maar zouden er wel vergoedingen voor dienstverlening in rekening worden gebracht die Iran en Oman dan delen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com

0: heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Tjaron Tjeri baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. In grotere steden zelfs nog warmer. In het oosten is eerst nog een regen- of onweersbui mogelijk, maar verder blijft het droog. Aan de kust waait het vrij krachtig. Het hitteplan van het RIVM blijft tot morgenochtend 8 uur actief. Daarvoor geldt code geel. Morgen wordt het wat minder warm. In de ochtend schijnt de zon af en toe, maar er is ook veel bewolking. In de middag zijn er zonnige perioden en vooral in het zuidoosten kan er een bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het westen tot plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleve, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydenhaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushhelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venraai. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aan kunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur. Kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlaggenschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard. En de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Fogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander 2 keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. In grotere steden zelfs nog warmer. In het oosten is eerst nog een regen- of onweersbui mogelijk, maar verder blijft het droog. Aan de kust waait het vrij krachtig. Het hitteplan van het RIVM blijft tot morgenochtend 8 uur actief. Daarvoor geldt code geel. Morgen wordt het wat minder warm. In de ochtend schijnt de zon af en toe, maar er is ook veel bewolking. In de middag zijn er zonnige perioden en vooral in het zuidoosten kan er een bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het westen tot plaatselijk nog 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard. En de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven. NEC heeft in zijn eerste Europese wedstrijd sinds begin 2009 Olympiakos Piraeus in Griekenland op een gelijkspel gehouden. Het duel in de derde voorronde van de Champions League eindigde in 0-0. Middenvelder Kodai Sano ontbrak op eigen verzoek in de wedstrijdselectie, omdat hij dicht bij een overgang naar PSV zou zijn. NEC kwam sterk voor de dag en hield ondanks druk van de Grieken stand. De winnaar van de dubbele ontmoeting speelt in de play-offs tegen het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. De verliezer strandt in bij de Europa League. NEC heeft in de derde voorronde van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld bij Olympiakos Piraeus. Trainer Dick Schreuder was trots op zijn ploeg en zei dat ze echt als team hebben gevochten. Aanvoerder Charon Cherry baalde dat NEC niet had gescoord, terwijl de kansen er wel waren. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in de Goffert. Middenvelder Kodai Sano speelde niet mee op eigen verzoek en is dicht bij een overgang naar PSV. Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft volgens Britse media een crisisoverleg gepland voor woensdag. De top van de Wereldvoetbalbond komt samen in Marokko om te praten over de ophef rond het geschrapte investeringsplan voor het WK. Ondanks het intrekken van het voorstel spreken de Europese Voetbalbond UEFA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken maandag hun steun in voor zijn herverkiezing volgend jaar. De FIFA wilde een commerciële dochteronderneming oprichten voor de organisatie van haar grootste evenementen die openstaat voor particuliere investeringen. Maar de UEFA verzette zich fel en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De nummer 70 van de wereld versloeg de Fransman Giovanni Mpetshi-Pericard met 6-2, 3-6, 6-3. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set, maar de Fransman kwam terug in de tweede. In de beslissende set sloeg de Nederlander op 3-2 toe en benutte hij na een kleine 2 uur zijn tweede matchpoint. In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking en vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwest. Vannacht blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. In grote steden zelfs ruim daarboven. In het oosten is eerst nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Let op, tot morgenochtend 8 uur geldt code geel vanwege de warmte. Morgen wordt het minder warm. 'S Ochtends droog met af en toe zon, maar ook veel bewolking. In de middag zonnige periode, in het zuidoosten mogelijk een bui. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse brandweer heeft nog geen hulp gevraagd aan Duitse collega's bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat meldt de Duitse krant Welt. De Duitse brandweer staat wel paraat om te helpen als dat nodig is. De brand zorgt voor een onplezierige rookgeur in het Duitse Kleven, vlak over de grens. Inwoners daar kregen via een waarschuwingsapp het advies om ramen en deuren te sluiten. De natuurbrand bij Venray is dinsdagavond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. De wind is gaan liggen, wat gunstig is omdat de blushelikopters 's nachts niet vliegen. Tot nu toe is door de brand zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Een expert van de explosieve opruimingsdienst Defensie adviseerde de brandweer om alleen nog vanaf de paden te blussen, omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog kan liggen. Burgemeester Michiel Uydehaag heeft een noodverordening afgekondigd die het verbiedt het gebied te betreden. Waterschap Amstel Gooi en Vecht sluit vrijdag de Muidertrekvaart af vanwege de aanhoudende droogte. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten om te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het waterschap plaatst ook noodpompen bij Muiden om zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te pompen. Dijkgraaf Joyce Sylvester roept iedereen op zuinig met water om te gaan. Twee blushelikopters van Defensie zijn dinsdagavond laat teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen na hun inzet bij de grote natuurbrand bij Venray. Ook de eenheden die op de grond ondersteuning boden zijn vertrokken. De Chinook-transporthelikopters hebben in totaal meer dan 1 miljoen liter water op de vuurhaard gedropt. Onder elke helikopter hangt een zak met ruimte voor ongeveer 7700 liter water dat uit de Maas wordt gehaald. Blushhelikopters worden 's nachts niet ingezet vanwege het risico dat door slecht zicht water wordt gelost op hulpverleners op de grond. De veiligheidsregio's in Nederland waarschuwen dat de hulpdiensten niet meerdere grote natuurbranden tegelijk aankunnen, meldt de NOS. Jack Mikkers van de Veiligheidsraad zegt dat bij een brand als nu in Limburg de grens van de capaciteit is bereikt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden veel groter geworden. Dat vraagt om meer speciaal opgeleid personeel en om terreinvoertuigen die geschikt zijn voor moeilijk toegankelijk gebied. Die zijn nu niet overal beschikbaar. Een 23-jarige Nederlander is dinsdag rond het middaguur aangehouden op de Duitse A3 bij Koblenz. Hij reed in zijn Porsche 911 tot 235 km per uur, kleverde op andere auto's, haalde rechts in en sneed voertuigen af. De man testte positief op cannabis en vertelde dat hij samen met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt. Hij moest ter plekke een borgsom van 10.000 euro betalen en zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken. De ambassadeur wordt niet het land uitgezet. De Amerikaanse stap lijkt een reactie op een Braziliaans besluit van vorige maand om twee Amerikaanse functionarissen geen visa te verstrekken. Die functionarissen wilden met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten spreken. Brazilië weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land. Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison heeft de dodelijke Eaton-brand veroorzaakt. Die brand kostte in januari 19 mensen het leven en verwoestte een groot deel van Altadena bij Los Angeles. Dat blijkt uit een onderzoek van de staat Californië, schrijft de Los Angeles Times. Na kortsluiting viel brandend materiaal van een hoogspanningsmast op struikgewas dat door extreme wind snel vlam vatte. Meer dan 65 hectare brandde af en ruim 19.000 gebouwen werden verwoest. De Italiaanse regering trekt 100 miljoen euro uit voor schadeherstel na de aardbeving van afgelopen vrijdag bij Napels. De beving had een kracht van 4,7 en richtte vooral schade aan in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels. 395 woningen zijn onbewoonbaar geworden en 700 mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden. De meeste geëvacueerden hebben inmiddels een onderkomen gevonden. 128 mensen wachten nog in hotels. De Schotse politie zoekt naar sporters uit Oeganda en Pakistan die na de Commonwealth Games in Glasgow niet zijn teruggekeerd naar huis. Het gaat om meerdere boksers. Volgens het Oegandese NBS Sport heeft minstens één van de atleten gezegd dat hij asiel wil aanvragen. Aan de Commonwealth Games deden 3000 atleten uit 74 landen mee. Na de vorige editie in Australië in 2018 vroegen 190 deelnemers asiel aan. De vulkaan de Fuego in Guatemala is maandag uitgebarsten en spuwt as, rook, gas en vuur. De autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen geëvacueerd uit dorpen rond de ruim 3760 meter hoge vulkaan. Scholen in de buurt zijn gesloten en bewoners moeten ramen en deuren dicht houden. De as is tot 120 kilometer ver neergekomen. Bij de laatste hevige uitbarsting, in 2018, kwamen 200 mensen om. Een Indiaas vlachtschip is geraakt door een projectiel bij Jemenitische wateren en gezonken. Alle 14 opvarenden zijn gered door de Jemenitische kustwacht. De Indiaanse minister van Scheepvaart zegt dat er geen aanleiding was voor de aanval. Hij noemt niet wie erachter zit. De spanningen tussen de Jemenitische Houthi-beweging en Saoedi-Arabië zijn de afgelopen weken opgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Reisbedrijf Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Klanten boekten via de site van het bedrijf 325 miljoen overnachtingen, 5% meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 8% tot $7,4 miljard en de netto-winst verdubbelde naar $2 miljard. Topman Glenn Vogel zegt dat de reislust veerkrachtig bleef, ondanks geopolitieke en economische onzekerheid. In april had Booking Holdings de verwachtingen nog verlaagd vanwege het conflict in het Midden-Oosten. SpaceX heeft in het tweede kwartaal de omzet met 92% zien stijgen tot $7,8 miljard, omgerekend ruim €6,7 miljard. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk profiteerde van een verdubbeling van het aantal Starlink-abonnees naar 12 miljoen en hogere inkomsten uit kunstmatige intelligentie. Het nettoverlies daalde van 1 miljard naar $541 miljoen. SpaceX investeerde ruim $18 miljard in AI-infrastructuur en ruimtevaart- en satellietactiviteiten. Het bedrijf zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en AI. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink gestegen. De Dow Jones-index sloot 1,7% hoger op een nieuw record van ruim 54.000 punten. Ook de S&P 500 bereikte een nieuwe hoogte. De Nasdaq steeg eveneens. Beleggers reageerden positief op berichten over mogelijke vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. Daarnaast vielen de kwartaalresultaten van techbedrijf Palantir Technologies goed, waardoor het aandeel bijna 30% steeg. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. De organisatie vindt dat het bedrijf misleidende duurzaamheidsclaims doet. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten die gebruikt worden in onder meer huisdiervoeding en meststoffen. Volgens Wakker Dier gebruikt het bedrijf echte reststromen van goede kwaliteit die ook aan varkens of koeien gevoerd hadden kunnen worden. De stichting maakt zich zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie en vindt dat de belangrijkste rechtvaardiging voor deze nieuwe sector wegvalt. Procter & Gamble koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor $3,8 miljard. Het moederbedrijf van merken als Gillette, Pampers en Ariel wil daarmee zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. Thorne is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm, zoals magnesium- en omega-3-pillen. Ook Unilever zou eerder hebben gekeken naar een overname van Thorne. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd. Novo Nordisk verwacht dit jaar een kleinere daling van omzet en winst dan eerder gedacht. Het Deense farmacieconcern rekent nu op een terugval van maximaal 6%, waar dat eerder nog tot 12% was. De maker van de afslankmiddelen Wegovy en Ozempic wijst op hogere verwachtingen voor de verkoop van middelen tegen overgewicht en diabetes. Novo Nordisk levert een felle strijd met de Amerikaanse concurrent Eli Lilly om marktaandeel op de snel groeiende markt voor obesitasmedicijnen. Woensdag publiceert het bedrijf de volledige halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Marle Reusser heeft de individuele tijdrit in de vierde etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt ook de gele leiderstrui. De Zwitserse renster van Movistar had dit al een heel jaar als doel gesteld. Ze blijft Lieke Nooijen 4 seconden voor, ondanks wat problemen met haar fiets en de wind. Demi Vollering werd derde en is vooral blij met de tijdwinst op concurrenten als titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot. AZ heeft het contract van verdediger Wouter Goes verlengd tot de zomer van 2030. De 22-jarige Goes speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van de club en maakte in februari 2023 zijn debuut in het eerste elftal.
1: Hij kwam tot nu toe tot 125 officiële wedstrijden voor AZ. Afgelopen seizoen won Goes met de club de KNVB-beker en zondag de Johan Cruijffschaal ten koste van PSV. Technisch directeur Niels van Duinen noemt het een compliment dat een speler uit de eigen opleiding ervoor kiest langer te blijven.